Brimbox, Down Man. Het is een compositie van Shel Silverstein en het werd een internationale hit voor Marianne Faithfull. Het nummer eindigde 2 in Oostenrijk, 4 in Zuid-Afrika, 5 in Zwitserland en Duitsland, 7 in België, 17 in Nederland en Frankrijk en 21 in Nieuw-Zeeland. De originele opname was van Dr. Hook en het was ook al opgenomen door Lucinda Williams en Lee Hazelwood. Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Black Dog and the Wandering Boy van James McMurtry is het album van deze week. En James McMurtry werd tijdens zijn studie Engels en Spaans aan de University of Arizona de huisartiest in de Beer Garden in het centrum van Tucson. Daarna toerde hij enige tijd door Alaska, maar hij keerde terug naar Texas, waar hij bij zijn vader ging wonen. James McMurtry, The Color of Night.

James McMurtry, The Color of Night. Het was de zoveelste hit gescoord door gitarist Robbie van Leeuwen. Na zijn periode bij The Motions ging hij gewoon op dezelfde voet verder met Shocking Blue samen met zangeres Mariska Veres. Het werd een top 20 hit in Nederland. Shocking Blue, Long and Lonesome Road.

Shocking Blue, Long and Lonesome Road. Squeeze, dat was een Engelse band met pianist Jules Holland, zanger Glenn Tilbrook en gitarist Chris Difford. Het nummer eindigde 2 in Ierland, 4 in Engeland en 46 in Nederland. Squeeze, labeled with love.

Squeeze, labeled With Love. Leftside, dat was een band uit Volendam met zanger Harmen Veerman. En de muzikanten kwamen uit de Teddy Boys en de Beat Boys. En de band had grote hits in Frankrijk, Zuid-Afrika en Brazilië. En ook in Nederland scoorde Leftside grote hits. Confusion in My Mind, Like a Locomotion, I Want You and I Get You, Tessie. En ook dit was een hit voor Leftside. Welcome to my house.

Left Side, Welcome to My House. Het komt van het album Two Days Away van de Engelse zangeres Elke Brooks. Het is een cover van Dino en Sambello en het was een hit in Europa. Het nummer eindigde 8 in Engeland en Portugal, 9 in Ierland, 11 in Nederland en Nieuw-Zeeland, 23 in België en 65 in Australië. Elke Brooks, Pearl's a Singer.

Elkie Brooks, Pearl's Singer. Pepper and Soul, dat was een band uit Amsterdam met zanger Johnny Tolle, die zich Johnny Pepper noemde en hij kwam uit Roosendaal. Het was een coverband met soulnummers van James Brown, Stevie Wonder en Aretha Franklin. En Johnny Pepper werd later de zanger van het VARA Dansorkest. In 2021 overleed hij op 85-jarige leeftijd. Pepper and Soul, Have My Love.

Pepper and Soul Have My Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het komt van het album Combat Rock van The Clash met zanger Mick Jones en het werd een grote hit. Het werd zelfs een nummer 1 hit in Engeland, uiteindelijk 2 in Nieuw-Zeeland en Ierland, 3 in België, Nederland en Noorwegen, 4 in Zwitserland, 5 in Oostenrijk, Finland en Duitsland, 6 in Zweden en Denemarken en 10 in Portugal. The Clash. Should I stay or should I go?

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Ik wil er allemaal metmaken.
2: Ja.
1: En ik wil alles zien en ik wil alles metmaken en ik wil alles doen en dan kan ik later mooi zijn van en dat bevalt me wel en dat bevalt me niet.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet op pad giet met gasten op locatie en praat over zaken die als raakt van binnen. Vandaag een gesprek met Daniel Lohuis. Net deze week is er een nieuwe cd van de groep Skik verschenen. Overal en nergens. Nou, waar ze naartoe gaat, dat is wel duidelijk. In de Drenthe.

0: Daniel, waar staan wij hier?
1: We staan boven op een bult in het Grootveengebied in Zuid-Oost-Drenthe. En op 12 uur van ons zien we Duitsland liggen. Aan de andere kant Klesineveen en Erika. En we kunnen hier een mooi eind van ons afkijken, vind ik zelf.
0: Jij hebt hier natuurlijk heel veel rondlopen. En je hebt natuurlijk ook wel eens je mindere dagen gehad en zo. En hielp de natuur jou daarbij?
1: Ja, de natuur is een prima... hoe zou ik dat eens zeggen? De natuur laat je altijd zien dat het allemaal wel metvalt. Het relativeert lekker in de natuur. Als je dat ziet, klein boterbloempje in zo'n klein bloempje, zo mooi, zo fijn. Dat helpt mij in ieder geval altijd te relativeren. En denken van, het valt allemaal wel met, wat maak ik me druk om? Om wat ik in de kop heb, terwijl een bramenstruik misschien wat te weinig water krijgt en die zal zich eigenlijk veel drukker moeten maken dan ik. Zo, snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Ja, dan is het een gevoel van een soort van bluesgevoel. Dan is het een gevoel van een soort van bluesgevoel, of laten we zeggen.

0: Hebben jullie daar ook een stuk op staan wat een beetje aan dat gevoel
1: ja, absoluut.
0: Appelleert?
1: Absoluut. Het is namelijk voor het eerst dat er namelijk een echt bluesnummer, tenminste waar dus echt blues, maar in onze ogen een echt bluesnummer op stiet. Dat nummer dat heet ook Hersenpan vol blues. En dat gaat over spijt eigenlijk. Dat is ook, vind ik ook echt een bluesgevoel, spijt, dat je ergens spijt van hebt ofzo.
0: Ja, John Lee Hooker die heeft ooit eens een keer gezegd van blues is sorry.
1: Blues is sorry, ja.
0: Yeah. Yeah. In een interview met Pete Welding in Downbeat van pak een beetje 32 jaar terug of zoiets.
1: Blues is sorry, ja.
0: Ja, dat is, John Lee Hooker heeft meer mooie dingen gezegd natuurlijk ook. Hij zegt, where the blues ends, the boogie begins.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Dus als je bluesgevoel opbouwt, dan begint eigenlijk het, je kunt je blues van je afzingen en dan gaat de tempo wat omhoog en dan krijg je de boogie. En dan worden mensen, dan zijn ze het kwiet en dan wordt het wat heftiger gewoon, de muziek althans.
1: And the blues ends, the boogie begins, ja. Yeah. Dat is wel een goeie. Ja, en hij kan het weten, hè.
0: Ja, ik bedoel, Hooker is nou 84. Wanneer hij precies geboren is, weten ze niet. Dat weet hij zelf ook niet. Hij zegt altijd 1917, maar sommigen denken dat 1920 was. Ze deden nog geen aangifte, hè. Ze moesten natuurlijk heel ver lopen. Waar hij precies vandaan kwam, hij geeft zelf al aan Clarksdale, maar het is waarschijnlijk Vans, wat even ten zuiden daarvan
1: wil. Maar Clarksdale klinkt wat commerciëler. Hè? Als je bluesman bent, dan kom je liever van Clarksdale dan van Erik.
0: Nou ja, maar... dit is hier natuurlijk, dit landschap, hè, dat doet natuurlijk toch ook wel wat een beetje denken aan Mississippi.
1: Ja, ik ben nooit in Mississippi geweest, nou, maar het schijnt wel zo te wezen.
0: Ja, dat is ook vlak. En ja, je hebt geen heide, dat heb ik er niet gezien. Maar verder is het ook een landschap wat eigenlijk wel een beetje bij Drenthe past soms, vind ik. Als je die katoen ziet, het is allemaal redelijk vlak. En je ziet de soja, ja, dan heb ik wel zo'n soort gevoel dat het is ook wel wat vochtig. Hier is het ook vochtig.
1: En warm. Het is hier in dit gebied, het is hier altijd warm.
0: Ja?
1: Ja, het is echt opvallend. Ik vind, het is hier nou ook anders warm als waar we net waren. Het is broeierig hier. En het zal toch wel een of andere reflecteren op de grond, of weet ik wat dat is. Maar het is hier altijd warmer als gewoon op Erika.

0: Dit gebied, dit was oorspronkelijk was dit Hoogveen.
1: Dit is Hoogveen, ja.
0: Dit was natuurlijk ook een gebied waar je de blues wel kon krijgen. Ik bedoel, de mensen in het begin van deze eeuw, hè, die hier hard moesten werken, dat was natuurlijk ook geen, dat was ook geen kleinigheid.
1: Ik weet zeker dat als wij hier in dit gebied, als hier destijds ook slaven uit West-Afrika heen waren gebracht, dan had je hier een heel aardige vorm van blues had. Want die mensen hadden hier behoorlijk de blues volgens mij.
0: Ja.
1: En ze zijn wel

0: bij ons of zo, maar ze wisten de bloednoods niet, maar dat zat niet in onze toonladen.
1: Nee.
0: Maar anders was dat hier, dit is een goede kweekbodem, wat je zegt. Volgens mij de bodem op zich al. Maar ja, al die verhalen wel hoorden van eerder en zo, wat hier allemaal gebeurd is. Mijn god. Ja, trieste toestanden hier.
1: Ja, jij hebt dat boek natuurlijk ook gelezen van...
0: Harmen van Houten.
1: Ja, van Harmen van Houten.
0: Harmen van Houten, dat is een van de mooiste boeken die ik ooit gelezen heb. Dat is werkelijk, die moesten direct weer heruitgeven, maar hij is niet meer te krijgen als nieuw boek. En het moet een standaard boek wezen op alle scholen, vind ik. Het is echt een verschrikkelijk goed boek over socialisme, maar ook gewoon over de mens. Wat gebeurt er met een mens? Dat is het eerste boek ik lees daarin dat hij als kleine jongen, dat hij bij zijn opoe komt in Friesland, ook in het veengebied. En dan hoort hij opeens wat en hij hoort wat en hij begint zo te huilen. En hij is als kleine jongen, hij begint me zo te huilen en hij weet niet wat hij hoort. Wat blijkt nou later? Er was iemand die zat op een accordeon te spelen. Hij had nog nooit muziek gehoord. Daar denken wij dan helemaal niet meer bij na. Als je nou toch geboren wordt, het eerste wat je hoort is geluid van een opstartende iMac of zo.
1: Ja.
0: En toen hadden ze nog nooit een accordeon gehoord. Weet niet eens wat het was. Je had alleen fluiten en zingen gehoord. Nou, prachtig. Daar denken wij helemaal niet meer bij na.
1: Dat staat eigenlijk vlak bij de orale traditie, hè? Met zo'n accordeon, daar werd eigenlijk Parlando bij gezongen, zou ik maar zeggen. Parlando is pratend. Praat bij gezongen. Dus dat werd, hier werd natuurlijk ook verhalen verteld. Hè?
0: Ja, er werd veel verhalen.
1: Met een accordeon erbij en er werden natuurlijk verhalen verteld. En het is hier natuurlijk, de mensen hebben het hier natuurlijk ook verschrikkelijk arm uit. Dat kan haast niet anders. Hè? En het waren toch ook, waar kwamen die mensen vandaan?
0: Nou, meestal, hier kwamen ze veel uit Bentheim, was ik veel
1: Duitsers.
0: Ja, via Slagharen, veel katholieken. En zoals verderop de dorpen, zeg maar noordoostelijk van M, die komen allemaal weer van het Groninger gebied. En dit is dan voornamelijk wat ik zeg, Slagharen.
1: Maar die verveners kwamen uit het westen, of tenminste de mensen die dat niet verveen, ja. De bazen, zou ik maar zeggen.
0: De bazen.
1: Ja. Laten we zeggen de plantagehouders.
0: Ja, nou ik denk dat het zeer vergelijkbaar is, want wat ze toch ook was vertelden, die winkelnering, dat ze de hele winter op de s'winters kon ze daar niks verdienen en dan gingen ze s'winters op de pof kopen. Maar dan moesten ze zomers met de zuurverdiende centjes weer terugbetalen. Dus ze waren eigenlijk gewoon slaaf.
1: Dat was sharecropper eigenlijk ook.
0: Wat sharecropper.
1: Sharecropper, dat was ook iemand die zogenaamd zelfstandig was. En die kreeg dan poortgoeden en zo kreeg je dat met geld van de baas. En dan moest dat later ook weer inlopen. Maar als het dan misging, dan was hij meteen weer nulboel, was hij weer schuldig en zo. Dus het was toch een vorm van... een vorm van uitbuiting natuurlijk ook. Ik bedoel, volgens mij kon je dan nog beter slaaf is. Dat zat wel, ja jongens, hier een stukje, nou begin maar. Maar achteraf bleek dat allemaal niet zo te werken.
0: Ja, dat waren wel zeer andere tijden. Ik kan me er nauwelijks wat bij voorstellen. Maar ze werden er niet vrolijker van in ieder geval. En toch is hier in dit gebied helemaal niet echt een blues ontstaan of zo. Je hebt wel nog wel die moordlieden toen, maar en wat polka's en zo. Maar voor de rest, volgens mij deden ze het hier andersom. Meer elkaar weer opbeuren.
1: Ja,
0: relativeren.
1: Ja, dat is eigenlijk wat Hoeken zei, hè? De blues ends, de boogie begins.
0: Ja, nou ja,
1: als je van die triestheid af wilt, dan zing je dat eerst van je af en dan herkent iedereen dat en dan ga je over op iets vrolijks. Ja. Want dat is de vreemde ambivalentie van de blues, denk ik dan altijd maar.
0: Ja.
1: Schik dat. Schik, jullie komen hier ook. Ja, jij komt hier in ieder geval vandaan, hè?
0: Ja.
1: En die andere jongens...
0: Meestal ook.
1: Ja, hè?
0: Ja, de gitarist.
1: Heb nou... Deze omgeving... Je hebt natuurlijk ook invloed daar op jullie plaat, natuurlijk.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik ben alleen... me niet heel erg van bewust. Maar ik denk dat het absoluut wel invloed heeft. Want... tenminste, anderen zeggen dat. Ik kan dat zelf niet zo heel goed eruit halen. Maar dat heeft wel invloed in ieder geval op de... Op wat je inspireert. Wat ik net bijvoorbeeld zeg over zo'n boterbloempje, dat relativeert. Of, nou ja, het maakt niet uit wat, maar wij zijn opgegroeid op het platteland. Dus je hebt ook, mijn moeder die vertelde allerlei dingen altijd over boom en over. Je staat dicht.
1: Dichter bij de natuur.
0: Ja, en bijvoorbeeld sterrenkijken. Ja. Mijn moeder die kijkt nog altijd elke avond. Dan, als het helder is, dan gaat ze buiten staan te sterrenkijken. En dat is iets wat ik eigenlijk nooit benodigd heb, wat heel normaal is. Maar...
1: Ze werd ook wel verweerd, denk ik.
0: Ja, dat wist ze wel.
1: Ja.
0: En hij heeft ook nog een oom en die is zijn hele leven al een boer. Is nu een boer in rusten, maar die werd ook verschrikkelijk veel van het weer.
1: Ja.
0: Die heeft, dat kreeg je dan, hè. Dat doen ze.
1: ja, we zijn eigenlijk weer een soort van grensganger geworden. Want eentje wie erop, daar ligt Duitsland. En ja, eigenlijk bestaat de grens nooit niet meer, hè, van dag aan de dag. Nee. Wij doen het wel allemaal alsof ja, een heleboel mensen die kennen Duitsland helemaal niet. Die hebben een idee over Duitsland van, nou ja, er wonen alleen maar nazi's of zo. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Je moet dat allemaal niet zo. Dat
0: is absoluut niet waar.
1: Niet helemaal generaliseren. Maar de mensen net over de grens, die praten net zo. Als de mensen hier.
0: En ze eten ook net zo. En ze, ja. En ze eten ook net zo. En dan mag je, en dan mag jullie het kiezen wat ik die haar bedoelde. Ja. Bij eten of bij eten? Ja.
1: Een haarsmuet. Ja. Een stomme haar. Zeg ze dan in fraas.
0: Ja.
1: Hazenhoge in Usta.
0: Maar ja. Wat dat is met die blues hier, dat weet ik ook nog niet precies. Want dat moet ze maar een keer uitzoeken hoe dat dan komt. Of zal het komen van de beiden die hier steken hier? Het is allemaal beiden.
1: Ja, wij zien hier daar een paar
0: van. King Bee.
1: Ja. Maar we hebben daar ook een paar van die dingen, hè, daar in het veld. Ja.
0: Dat vind ik mooi, nou, King Bee.
1: Slim Hapo.
0: Is dat slim? Ja,
1: Slim Hapo.
0: Slim Hapo.
1: Ja. Op het Excello label, hè, van de man uit Crawley. Jay Miller, helaas overleden. Die hebben al die oude nummers opgenomen.
0: Ik heb toch al het rare vermoeden dat het ergens een beetje een vies liedje was, of niet, King Bee?
1: Tuurlijk.
0: Ja, een beetje vies praatje.
1: Ja. Hé, maar kijk, in die blueswereld was het natuurlijk gangbaar dat ze een tweede taal ontwikkeld hebben. Hè?
0: Ja.
1: Een taal, de eerste taal was voor de tegen de bosman en tegen de plantagehouder. En dat was gewoon Amerikaans-Engels, zou ik maar zeggen. Maar de tweede taal was gewoon een soort van cryptotaal die lui weer niet verstaan. Weet je wel, die hebben ze gewoon zelf gemaakt. Het was een heel aparte wereld natuurlijk. Dus in die bluesteksten komen natuurlijk een heleboel crypto teksten voor. En die dan vaak gieten over of A, over seks, of B, hoe lullig die ja. Blanke man dat allemaal tegenover hen deed.
0: Crawling Kingsnake, ja. Heb ik ook nooit vertrouwd. Ik denk dat je het vast niet over een slang.
1: Of een backdoor man of zo.
0: Een backdoor man, ja.
2: Yeah. Every now and again there is snake creeps and crawls his way into your life. Like the deadly black mamba, so fast you can't even see him strike. But let me tell you, mama, one snake you must keep as your very special friend. I am the crawling king snake, mama, and I rule my den. Crawling king snake, baby.

0: muziek, dat zit eigenlijk ook bij jullie in de familie. Jouw pap is organist.
1: Ja, organist en dirigent. En,
0: ja.
1: En die is ooit nog Drents kampioen accordeon speelde geweest.
0: Aha, kijk eens aan.
1: Noord-Nederlands kampioen.
0: Ja.
1: Op zijn 16 of zo hebben we nog een bekertje van in Hustad. Ja, mijn vader, dat is mijn andere opa Logus. Opa Logus was boer. En die... dat moet wel een muzikale man geweest hebben, want hij had nooit les gehad of zo, maar als hij dan zondagsmorgens uit de kerk weer kwam en dan, en dan kwam hij weer thuis en dan trapte het harmonium aan en als er nieuwe liedjes waren, dan kon hij dan zo naspelen. En zijn laatste 10 jaar van zijn leven was hij eigenlijk heel erg dement. En hij kon hij geen nood meer, hij zat gewoon niet meer achter de orgel, was gewoon te dement voor. En zo opeens was hij weer achter de orgel gekregen, maar had hij zo weer vandaan gespeeld, nerfd.
0: Ja, dat is heel vreemd, dat heb ik wel eens vaker gehoord, dat mensen die dement worden muziek hartstikke mooi vinden.
1: Ja, hij speelde zo weer verder.
0: Ilko Gellings, die vader, die ging op een gegeven moment ook, toen hij niet helemaal, toen begon hij ook accordeon te spelen weer en zo.
1: Ja,
0: jarenlang niet aanraakt daar en zo. Ja. Dat is een beetje dit. Ja,
1: dat zit diep, denk ik. Hè? Het spullen van de muziek, vooral als je dat altijd. Het is toch nog een soort geest, hè, muziek. Hoe zeg je dat al? Muziek is het.
0: Ja, zeg het laatste geheim.
1: Het laatste geheim.
0: Ja.
1: Het laatste geheim.
0: En dat wordt subliem, want muziek is ook een healer, hè? Dat denk ik altijd wel een beetje.
1: Oh ja, absoluut. Ben ik ook helemaal mee eens. Maar dat is weer met die blues, de healer. Toen ik dat nummer van John Lee Hooker hoorde, toen van The Healer, toen in de jaren 80. Toen snapte ik dat pas, dat bedoelde hij natuurlijk. Maar dat is echt zo. En hij toch, ik bedoel, ik hou van een heleboel soorten muziek. Jij ook, we hebben het ook altijd vaak over Bach en zo.
0: En
1: Mozart en zo. En dat helpt ook heel goed. Maar blues is toch wel heel apart, ja. Dat is soms zelfs fijn om een beetje de blues te hebben. Omdat je dat van je af kunt zingen. En dat vind ik het mooie aan blues. Ik ben ook gek op country. En op bluegrass en zo. Maar ik vind echt blues... De laatste cd's op van Muddy Waters, die Plantation recordings.
0: De allereerste.
1: Geweldig.
0: Ellen Lomax, hè?
1: Ja, die heeft goed werk verricht, die man.
0: Ja,
1: die was goed bezig.
0: Dat is de man van The Land Where the Blues Began.
1: Ja.
0: De man, ja, de standaardwerk in de blues, hè. Dat moet eigenlijk iedereen die een beetje van de blues houdt, die moet dat lezen. Lustra's, onthold dat. Land Where the Blues Began. Ellen Lomax Jr. Die oude Lomax, die heeft natuurlijk ook die heeft die field recordings gemaakt, hè. Die waren dus gewoon in zo'n gebied waren ze bezig. En met een hele oude recorder. En dan namen ze die mensen op, die gingen er naartoe. Maar die kwamen dus ook in opdracht van de Amerikaanse regering. Ik denk wel dat ze hier in Nederland ook, maar dit is wel gebeurd volgens mij door, hoe heet die man nog weer. Maar dat hadden ze hier, ja.
1: Ja, er is altijd wel gebeurd, weet je.
0: Ja.
2: Aarte Doornbos.
0: Ja.
1: Die heeft alle dingen
2: onder de groene linnen, die heeft al die volksliedjes opnemen.
1: Ja. Oh, ja?
2: Ja.
1: Okay, dan.
2: Ook hier heel veel in deze contrein.
1: Ja. Okay, dat moet ik dan een keer hebben. Maar dat is inderdaad. Dat is ook weer een raar voorbeeld van wat ik raar vind aan Amerika. Dat ik bijvoorbeeld inderdaad in huis allemaal cd's heb van die Lomax die allemaal rare dingen opnemen heeft, al dat blues ding. En dat ik van hier niet heb. Dat is toch raar. Dat is de aantrekkingskracht van Amerika, van Noord-Amerika.
0: En dat is dan het rare is dan eigenlijk van zoiets dat ze dat in opdracht deden van de Congress of Library. Het is een regeringsinstantie voor de culturele inheritance. En als je dan ziet dat die mensen dan in Mississippi kwamen in opdracht van de regering, maar dat ze dan eigenlijk op wouden nemen met een of andere negerzanger en dat het dan door de local sheriff die zei, ja, maar ik heb hier... Ik heb niks met jullie te maken. Ik heb Washington, hoezo? Dat is ver weg. You're a nigger lover. Dus dan moest die man die daar in opdracht van de regering kwam, die moest dan toch nog heel stiekem.
1: Ja,
0: hè? Sneaky, s'nachts, s'avonds naar een of andere schuur toe gaan. Om die mensen op te nemen.
1: Idiot, hè?
0: Ja, want je moet niet vergeten dat Mississippi natuurlijk een van de most southern state on earth, zeg ik ze wel eens. Waar de discriminatie natuurlijk het ergste was, hè?
1: Ja, dat is een raar land, jongens, Amerika.
0: Ja, het is heel, heel vreemd dat ik moet je eerlijk zeggen, dat is nog zo, hoor. Ik bedoel, het is schandalig dat het rijkste land van de wereld een van zijn culturele plaatsen zo behandelt.
1: De veenarbeiders, daar waren er vast en zeker een heleboel van die aan behoorlijk maling aan van wat er verteld werd. En ik denk dat dat bij de mijnwerkers ook een hele bult waren en bij de landarbeiders ook. Ik denk dat je dat al snel kreeg. Mensen die zich minder bedeeld voelden en minderwaardigscomplex en die gewoon dat compenseerden, denk ik, met ja, weet ik veel, compensatiegedrag. En
0: streup, dat is hier ook al natuurlijk.
1: Streup, dat is hier ook verschrikkelijk veel, denk ik, ja. Met voeken, met dikke vissen vangen en alles, ja. Maar ik denk dat hier een behoorlijke wetteloosheid wel woekert heeft, ja. Want ik heb ook wat verhalen gehoord van het smak om hier. Mm-hmm. Dat doen ze dan hier over de grens. Dan begint dan, is het ook nog een stuk veen en dan komt meppen en zo. En hazelunen. Nou ja, nog steeds komt de afvalkorn uit hazelunen.
0: Maar ja, dat was een grote fabriek, hè?
1: Ja, de in ieder geval de afvalkornfabriek.
0: Ja.
1: En dat was toen, waren er ook een heleboel stokkerijden. En dan, dat heb ik wel eens gehoord, dat verhaal, dat ze dan de voezel, zo noemen ze dat spul, dan doen ze in varkensblazen. Ja, de varkensblazen en doen ze al die dranken, knuppie erin en doen ze allemaal zo onder de jassen. Zo. En dan loopt me allemaal dikke kerels over het veen en zo hier. Maar dan kwamen de grenscommissen eraan. Dat noemen ze dan, of ik zo'n mooi woord, grenscommissen. Maar die scheuten ook direct gewoon.
0: Ja, dus
1: die zijn halt en dan was het direct bam. Scheuten ze zo neer.
0: En mensen van buiten die kwamen, gingen natuurlijk, die duurden het veen helemaal niet in.
1: Nee, dat moet je wel weten.
0: Als vreemden, dan die kwamen er niet. Dat was toch een...
1: Kijk, was zoals nou denk je van, hier is nou over te lopen. Maar eerder scheen dat dus ook echt moeras was.
0: Ja.
1: En dan sprongen ze echt van pollen tot pollen. Daar heb ik nog een liedje over gemaakt, van pollen tot pollen. Dat je houvast hebben op maar zulke kleine polletjes. En dan sprongen ze zo van pollen naar Duitsland. Verdrank.
0: De drank, dat is toch ook een beetje een overeenkomst, hè? Met dat Mississippi en dat Louisiana, dus dat die moonshine, whisky, ja. die white lightning.
1: Ja, hetzelfde ja. Verhaal. Maar volgens mij is dat ook weer een zuipen, dat doen ze overal.
0: Des werelds, wordt overal dronken.
1: Universeel ja. Iets, maar ik denk wel, ja, dat is ook wel weer, ja, dezelfde mensen die proberen hun verdriet ook te verdrinken natuurlijk. En dat was ook nog wel vrij goedkoop, hoor, in die dagen.
0: En dat moesten ze dan ook nog kopen, waarschijnlijk in de winkel van voor degene waar ze verwerken.
1: Ja, en daarom gingen ze dus naar Duitsland zelf.
0: Ja, precies,
1: zelf hadden.
0: Precies, ja, ja.
1: En dan kwamen ze terug en dan doen ze dat in kruiken. Misschien je hier nachten kunnen vinden, die kruiken. Die liggen hier gewoon in het veld. Stenen kruiken met dappen erop. En dan met voezel erin. Nou, dan hebben ze de laatste nog een keer wat van fun ergens gewoon, dat heeft daar leeg, dat hebben ze daar verstapt en nooit weer terug kunnen vinden of zo. Dat was gewoon 100 jaar al Geneve uit Hazelunen of zo. Ja, aparte verhaal. Ja. You got to take sick and die some of these days. You got to take sick and die some of these days. All the medicine you can buy and all the doctors you can have. Got to take sick and die some of these. Mother got to take sick and die some of these. Mother got to take sick and die some of these. All the medicine she can buy.

0: Gelukkig zijn bijgeloofd, Daniel. Was dat hier ook aanwezig? Gelukkig, ja. Ze waren hier rond katholiek, zie jij?
1: Ja, veel. Zoals in Erika, daar ben toevallig dan een hele club katholieken terechtkomen. En voor over het algemeen is dat in Drenthe niet echt het geval. Maar ja, ik heb er veel over gelezen natuurlijk. Het geloof op zich interesseert mij ook nog wel. Dus ik heb er ook veel over gelezen. Maar wat met name wat mij opvalt, is het bijgeloof. Ik heb er zelf ook veel last van. Maar daar krijg je gewoon op een gegeven moment echt last van. En dat zijn leuke dingen en ook minder leuke dingen. Maar wel allemaal in verband met mooie alle verhalen. Het bijgeloof van doodjoelers bijvoorbeeld. Ken je dat?
0: Nee.
1: Doodjoelers, dat is dan als iemand doodschiet. Dat er dus altijd een hond loopt te joelen. Dat is altijd dan je op het dorp een hond gewoon en dan schiet er op dat moment niet naar dood te gaan. En het schiet ook altijd te klappen. En er zijn ook honden gesignaleerd die helemaal niet van niemand waren. Zo stond een hond en dan ging er iemand dood. En dan verhaal over kraaien en zo en woef.
0: De Hellhound on my trail.
1: Ja.
0: Robert Johnson.
1: Ja, maar die had er ook al last van.
0: Ja, die
1: of zal van die slechte drank komen, al die verhalen. Ja. Dat kan ook.
0: He was a woman's man, hè? Ja. Zegt er ook al die piek van uit, Johnson. Hij is toen later in stilte getrouwd met een oude vrouw die hem ook onderhield. En daarom had hij ook al die van die mooie pakken aan en zo.
1: Mooi, hè?
0: Ja, er zijn trouwens maar heel weinig foto's van.
1: Ja, wat ik zeg.
0: Maar op die ene, daar staat hij ook keurig in het pak.
1: Dat was net
0: op de box. Ja, nou, natuurlijk was geen nette jongen. Ik bedoel, kijk, die mensen waren natuurlijk ook een soort van outlaws. Hè? Eigenlijk was dat natuurlijk ook een beetje zo met muzikanten. Die zwieren hem ook van dorp naar dorp en zo. Of als spul op bruiloften en partijtjes in wonings en zo. Want blues werd vroeger ook alleen maar gemaakt in wonings, zeg maar zeggen. John Lee Hooker speelde bijvoorbeeld in Detroit in de Black Bottom. Dat was de armste buurt daar. Speel je een party, dus gewoon bij mensen thuis. Nou, daar had je een hele grote familie. Er waren 18 mannen, daar speelde die voor.
1: Ja, hè?
0: Weet je wel.
1: En zo zie je de accordeon spelen.
0: Ja.
1: Leuk is dat toch, hè? Ik ben er nou van overtuigd dat als jij bijvoorbeeld, ik noem maar een dwarsstraat, maar is bijvoorbeeld, ja, ik zeg maar, Argentinië of zo. Als je daar op zoek gewoon naar de volksmuziek, krijg je dezelfde verhalen ook weer. Ik denk dat allemaal een soort universeel.
0: Ja, dat geloof ik ook wel.
1: World blues of zo. Mensen troost zoeken in muziek.
0: Je zou kunnen zeggen wat de Portugezen zeggen over de vado.
1: Ja.
0: De saudade bijvoorbeeld. Het gevoel van weemoed en het noordgevoel, zou ik maar zeggen. Echt helemaal raar.
1: Ja, het is een ondertussen haal ik met de bijen in van het lief. Maar ze maken wel lekkere honing.
0: Honeybee.
1: Honeybee, eigenlijk.
0: Dat is ook van Muddy.
1: Make pretty honey. Ja, Muddy Waters is toch wel mijn held, weet je. Ik vind Muddy Waters, die is namelijk trots en daar hou ik van.
0: Ja.
1: Trots. Ik blues moet ook over pien gaan en over alles. Maar Muddy Waters, dat is een trotse man. En daar ben ik gek op. Ja. Dat vind ik te gek. Ik bedoel, daar kun je dan ook weer kracht uitputten. Als je die live blijft van Muddy Waters met Johnny Winter. Als ik dat hoor, denk ik van ja, zo'n man die al zoveel met maakt hebben en dan heeft scheid aan, nog steeds volgens mij, totdat ze dood hebben, scheid aan een blanken volgens mij. En ging een dure champagne, wat een verhaal vertel jij dan, dat is een dure champagne.
0: Ja. hij mocht geen whisky meer drinken.
1: Maar gewoon een trotse man, zo van, everybody knows I'm here,
0: yeah.
1: Hoochie Gucci man.
0: Ja, dat is ook waar, ja. De Muddy had zo'n dignity, hè? Dat zegt ook iedereen. En hij vond het belangrijk dat zijn muziek overkwam.
1: Ja.
0: Dat zei van, nou, dit is gewoon onze muziek. Dit is cultuur.
1: Ja.
0: En dat wordt helaas nog maar al te vaak vergeten in Amerika. Ik bedoel, Mississippi, zou ik zeggen. Ik zou trouwens de luisteraars nog wel even willen attenderen op het boek The Mojo Man van Sandra B2's. Hè? Als je dat ooit in handen kunt krijgen over Muddy Waters, dan moet je dat echt eens gaan lezen.
1: Ja, dat moet ik ook nog lezen. Ik heb wel al
0: prachtig hoofdstuk per hoofdstuk gedocumenteerd. En een prachtige discografie.
1: Ik heb al die boeken gelezen over de Beatles en over de Stones en over Clapton en zo. Maar ik moet nou even naar de vaders van hun.
0: Ja.
1: Zo schiet de zoekstraat steeds verder, hè?

0: Ik ben een groot voorstander van het op zoek gewoon naar roots. Of nou van muziek is of van jezelf. Dat moet gebeuren. Ik hou heel erg van blues al heel lang. Wanneer is dat nou echt begonnen? Toen ik 16 was of zo. Toen begon ik echt blues heel erg mooi te vinden. En dan wil ik dat ook helemaal onderzoeken. En dan wil ik er ook naartoe. Ik ben ook... ook naar die plekken west, want ik ben ook een grote Bach fanaat.
1: Ben ik ook west.
0: Ja. Dus ik ben...
1: Bij in Leipzig.
0: In Weimar en zo.
1: Thomaskirche.
0: Ja. En daar eigenlijk dit jaar ook
1: helemaal gerestaureerd, hè? Dat,
0: ja, hij was jarig qua overlijden.
1: Ja. Ja. Ja. Hij is niet zo goed behandeld, hè. Nou, komen die standbeelden, die komen daar naar voren en zo. Maar hij is eigenlijk door de ambtenarij in Leipzig redelijk beroerd behandeld, zou ik zeggen.
0: Ja, het was jij hem nooit inzien dat hij nogal,
1: geniaal,
0: nogal goed
1: daar
0: was.
1: Daar had hij helemaal geen verstand van.
0: Nee, hij was toch ook gewoon kantor. Natuurlijk was er wel wat, maar dat was...
1: Maar het was dan de stond gelijk aan lakei.
0: Ja.
1: Je kreeg hetzelfde loon als een lakei. Moet je nagaan. Die man.
0: Ja. Ja, en hij moest ook gewoon lesgeven. Dat stond in zijn contract. Hij moest zoveel uren in de week lesgeven. Ja. Toen moesten ze even de hoge mensen aan de kant even een paar jongetjes lesgeven.
1: Ja, ja dat moest erbij. Hij moest voor 3 kerken zorgen dat het in orde kwam.
0: Dat
1: drie
0: ik wel.
1: Koorden en dat soort dingen.
0: Maar ik denk wel dat aan Bach, die had niks meer gegeven van blues. Dat denk ik dan toch wel. Dat ligt zo ver van elkaar af.
1: Ja, dat, hoewel ik soms als ik hem hoor dan wel een soort van blues gevoel heb. Zo.
0: Jawel, maar dat is meer dat hele trieste gevoel.
1: Ja.
0: Maar Blue Notes, dat zal hij beschouwd hebben als vals.
1: Ja.
0: Dat weet ik zeker. Maar dat is namelijk ook het geheim van de blues volgens mij. Dat ene.
1: Die toon weg.
0: Die toon die er net tussen zit. Het is namelijk geen D en het is ook geen D's en hij zit er net tussen.
1: Ja.
0: En dat hem, zoals in de Indiase toonlader, heeft dat ook. En ik denk dat voordat dat in Nederland geïntroduceerd was, die Blue Note, daarom hebben mensen daar toen ook vals van volgens mij. Ook de mensen hier, toen ze voor het eerst. Rock Around the Clock, en dat was waarschijnlijk de eerste Blue Note die een beetje hier vol op de radio was. Dat hebben mensen vals vonden, dat kan niet anders.
1: Ja.
0: Dat is echt zo. En Elvis, dat sprak juist bij de jonge mensen volgens mij heel erg aan.
1: Ja, mondharmonica ook. Hè? Ja. Als je diatonisch speelt, dan krijg je dat gevoel. Die moet je ook trekken, die noot. Ja.
0: Ja, dit is een noot. Die.
1: Ja.
0: Dat is in onze muziekgeschiedenis oren is dat gewoon. Het is of deze, maar niet. En dat is volgens mij dat is de. Maar ik speelde eerst altijd piano namelijk en veel klassieke dingen en zo. En toen op een gegeven moment, jaar of 13 was ik 14. En toen hoorde ik op een gegeven moment rock and roll en blues en toen dacht ik dat wil ik ook. Dus ik aan mijn piano leraar vragen van nou.
1: Hoe moet dat?
0: En zomer is dat. Ja. En dat was een hartstikke. Toen had ik dinges, Fats Domino.
1: Ja, ja.
0: Maar ik was nog steeds niet tevreden, want op de piano zit die Blue Note nou niet.
1: Nee.
0: Zit er niet op. En daarom wil ik gitaar spelen. En modemonica. Die kun je zo zoeken.
1: Je slaat je toon aan van de piano en dat is hem.
0: Dat is hem, doe je niks aan.
1: Klaar. Het pedaal helpt je ook niet in dat geval.
0: Wordt alleen maar langer.
1: Ja, zo giet dat, jongens. Dat is de blues op Erika, zegt hij hier.
0: Ja, de blues. Ja, dat is een heel apart verhaal.
1: Dat kunnen we wel gebruiken. Nou, schik dat komt... Schik... jullie bestaan ook alweer een jaar of 5, 6, Daniel?
0: Ja, ook alweer 6 jaar zo. Ja. Ja, dat is ook, dat gaat snel die tijd, jongen.
1: Jullie ben in vrij korte tijd ben je toch heel erg bekend worden. Hoe werkt dat nou? Ik bedoel, je komt eigenlijk via een soort van, via een circuit kon je op een gegeven moment binnen. Een beetje een obscuur circuit, weet je wel. Je bent een nieuwe band en zeg je, weet je wel. Maar dan op een gegeven moment word je groter en iedereen in Nederland kent je. En dan kon je al heel snel een heel ander circuit. Had wij tenminste. En ik zag dat van jullie ook staan in grote tenten en feesttenten en zo. Ik vond dat nooit zo prettig. Weet je wel, festival vind ik dan nog wel leuk, maar die grote tenten en zo.
0: Ja, ik vind het. Ik ben namelijk iemand. ik wil dat allemaal metmaken.
1: Ja. Yeah.
0: En ik wil alles zien en ik wil alles metmaken en ik wil alles doen en dan kan ik later mooi zeggen van en dat bevalt me wel en dat bevalt me niet.
1: Nee.
0: Dus nu heb ik al na een jaar of zes heb ik al een heel, heel aantal dingen die ik helemaal te gek vind. Maar ik heb ook een heel aantal dingen die ik helemaal niet zo heel erg leuk vind.
1: Nee,
0: maar daar kom je wel mooi achter.
1: Ja.
0: Maar ik mag kijken als het mijn muziek maken wordt.
1: Ja.
0: Kijk, maar die grote tenten, wat ik wel weer te gek vind aan grote tenten, is dat het is allemaal voor elkaar. Jongen. Dus het publiek is er, het licht is er, het spul stiet, je hebt al die mooi geluid.
1: Ja.
0: En de techniek is voor elkaar. En go with the show gewoon, te gek.
1: Ja. Ja.
0: Dus, daar hou ik wel van. Maar heel intiem en heel klein, dat vind ik ook mooi.
1: Ja.
0: Het is een... En je moet, ja, het is net zo, je moet gewoon, ja, je moet zelf, je moet je leven zelf invullen ofzo. Dan willen wij ook graag bekijken wat we ermee doen.
1: Ja,
0: en wij zijn geen commerciële instelling, wij zijn geen commerciële instelling die...
1: Nou, ik denk ook dat je gewoon in de muziek zeker je eigen weg moet gaan, ja. Want anders dan word je al heel snel net zoals anderen.
0: Ja, en dat heb ik toch...
1: Alleen wat ik wil zeggen bij die tent, nou gauw, kijk, daar kon je in een circuit terecht, iedereen belandde... Komt vroeger of later niet alles is natuurlijk tent, maar in zo'n circuit waar ik dan Surbehuizen en zo, niks te nadeel van die mensen, maar zo. Ik denk van ja, wat heb dat nou dan met die muziek te maken of zo?
0: Ja. Nou, ik word alleen zoals, of als je daar dan over hebt, ik word soms niet zo heel vrolijk van als je het gevoel hebt dat je echt onderdeel bent van een heel commercieel
1: decorum ben of zo.
0: Ja. Nou nee, maar dat jij gebruikt wordt voor de bieromzet. Daar knap ik niet van op.
1: Nee,
0: daar word ik niet vrolijk van. Want ik wil best namelijk zorgen dat iemand een goede bieromzet heeft. Maar dan wel omdat wij skik ben of zo. En kijk, in het publiek dat niet. Maar soms heel af en toe, er is nog twee keer gebeurd dat ik dacht van ja oké, okay, ik sta hier nou wat te spelen. En dan wordt hier een heleboel winst maken.
1: Ja.
0: En we verdienen zelf ook wel een centra. Maar ja, dat is een beetje moeilijk uitleg. Maar
1: ja,
0: dat is,
1: nee, ik begreep precies wat...
0: Dat die, hele commerciële.
1: Ja, ik zit ook al een tijdje in die business. Dus ik weet ongeveer wat overgiet. Weet je wel. Nou, nee, Daniel, jij moet gewoon jezelf blijven.
0: Dat doe
1: ik ook. Ik wil jou namens Radio Drenthe en de VBRO vriendelijk bedanken voor dit prachtige gesprek hier in het Veen op Erika.

0: De muziek die als tussendeur draait weer in het gesprek van Harry Musquet met Daniel Lohuis. Die muziek die was van John Lee Hooker, Hobo Blues. Een uitvoering van Crawlin' King Snake van Eric Burdon. En dat was vroeger de leadzanger van The Animals. You Got to Take Sick and Die Some of These Days van Muddy Waters. En dat is zo'n oude plantation recording van Alan Lomax. En een nummer van Chester Burnett, oftewel Howlin' Wolf Ain't Superstitious. We gaan verder op pad met Harry. Hij volgt het spoor terug van zijn jeugd.
1: Wij zijn hier in de Oude Molenstraat. Hier aan mijn linkerhand, daar woonde vroeger Kramer. Maar inmiddels is hier een parkeergarage achtergekomen. En daar vlak achter was de tuin van mijn oma Hans. We staan hier nu midden op die Oude Molenstraat. En is dat hier nou een, waar ik dan geslapen heb. Dat is daar boven. Dat is nou een videokring. We gaan even een gangetje in hier. Er was vroeger een poort, een halte poort, die is er nog. Niet die van mijn oma Hans. En kijk, wat zie je hier nog? Dat is nog niet zo lang geleden gebeurd. Hier, kijk, hier kun je precies zien waar vroeger het raam van de kelder zitten heeft. In dit gangje. En kijk, ik kan wel zien, dat is nog niet zo lang, want ik ben hier 2 jaar geleden ook nog een keer geweest. Toen was het nog, zat er nog glasvuur met tralies. En hieronder hebben we mijn moeder en ik in de oorlog zitten. Mijn oma Hans, bij Hans Schuil. Die was bij de brandweer en het was ook een... Die had hier een elektriciteitswinkel. En daarnaast zat Westerhof en er was een kleermaker. Deze mensen hiernaast, die heet Kramer. En hier, als je hier doorheen ging, door deze poort, dan kwam je op een soort van binnenplaats terecht. En daar kwam dan vaak die hele familie Haas, een heleboel van die mensen, want mijn moeder was een Haas, die kwam dan hier op zaterdagmiddag, ging ze inkoop doen, ging ze hier thee drinken. En daarachter was een hele mooie tuin. En mijn oma had nog een loods met kippen. En appelboomgaard en zo. En ook wat iedereen heeft, weet je wel. Boon, aardbeien en natuurlijk spul. En dat was dan. Dat liep nog heel eind deur. Tot aan de. Dan was er een schutting. En dan was het weer tuin van die mensen die aan de Groningerstraat woonden. Dat was Klaas van de Ploeg. Die had toen een zaak, een rijwiel en brommers. Die zat aan de andere kant. Maar hier is dus. Hier hebben wij. En Lustra's, het is echt waar. Misschien kun je het aan de akoestiek horen. Hieronder hebben wij ze. Kijk, hier een soort voorbeeld van iets wat er nog wel zo'n beetje in zit. Van de Kremers hier. Dit was natuurlijk helemaal niet zo. Aan die kant had je Jan Apeldoorn met een verhuisbedrijf. En Theo, die zat bij mij in de klas ook. En je verderop had je Jobing, die nu in Gasten zit. Bij die antiek. En die had een hele oude meubelzaak en zo. En daar had je Bakker Stoker. En het was hier allemaal heel anders. Het is nu, je herkent het eigenlijk niet meer. Dit is nog een van de weinige dingen die overbleven is. Wij zaten niet voor niks in die kelder. Ja, het zijn maar een paar maanden geweest. De Canadezen waren hier eens invallen. En hier verderop was een brug. Daar kon je dus overheen. Want het is nou een vaste verbinding. Maar verder kon je er niet komen. En langs dat kanaal stonden allemaal Canadese tanks. En in de stad zaten de Duitsers. Dus in deze straat is ook nog even vochten. En ik kan me nog herinneren dat de Canadezen achter dat huis kwamen. En die toen gingen schieten. Dat heb ik nog gehoord. En dat later ook nog één gewond daarheen werd gebracht. Dus vandaar ook, weet je wel. Maar dat was daar stond. Mooi! En Ineke heb je hier ook nog gewoond. Dat neem je verderop. Ineke Merks, want dat was het dansschool Merks. Dus die had hier toevallig langersvies. Dat is ook nog weer leuk.

We lopen hier nu in de Gymnasiumstraat en hier is ook nog een stukje historie. Waren we net bij de Legere School. Nu bent wij aangekomen bij de MULO, het meer uitgebreid lager onderwijs, zoals ze dat toen noemden. Ja, toen de HBS en het gymnasium. Vreemd genoeg stond die school ook allemaal in dezelfde buurt. Wanneer je hier uitloopt, loop je zo tegen het gymnasium aan en loop je nog een eind in Wieden, dan kom je bij de HBS. Nou, hier was de ingang van de school. Of nee, wacht even, hier was de ingang niet. Ja, hier was wel een ingang, maar de echte ingang was aan de andere kant. Daar kunnen wij denk ik niet komen. Misschien dat we door de bossen heen kunt. Het liep mij hier. Nee, het is helemaal begruisd. Hier kon je niet deur. Later heb het gak hierin zitten. Dat is inmiddels ook wat start. Ik weet niet wat er nou in zit volgens mij. Is het helemaal onbewoond of zo. Maar hier kon je dan, op de site kon je naar de speelplaats af. Ja, dat was al ontmoetingsplaats. Stond je fietsen hakken. En hier liep dan de leraar, dat is het vrij kwartier was. Die liep zo in deze straat op en neer. En als je in de eerste, tweede klas zat, dan moest je niet, dan moest je daar blijven. Maar als je in de derde zat, dan moest je een blokje lopen. En dan kun je daar aan het einde, was het bakkerwinkel. Dan gingen ze in het kwartier, gingen al die jongens gingen puddingbroodje kopen daar. Dat weet ik nog allemaal precies. Nou, hier heb ik dus, volgens mij was dit de eerste klas. Deze hier. Dit bestaat er nou voor. Dit was de eerste klas. Dit was 1C. 1A, dat was de buitenklas. Daar kwamen allemaal mensen ook uit Grol. Gezien is Lunzing en dat soort warmels en zo. Die kwamen daar. Maar hier zaten allemaal mensen die hier uit Assen kwamen. En meneer Spenner Weiland, dat was de hoofd van deze MULO en meneer Kroeze, Jo Kroeze, dat was, die gaf biologie, een hele beroemde man, stelde Kroeze Huus hier nog in Assen. Dat was de onderdirecteur. En op deze school is het eigenlijk ook een beetje begonnen, ook het uit het raam kijken en muziek horen en zo, en dus niet overgaan en zo. Dus snel afgeleid en wel een bandje speelde op die avonden, want daar waren we dan wel sterk in. Van de feestavonds van de HBS en de HBS-bond en dan had je de ULO-ba, dat was de ULO-bond voor feestavonden en gymnasium. Dan. Die hadden allemaal weer zo'n soort introductiefeest of zo'n voorfeest en dan hadden ze de grote avond en dan was een navuif. Nou, voor ons was al die kunst om al die dingen te spelen, weet je wel, met we toen zo'n in de tijd zo'n soort van Dixieland band. Maar in het begin speelde daar altijd, want die zaten hier ook, dat was Erik Nordhol, de voormalige commissaris, hoofdcommissaris van politie in Amsterdam. Die zat op het gymnasium en die zat het dubbel S-combo, dus die speelden daar altijd. En toen die weg waren, toen kwamen wij dus. Maar er ligt hier dus wel een heel stuk geschiedenis, een heleboel voetstappen en een heleboel kattenkwaden uiteraard ook. Maar daar praten we nog wel eens verder over.

0: We hadden het zo net even over die middelbare school en over die feesten. Hier staan wij nu aan de Dr. Nazo-laan. Dat is eigenlijk een hele mooie laan in Assen. Eigenlijk. Dat loopt zo het Assenbos in, naar het rondeel. Wat heel veel mensen misschien niet weten, die cruising noemt het rondeel. Kun je linksaf naar de Nije Viever en dan nog naar de Zeubenster. En zomers, als het mooi weer was, dan liep de dames liep maar die kant in die tijd dan. En, want er was er nog niet zoveel te doen. En de jongens die liep maar deze kant om te kijken of er wat bij was. Maar wat we hier eigenlijk verstaan is dat die feesten eigenlijk altijd gehouden werd in Bellevue. En dat was een zaal, het was een café, een restaurantbedrijf met een hele grote zaal. En waar ook meestal in Assen alle feestavonden plaatsvonden. En ook het kerstvolleybaltoernooi heb daar ook nog ooit. En later kon je hier je ribbewies daarvoor en dat soort dingen kon je allemaal doen. Een hele prachtige oude zaal waar ook met de kerstdagen, kerstvolleybaltoernooi, QB en de Blizzards altijd speelden. Legendarische optredens met de feesten van de Mulo. En zo, dat werd hier dan ook altijd gehouden. En dat is dus een legendarische plek. En wat ik mij nog steeds afvraag is waarom ze dat prachtige gebouw, wat Assen toch een heel mooi aanzicht gaf, dat ze dat afbroken hebben. Ik vind dat nog steeds, hoe dan ook, vind ik dat een schandaal. Dat vind ik echt een schandaal. Hoewel ik wel meer dingen die ze naast zijn afbroken niet vind kloppen. En ook bijvoorbeeld wat ze nou in Rolde bijvoorbeeld gedaan hebben. Met die poort van Rolde, met dat rooien, dat is toch niet te geloven. Ik bedoel, dat zo'n welstandscommissie doortrekt die handel. Weet je wel, die hebben er echt helemaal geen verstand van. Maar nee, dat moet je eens kijken hoe mooi dat is hier. Die oude huizen aan de overkant, daar zaten vroeger de officieren in van het garnizoen. En mooi, je hebt daar nog de woning van de commissaris van de koningin, waar Relis de Beek woont. En dit was werkelijk een prachtig mooi oud pand. En het prachtig zo mooi in deze omgeving dat ik me. Ja. En het was ook een legendarische plek waar elke oude Assenaar een mooie herinnering aan heeft, denk ik. Zelfs de grote feestavond van de Zuid-Luxe mensen werd er vaak gehouden. En, de grote feesten en ja, jammer dat dat verdwenen is, heel jammer.
1: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Frankie Ballard, dat is een country zanger uit Michigan. Hij werd ontdekt in de tv-show van Kenny Chesney, Next Big Star, in 2008. En dat leverde hem een contract op bij Reprise Records. Hij begon in het voorprogramma van Sugarland. Intussen heeft hij 3 albums gemaakt, 8 hits, waaronder 3 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, het nummer 8 in Canada. Frankie Ballard, Hell of a Life.

Frankie Ballard, Hell of a Life. De Spontstones, dat is een band uit North Carolina met leadzanger Pat Walters. En de band bleef de Engelse Mercy Beat Sound altijd trouw. En ze toerde dan ook in het voorprogramma van de Hollies en Hermits door Amerika. De Spontstones, Here I Go Again. Here I-

De Spon Stones, Here I Go Again. Claudia Church uit North Carolina werkte als fotomodel in Dallas, Chicago en Parijs, maar in 1988 vertrok ze naar Nashville, want ze droomde van een carrière als zangeres. Intussen is ze getrouwd met singer-songwriter Rodney Crowell. Ze heeft 1 album en 2 hits. Dit was een hit in Amerika en Canada. Claudia Church, What's the Matter With You, Baby?

Claudia Church, What's the Matter with You Baby? Let's Active, dat is een band uit North Carolina met zanger Mitch Easter. En deze man is heel erg actief, want hij is ook actief bij Rittenhouse Square, Chris Stamey, Peter Holzappel en de Sneakers. En daarnaast was hij nog de producer van R.E.M. Let's Active, Every Word Means No.

Let's active. Every word means no. Dwight Yoakam, dat is een klassieke honky-tonk-zanger uit Kentucky, en hij werd groot onder leiding van gitarist en producer Pete Anderson in Los Angeles. Dit nummer eindigde 2 in Canada, 4 in Amerika. Dwight Yoakam, Guitars, Cadillacs.

Dwight Yoakam, Guitars, Cadillacs. Katrina and the Waves, dat is een Engelse band met zangeres Katrina Leskwenich en basgitarist en songwriter Vince de la Cruz. En de band was heel populair in Amerika en Canada. En in 1997 nam de band deel aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Love Shine a Light. Katrina and the Waves, Do You Want Crying?

Katrina and the Waves, Do You Want Crying? Jenna Kramer uit Michigan begon als actrice in B-films en ze zat in de tv-series Crime Scene Investigation, CSI New York en Beverly Hills. En in 2011 kreeg ze een contract bij Elektra Records. Ze heeft intussen 2 albums gemaakt en 12 hits. Dit nummer eindigde 3 in Amerika en 24 in Canada. Jenna Kramer, Why You Wanna...

Jenna Kramer, Why You Wanna. Candy, dat is een band uit Los Angeles met gitarist Wally Bryan. En die komt uit de Raspberries. En de latere Guns N' Roses gitarist Gilby Clark. Dit is het titelnummer van het debuutalbum van Candy, Whatever Happened to Fun.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Sign of the Times van Walter Trout is het album van deze week. En Walter Trout werd in 1951 geboren in Ocean City in New Jersey. En hij begon als gitarist bij lokale bands, maar begin jaren 70 vertrok hij naar Los Angeles. En daar was volop werk voor gitaristen. Hij was eerst jaren de gitarist van Kent Heat en later voor John Mayall's Bluesbreakers, als opvolger van de roemruchte voorgangers Peter Green en Eric Clapton. Walter Trout, Hurt No More.

Walter Trout, Hurt No More. Het is een nummer van countryzanger Johnny Bush en de single eindigde 7 in Canada en 14 in Amerika. Willie Nelson coverde het nummer voor zijn album Shotgun Willie en zijn single werd 3 in Canada en 12 in Amerika. Hij nam het ook nog een keer live op voor zijn album Willie and Family Live. Willie Nelson, Whiskey River. Whiskey.

Willie Nelson, Whiskey River. The Real Doctors, dat was nooit een band. Het is een project van twee singer-songwriters uit New York. Donna Esposito en Fred Batwash. Die alle trends in de muziek volgden en daarop inspeelden. Ze waren beide actief in meerdere bands in New York. En als The Real Doctors traden ze nooit live op. The Real Doctors, Turn Me On.

The Real Doctors, Turn Me On. Hunter Hayes, dat is een singer-songwriter uit Louisiana. En zijn debuutalbum werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. En van deze singles werden maar liefst 3,5 miljoen exemplaren verkocht. Hij komt uit een gezin in het dorp Brobridge, waar Frans wordt gesproken. En dat noemen ze dus in Amerika French Cajun. Hij heeft 12 albums gemaakt, 18 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Hunter Hayes, Wanted.

Hunter Hayes, Wanted. The Beat Rodeo, dat is een band uit Minneapolis met zanger Steve Elmes, de voormalige frontman van de band Suicide Commandos. En de band speelt powerpop met folk-invloeden. Steve Elmes ging in 1986 als soloartiest verder. The Beat Rodeo, Just Friends.

The Beat Rodeo, Just Friends. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Gene Clark uit Missouri was actief in The Rum Runners, The New Christy Minstrels, The Birds, Gene Clark en The Gosdin Brothers, Dillard en Clark en McQueen, Clark en Hillman. En op zijn soloalbums liet hij zich altijd begeleiden door Chris Hillman, Glen Campbell, Leon Russell, Clarence White en Doc Dillard. Gene Clark, no other.

0: muziek is voor een deel een elektronische business geworden. Het werkt met harde schijfjes en nou, het gebeurt vandaag zoveel. Wat eigenlijk niet meer met muzikaal vakmanschap te maken heeft.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag doet hij dat met een collega, muzikant uit het noorden. Een man die als geboren is in mei 1931 en al meer als 50 jaar de saxofoon bespeelt. Muzikanten onder mekaar.
2: Wij praten vandaag met Jenne Meinema en Jenne is, die is eigenlijk al, die heeft een heleboel dingen gedaan, maar hij is vooral saxofonist. De Westerling die zul je jou misschien niet zo goed kennen, maar in het noorden ben je natuurlijk wel een legende op de sax.
0: Ja, dat is wel gezegd dus.
2: Maar de mensen die echt iets van jazz af weten in het Westen, die weten ook drommels goed wie jij bent natuurlijk.
0: Ja, dat denk ik wel, want ik opereer nu al een jaar of 50 op het toneel. Daarvoor heb ik net een klein feestje gehad in Winschoten. En in die 50 jaar heb ik natuurlijk veel jazz gemaakt, ook voor Hilversumse zenders. Ik heb een jaar lang gezeten in het programma van Coat & Bee met de clichémannetjes, ja. Samen met het trio Roelof Stalknecht. En verder heb ik gezeten in het Amstel Octet van Eduard Ningblok, waar we dus ook alle jazzclubs mee afreisden. Maar ik heb mijn zetel altijd gehad in Groningen, dat beviel me prima dus. Het was ook niet zo dat ik landelijke bekendheid nastreefde.
2: Ben jij net zoals ik? Ja, ik, als ik naar het Westen zou, zeggen mensen dat tegen mij hoor. Dan zou het voor de business beter zijn geweest en al dat soort dingen.
0: Ja.
2: Maar jij wou Groningen eigenlijk ook niet ruilen voor het Westen.
0: Ik wou dat in ieder geval niet ruilen. Maar daar kwam bij natuurlijk dat muziek maken, in dit geval saxofoon spelen, een van mijn bezigheden was. Hè. Ik had tenslotte overdag ook werk.
2: Ja, ja.
0: Dus ik heb 10 jaar in Assen gewerkt.
2: Bij boven ons?
0: Jazeker.
2: Daar weet ik alles van. Want
0: ja.
2: Jij speelde dan al toen in het Noorder Ballroom Orkest.
0: Ja.
2: Met ik weet niet of Lex Jaspers er in het begin al in zat.
0: Nou, Lex kwam er later bij, ja. Maar in
2: en
0: het begin.
2: Moos de Groot.
0: Ja.
2: En dan speelden jullie al. En Jacques Scholten niet te vergeten. Want Jacques was geloof ik de commercieel man.
0: Commercieel directeur, jawel. Ja. Ja. Ja.
2: Dus Jacques blies dan een unisonootje mee en even later zag je hem achter, met een wijntje met een paar dames naast zich al aan de bar hangen en zo.
0: Ja, nou het was zelfs zover dat er ooit eens een advertentie van de Gouden Leeuw, waar we veel optraden, in de krant stond. Ja, ja. En daar stond bij Noorderborum Orkest extra attractie aan de bar Jacques Scholten.
2: Ja.
0: Dus.
2: Maar hoe ben je eigenlijk aan de saxofoon gekomen, Jenne?
0: Nou,
2: dat is nou iets waar ik niet weet namelijk.
0: Nee, ik weet het ook nauwelijks meer, want het is 50 jaar geleden. Maar ik dacht dat het zo gegaan was. Ik ben groot geworden in de oorlogsjaren. En luisterde toen veel naar de Ramblers. Die, ondanks het verbod wat er was, toch nog iets maakten wat op jazzmuziek leek. En zondagsmiddags luisterde ik naar een programma over de Hilversumse zender. Over de draadomroep dus. Die ook jazzmuziek bevatte. Ik dacht dat die uitzending De Gil heette. In elk geval, na de bevrijding was de muziek van Glenn Miller hier heel populair. En ja, er kwamen saxofoons in voor. Onder andere het liedje In the Mood. Met twee saxofoons als solisten. En ik dacht, ik ga saxofoon spelen. Ik begon met een klarinet. Die ik kocht vrij kort na de oorlog. Dat was een miskoop. Het bleek namelijk dat ik een klarinet gekocht had die vol scheuren zat. Maar dat wist ik niet. En die scheuren waren dichtgestopt met schoensmeer. Dus iedere keer als ik klarinet gespeeld had ik zwarte handen. En toen vroeg ik eens aan iemand, hoort dat erbij? Nee, zegt hij. Dus je bent bij de neus genomen. Ja, nou toen klarinet verkocht.
2: Toch niet door Van Ewijk, hè?
0: Nee, dat is zeker niet. Maar het was wel iemand anders daar vlak in de buurt. Goed.
2: Ja.
0: En een jaartje later kocht ik saxofoon. Ik heb mezelf aangeleerd. En 10 dagen na aankoop had ik mijn eerste optreden in het Boshuis in Groningen. Samen met een paar vrienden die op de muziekvakschool in Groningen zaten. Dus het was nog geen conservatorium, maar het was een uitbreiding van de stedelijke muziekschool. En die speelde een piano, een contrabas, trompet. En dat waren mijn eerste wankele schreden op het muziekpad. En eigenlijk voel ik me nog net zo, alleen ik kan al wat meer dan in die tijd. En ik heb natuurlijk al die jaren alle soorten muziek gemaakt. Dat het begon bij jazzmuziek. Maar het werd al gauw amusementsmuziek en dansmuziek. Natuurlijk strikt danstempo voor dansscholen. Maar daar was ook muziek bij. Dat zou je nu betitelen als stemmingsmuziek. Dus Jordaan potpourriën. En...
2: Maar helemaal als autodidact?
0: Ja.
2: Ja. Dat is wel knap of zo. Ja, goede oren aan de kop dus.
0: Dat is het, hè?
2: Ja.
0: We zeiden vroeger wel eens, je kunt goede oren hebben. Of je hebt zwienoren aan de kop. Ja. Maar ik had dus kennelijk goede.
2: Ja.
0: Maar zo is dat gegaan. Domweg op het gehoor. En als ik nu nog eens leerlingen heb, die laat ik ook alles op het gehoor doen. Dus de bladmuziek weg van de lessenaar. Alles uit het hoofd spelen. En ook vanaf de grammofoonplaat stukken leren.
2: Ja, ja, gewoon mee kunnen zingen. Dus,
0: Ja, dat was voor mij denk ik de beste leerschool. Want in die jaren, en dan praat ik over rond 1950, waren er ook nog niet direct die leraren die je jazz konden leren.

0: Pardon me.
1: I suspect that was a new version of Lester Leipzig.
2: Je bent natuurlijk ook wel een liefhebber van Charlie Parker. Want ik ken weinig saxofonisten die daar geen liefhebber van zijn.
3: Nee, daar begon het natuurlijk allemaal mee.
2: Ja. Ja.
3: Maar dat was ook weer zoiets bijzonders. Ik zat in een clubje van scholieren. En dat clubje heette de G.I. Jam Club. En wat het betekent, ik weet niet meer, iets van Groninger Interscholaire Bond of zo. In elk geval, daar belegden we één zondagmiddag in de maand en muziekmiddag mee in een restaurant in Groningen. Dan draaiden we platen en die werden dan besproken. Want een grammofoonplaat, toen zelfs, een 78 toerenplaat nog, was iets bijzonders.
2: Waar ging je heen? Naar Roel Hemmers?
3: Ik ging naar Roel Hemmers. Ja. En daar had ik 4 platen uitgezocht. Waarvan ik dacht, nou, de kast kan het net dragen. Dat was geloof ik 3,90 gulden per plaat. Er was iets bij van Lucky Thompson. En er was iets bij van Sir Charles Thompson. En iets van een man die ik verder niet kende, Charlie Parker. En dat vond ik de mooiste plaat, dus die kocht ik. Maar informatie over die figuren was er ook niet. Dus dat heb ik pas allemaal later ervaren hoe belangrijk of hij was. Maar ik had hem dus toch al als favoriet uitgekozen. Maar zo ja, in de komende jaren, na 1950, kwam er steeds meer informatie los. En kwamen er ook steeds meer platen. Dus toen ben ik gaan verzamelen het hele oeuvre van Charlie Parker. En daar ben ik nog mee bezig. Dan ontbreken nog een paar plaatjes.
2: Ja?
3: Ja.
2: Hoeveel heeft hij eigenlijk gemaakt?
3: Kan ik niet zeggen, maar...
2: Maar hoeveel opnames denk je ongeveer?
3: Nou, dat zijn er vele honderden. Maar de moeilijkheid was met die platen. Aanvankelijk kwamen alleen de beste takes op een plaat.
2: Ja.
3: Maar naderhand, toen hij overleden was, kwamen alle takes, dus alle foute takes of alle afgebroken opnames, die kwamen ook weer op de markt. En de moeilijkheid was ook dat de oorspronkelijke platenmerken verdwenen. En de moeilijkheid was ook dat de oorspronkelijke platenmerken verdwenen en het werd weer

0: Het park heeft ook wel dat iets onder een andere naam opgenomen. Ja. Maar dat was dan bij een maatschappij waar hij niet onder contract stond.
1: Ik had nog zo'n EP'tje op Londen. Dat, had hij dus, er waren vier bellers. Ik ben Don't Blame Me, Out of Nowhere, Love a Man en nog één, geloof ik.
0: Ja.
1: Dat is prachtig. Dat is later, omdat mijn moeder ziek was, we hadden een hulp en die is toen... Ja, zo, dat was al viniel. Ja, daar kon ze ook niks aan doen. Is er met een karretje overheen gereden. Was dat ding kapot. Ja, dat vond ik zo erg. De vier nummers van Paak. En die oude nummers, weet je wel. Of die ballads vind ik vaak heel mooi van.
0: Ja, die waren ook geweldig. Ja. Hè? Hij pakte dat op zo'n bijzondere manier aan. Super muzikaal. En toch heel anders dan wat er tot dat moment gebeurd was. Hè? Dus wie had je voor hem? Benny Carter. Je had Johnny Hodges. Ja, dat waren allemaal stilisten ook weer. Maar Parker die zette iets totaal anders neer. En ja, dat greep me toch wel aan. Maar dat neemt niet weg dat ik natuurlijk in mijn dansorkest alle soorten muziek heb gespeeld. Die...
1: Had je in al die dingen evenveel plezier?
0: Ja, ja.
1: Kijk, ik kan me voorstellen dat jazz wat meer... Vooral als je een uptempo ding speelt. En je hebt een goede bezetting. Dat swingt natuurlijk wel ontzettend.
0: Ja, maar
1: had je daar in die dansorkesten?
0: Het is zo, die jazz, de bebop dus, was moeilijke muziek.
1: Ja, en gewoon voor het publiek sowieso.
0: Voor het publiek al moeilijk, maar voor de muzikanten ook moeilijk. Hè? Dus als je het ideaalbeeld in je oren had van zo moet het klinken, zo kan het klinken. Dan wist je hoe ver je er nog af stond. En dan dacht je, god, er moet nog heel wat gebeuren, eer ik dat kan. Terwijl je bij populaire muziek, dus laten we zeggen toen de tijd Jordaan Potpourri en dergelijke, die had je gauwer in de vingers en dat klonk ook beter. Dus zeg maar, daar had je je doel eerder bereikt dan met die jazzmuziek. En dat is ook wel zo gebleven, want naarmate je verder ontwikkelt je gehoor zich ook weer verder. Zet je de horizon weer wat verder weg. En ja, het blijft dus steeds streven naar het beste. En je weet dat je dat hooguit is bereikt op uitzonderlijke momenten. Als letterlijk alles mee zit.
1: Ja.
0: Je medemuzikanten, de akoestiek, het publiek. Nou, dan heb je eens een keer kans, zeg ik dan, dat je 9 scoort.
1: Ja.
0: Een 10, daar wil ik niet eens over praten.
1: Daar doe je het voor, hè?
0: Ja.

0: Wat Jenne zegt, dat klopt precies. Je kunt soms ergens staan, dan zijn de omstandigheden perfect, denk je.
1: Ja.
0: En het is niks. En ik heb wel eens ergens gestaan en dacht ik van, hoe kunnen we hier nog staan? En alles zat dicht op elkaar en dan op een of andere manier klikt het. En dan denk je van, nou, dit is één van die twee keer in het jaar dat het echt is zoals het moet
1: nou,
0: wezen.
1: Als je zegt twee keer in het jaar, dan zeg ik, als ik dat haal, twee keer in het jaar, dat ik zeg, nou heb ik gespeeld wat ik graag zou willen. En zoals ik het maximaal zou kunnen. Dan ben ik al tevreden met 2 maal een minuut in een jaar.
0: Ja, ja.
1: Terwijl ik 1000 uren heb gespeeld, snap je wel?
0: Ja, zo
1: gaat dat. Maar het streven is ook mooi. En het is natuurlijk ook zo dat het publiek accepteert het op een bepaalde manier toch. Dus het is niet zo dat je iedere keer teleurgesteld naar huis gaat. Nee, je hebt best avonden die heel leuk zijn. Waar je misschien, om wat voor omstandigheden ook, minder goed gemusiceerd hebt, hè? Dus,
0: maar je hebt er altijd wel plezier in.
1: Ja, iedere keer weer. Ja. Dus kijk, je legt de lat iedere keer hoger en daar weer overheen.
0: Ja. Maar het publiek is vaak ook. Ik bedoel, als het publiek een goede avond hebt gehad, dat doe je natuurlijk ook voor. Ik bedoel,
1: tuurlijk, dat is. Kijk,
0: dat zijn, ik zeg altijd, ja, ik ben helemaal niet zo commercieel, maar ik zeg altijd wel, ja, dat is eigenlijk de enige aan wie je verantwoording hebt af te leggen.
1: Ja.
0: Dat zijn misschien je klanten of zoiets.
1: Zo moet je het ook zien. Ja. En er was altijd een gevleugeld woord, keep the customer satisfied. Dus de klant moet tevreden gesteld zijn. En dat betekent dat je op sommige avonden misschien de gekste verzoekjes krijgt, muzikale verzoekjes. Waar je dan toch aan voldoet en waar je gelukkig gewoon kunt voldoen. Hè? Dus dat kan een wals van Strauss zijn, maar het kan ook een Argentijnse tango zijn of wat er maar is. Nou, de kracht van het orkest ligt erin dat je dit allemaal in huis hebt. En dat je simpel gezegd een laadje opentrekt. En daar is het.
0: Ja, dat konden jullie wel met Noorderballroom, hè?
1: Ja, dat konden wel veel. Ja. Maar je bleef natuurlijk toch in de tijd van de Beatles. Bleef je achter voor wat betreft de klank van de samenzang van de Beatles.
0: Ja, ja, ja,
1: wij konden wel iets vierstemmig zingen. Ja. Maar het klonk niet zoals het zou moeten klinken.
0: Nee.
1: En daarmee is het eigenlijk al gedegradeerd.
0: Kon jij dat altijd combineren eigenlijk? Ik bedoel, want ik herinner me dat ik dan ook gespeeld had. En dan naar Amersfoort moest, waar ik in dienst lag. En dan zei ik, joh, met een trein vanuit Groningen om zo weer naar het bouwfonds de Nederlandse gemeenten hier.
1: Ja.
0: Ik bedoel, en jij hebt later natuurlijk, je hebt de uitleen.
1: Ik heb 7 jaar voor de provinciale bibliotheek gewerkt.
0: Ja, precies. Had
1: ik
0: en 10 jaar directeur van het
1: conservatorium.
0: Financieel directeur van het conservatorium Groningen.
1: Nou, adjunct.
0: Adjunct.
1: Ja. Maar ja, dat...
0: Wat wilde dat allemaal?
1: Nou, kijk, ik kon het doen omdat ik met 3-4 uur slaap toe kan. Hè? Toe kan, van de Valk. Maar het is wel zo dat ik nachten had ik 2 uur sliep, natuurlijk. Ik heb maanden per jaar in Sassach gespeeld, in de nachtclub, tot 4 uur. Dus Erik thuis was 5 uur. Nou, ging ik op bed, 7 uur eruit, had ik 2 uur geslapen. En het is nog zo, elke morgen sta ik om 7 uur op, hoe laat ik ook thuis kom. Ja, god, het ging allemaal. Dus dan kun je ook echt wat doen zo'n dag.
0: Ja. Terwijl, ja, dat vind ik toch wel knap. Je hebt veel energie dan.
1: Ja.
0: Ja. Dat Groningen in die tijd vond ik wel een leuke tijd overigens. In die 60e jaren. Ik bedoel, je had die jazzclub bij de Lucky Star, dat moet jij ook nog weten.
1: Ja, Lucky Star.
0: En later boven de Mambo Bar.
1: Ja, maar je had natuurlijk ook jazzclub De Koffer.
0: Ja.
1: En dat was ook een heel belangrijk ontmoetingspunt voor muzikanten. En daar heb ik bijvoorbeeld ontmoet 2 Drentse muzikanten. Dus Martin van Dijk, oorspronkelijk uit Plazinaveen.
0: Ja.
1: En Jan Groening uit Emmen.
0: En Klaas, dat is zijn broer.
1: Daar ben ik later mee gaan spelen.
0: Ja.
1: Maar daar bouwde je wat op. Hè. Je speelde elke week 1 avond. En op laatst had je een heel repertoire. Dus je kon overal terecht met zo'n orkestje. Dus we speelden ook op diverse plaatsen in jongerencentra. Maar daarnaast heb ik natuurlijk altijd mijn dansorkesten gehad en stemmingsorkesten en dan jazz.
0: Ja. Met Lau ook af en toe.
1: Met Lau erbij, zeker. En met Lau speel ik nog regelmatig. Ik heb vorige week nog met hem gespeeld in De Spiegel. Met weer een jonge, goede saxofonist, Jan-Vie van Strien. Nou, dat is toch bemoedigend, want dat ik het nog kan. En dat hij het al kan. Hè?
0: Maar jij speelt ook vaak met, maar ook geregeld met Hans Dulver. En Hans die, geeft altijd, want ik spreek Hans nog wel, die geeft altijd hoog van jou op. Dus,
1: Nou ja, we hebben zeg maar 10, 12 optredens in een jaar. En daar zijn heel wat plekken bij waar we van jaar op jaar weer komen. En wat ook iedere keer uitverkocht is. Dus dat is ja, leuk, dankbaar werk. En dat is weer een andere manier van muziek maken natuurlijk met Hans. Ja. Ja.
0: Passen jullie wel bij elkaar? Want Hans is echt iemand die... ik kan wel goed met hem hoor, maar... ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zeggen van... Want als Hans, weet je wel, je weet wel hoe Hans is, weet je wel.
1: Ik
0: zal het wel even regelen en zo, weet je wel.
1: Ja, nou, ik vind het altijd prima als iemand het regelt.
0: Ja.
1: Maar ik ben Drent, ik pas me wel aan.
0: Ja.
1: Maar dat gaat best.
0: Ja.
1: Ja.

0: spelen, dat is, ondanks het feit dat je je inspant, is toch een vorm van ontspanning. Hè?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Waarbij je zelf gevoed wordt door de muziek. Maar je wordt ook gevoed door de reacties uit het publiek. Hè? Dat kan dus applaus zijn of wat er maar gebeurt. Een zoen van de juffrouw. Of... Maar in elk geval, dat geeft je de kracht. En overdag zat ik dus veel achter mijn bureau en op kantoor en wat ik allemaal maar deed. Maar daar is niemand die applaudisseert, ook al doe je nog zo je best. Er is niemand die met bloemen voor je aankomt. Een kus van de juffrouw is er niet. En een kus van het personeel mag niet. Dus ja, daar is niet veel eer te behalen.
1: Nee.
0: Maar
1: dat was in de muziek wel zo. Ik bedoel, ja. Ik kan niet zeggen dat wij... We hebben heel wat vrolijk schoon aan ons voorbij zien trekken. Hoor.
0: Nou, ik niet eens voorbij zien trekken. Ze bleven wel eens staan.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar goed, dat weten we wel. Weet je
0: ja,
1: wel.
0: Ja, goed, dus ja,
1: dat
0: Harry.
1: Het zal bij jou net zo gaan wezen als bij mij en zo.
0: Nou, ja. Ik ken jou nog niet zo goed. Maar, nee. Maar in elk geval, we hebben ons plezier er wel aan
1: ja,
0: gehad.
1: Ja, ja, ja. Maar waar speelde jij mee in die jazzclub toen in die tijd? Ik weet dat jij ook nog met Roel Hemmers en Eduard Nipblok bij ons op Trip to the Midnight Blues
0: juist,
1: geblazen.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, Roel speelt hij eigenlijk nog? Of,
0: ja, nee, Roel speelt alleen piano.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, zie je nog wel eens?
0: Jawel. Eduard heb ik dus afgelopen weekend gezien en die speelt nog voortreffelijk trompet. En buiten het feit dat we toen die Tripping Through in Midnight gedaan hebben... waarvoor Eduard geloof ik het arrangement had geschreven. Zat daar ook nog bij Tony Vos.
1: Ja, Tony, ja. Ja,
0: ja. Ja. Dat hebben we opgenomen bij Phonogram.
1: Ja, ja, in de Honingstraat, naar de oude studio. Ja.
0: Juist, ja, herinner ik me nog. Maar ik speelde natuurlijk ook wel één keer per jaar... ik dacht vanaf 1970... met jullie mee,
1: ja.
0: Kerstvolleybaltoernooi.
1: Ja, en nou wil het noodlot, luisteraars, ja. Of het toeval, kan je ook zeggen, dat wij daar aan een paar, wij staan aan de Hertenkamp in Assen, moet u luisteren. Daar zie je dan tegenover zie je waanzinnige appartementen staan, die ik weet niet hoeveel kosten, en een projectontwikkelaar die zal er weer geweldig veel geld aan verdiend hebben. Maar juist waar Jenne het over wil hebben, juist die prachtige mooie zaal die daar stond, dat was Bellevue. Die is weg. Dat had voor mijn gevoel nooit mogen gebeuren hiernaast. Dat vind ik
0: dat zegt men ook van de harmonie in Groningen
1: een beste
0: natuurlijk.
1: Steek laten vallen hier.
0: Ja.
1: Maar daar kwam jij een keer. Dat had je al eerder een snabbel gehad. Dan had je het kerstvolleybal toen nog.
0: Ja, ik weet er alles van. Het was zelfs zo. Vanaf 1970, ik denk dat we het 4 jaar gedaan hebben, dat ik door jullie bemiddeling overal uit de Noord werd opgepikt. 'S nachts om 12 uur, waar ik ook maar was. En ik meen dat, hoe heet die, Rengers?
1: Luc
0: Rengers, ja. Juist. Die haalde mij dan op, waar ik ook maar was. En sleepte mij naar Bellevue, waar jullie dan al net begonnen waren met muziek.
1: Ja.
0: Maar soms zat er ook Golden Earring.
1: Ja, die hebben toen ook met ons meegedaan.
0: Ja.
1: En die vonden het nog zo merkwaardig dat ineens een man in een gabardine regenjas zich door het publiek heen wurmde. En riep, waar staat het in? En onmiddellijk een chorus of 12 pakte. En die luidde en haar zei, ja, wie is dat eigenlijk? Ja, ik zeg, ja, we hebben in Noord ook nog wel goede muzikanten.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, Barry en Sjors en zo waren daarbij. Ja, ja.
0: Maar dat herinner ik me nog goed en ik vond het ook heel leuk. Kijk, qua muziek, soort muziek, verschilden we natuurlijk nogal van elkaar. Maar wat de blues betrof, daar ontmoet je elkaar.
1: Ja.
0: Alleen voor... jullie als orkest wat overwegend met gitaren werkte.
1: Ja.
0: En ik die het van de saxofoon moest hebben, kwam ik altijd in de moeilijke positie dat ik in 4-kruis, 6-kruis terecht kwam als jullie in A, E of wat ook speelden. Dus dat was voor mij altijd een heidense opgave. Maar,
1: och, ja, maar jij redde je wel.
0: Ik redde me wel.
1: Jij hem laatst, Hans Dijkstal, die wijst voor de... die moest ook meedoen. Alleen het best, hè, weet je wel. Dus,
0: ja,
1: wat anders dan lag je aan het gas natuurlijk.
0: Ja, nee, dat klopt. Dus, maar dat was me te min om dat te vragen. Dus ik ploegde me er wel doorheen. Maar het was inderdaad weer een leerschool.
1: Ja, en maar daar heb jij gespeeld. En dat gebouw is weg. En zo ben er natuurlijk veel gebouwen. Zo langzamerhand in Groningen.
0: Ja.
1: Concertzaal de Jong. Noem maar op. Dommering in Winschoten. Daar hadden we het laatst met Jan Mulder nog over. En een heleboel Slot en Trapel en Gasselte, de grootste Vlaamse dansvloer.
0: Als we alleen nog bij Assen blijven,
1: ja,
0: Boelegeersweg, waar ik ook veel speelde.
1: Ja.
0: Dan speelden we bij Jappie Dekker.
1: Ja, is ook weg.
0: Ook verdwenen. Nou ja, god, mensen die het kunnen weten, die vertellen, als je langs 52nd Street komt, dan is er ook niks meer wat op jazzclub lijkt in New York.
1: Ben je er tussen haakjes wel geweest, hè?
0: Nee, ik ga deze zomer voor het eerst heen.
1: Maar dat is toch ook wel heel frappant, want ik moest altijd naar Mississippi toe en ik wou dat altijd zien, waar die oude bluesjongens vandaan kwamen. Nou, ik ben ook voor het eerst 10 jaar geleden gegaan. In 93, 8 jaar geleden.
0: Ja.
1: Ze vroegen ook altijd, waarom ben je daar nooit geweest en zo. Maar wij zijn er nog geweest, hè, in de Greensville. We hebben nog gezocht naar Phillips Vanguard, maar het was hartstikke duur. $35 of zo alleen.
0: Ja, het is prijzen geworden.
1: Coupure en dan krijg je er ook wat
0: je zult ook zien, die hele industrie daar, de jazzindustrie, die draait voor een groot deel op toeristen.
1: Ja.
0: En dan is die $35, als het dat is, is niet zo'n probleem. Nee. Want die komen er ook maar één keer van hun leven.
1: Ja, dat is met de blues ook zo. Als je in Memphis komt, de straat, waar Beale Street, waar vroeger alle muziek werd gemaakt. Dat is nou net, dat is net als je hier met de TT in de markt staat lopen of zoiets.
0: Ja, ja.
1: En dat is een soort van tourist blues hebben ze daar.
0: Ja.

0: Lee Konings blijft altijd zeggen, de blues is niet voor de blanken. Dat is exclusief zwart. Nou, het mag zo zijn.
1: Ja, nou, ik kan me misschien wel bij voorstellen als je de hele oude blues hoort van vroeger. De echte country blues, zoals die jongens zoals Murray en zo daar speelden en zo.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat is toch anders dan dat je dus een blues en een jazz speelt. Dat is veel rudimentairer, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Maar die muziek is er eigenlijk, die is er eigenlijk ook niet meer.
0: Nee.
1: Die wordt niet meer gemaakt. Die wordt alleen nog gedupliceerd eigenlijk.
0: Ja. Nou, en dat duplicaat, dat is nooit zo goed als het origineel.
1: Nee, en de zwarte mensen in de Delta, die, als je daarover blues begint, die vinden het maar Uncle Tom music. Tom music, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus die vinden daar weer niks aan, want het moet gewoon rap wezen of zoiets, weet
0: ja.
1: je wel.
0: Nee, dat klopt wel. Ik heb diverse verhalen gelezen over zonen van bluesgitaristen, bijvoorbeeld, ja. blueszangers. En die zeggen, waar die vader van mij mee bezig is, dat lijkt wel gek. Ja. Dat is helemaal niks.
1: Nee.
0: Ja, dus dat gebeurt.
1: Ja, het is heel raar dat ze hun eigen cultuur in Amerika een beetje verloochenen en zo. Vooral de zwarte mensen ook, vind ik jammer, want dit is toch een groot goed. Ik bedoel, de jazz
0: ja,
1: en de blues en zo.
0: Dat is wel zo, maar ja. kijk, ik vind, het moet leven in de maatschappij. Je moet het niet kunstmatig in stand moeten houden. Als het verdwijnt, om wat voor reden ook, en muzikaal gezien is er natuurlijk momenteel alle reden voor, want muziek is voor een deel een elektronische business geworden. Het werkt met harde schijfjes en nou, het gebeurt vandaag zoveel. Wat eigenlijk niet meer met muzikaal vakmanschap te maken heeft.
1: Nee.
0: Ja, dan kun je zeggen, het is gedegradeerd, het is weg. Nou, jammer dan.
1: Maar het thema aan zich blijft wel bestaan. Ik bedoel,
0: jawel,
1: die 12 maten, dit is natuurlijk ijzersterk. Dat,
0: ja.
1: dat is net als onkruid tussen de teel, dat komt wel niet weer.
0: Daarom, ik zeg ook niet dat het als vorm verdwijnt.
1: Nee, precies.
0: Ten slotte, de barokmuziek houden we ook in stand.
1: Ja.
0: Maar het is toch zo dat jazz geen levende muziekvorm meer is. En daarmee bedoel ik maar, als je naar onze tv-programma's kijkt, nou dan moet je wel heel goed zoeken om nog een klein stukje jazz op tv te vinden.
1: Ja, dat is absoluut waar.
0: Onze radioprogramma's is ook weinig jazz te vinden. En het is ook niet meer de muziek van de opgroeiende jeugd. Het is niet meer de muziek van schoolfeestjes.
1: Nee.
0: En dat is allemaal wel geweest. Alles komt en alles gaat. Dus,
1: je kunt op een synthesizer prachtige muziek maken. We hebben ook zo'n ding, maar we gebruiken hem wel als muziekinstrument en niet als... Alleen
0: nee,
1: maar.
0: Nee, ik snap het.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk een bepaalde ontwikkeling in de muziek. En muziek die vandaag de dag gemaakt wordt, ja, daar is uiteraard veel elektronica in, maar ook heel veel vocaal.
1: Ja.
0: En die oude blues, nou, daar was het vocale natuurlijk, het invullen van een bepaald geraamte. Het was eigenlijk allemaal textueel hetzelfde.
1: Yeah.
0: When I woke up this morning, nou, vul het verder maar in.
1: Maar dat heb ik veranderd. Langzaam ben ik heel andere teksten gaan schrijven. Die meer in de wereld staan nu.
0: Ja.
1: Want daar kun je eigenlijk niet meer mee komen.
0: Nee, dat kan ook niet. Nee. Maar het is natuurlijk wel het standaard nog, hè. En kom dan eens met een wat moeilijke tekst. Dan loop je de gevaar dat de mensen zeggen, god, is dat nou die simpele blues? Je maakt het veel moeilijk.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel. Daar zit wel weer wat in. Het publiek is natuurlijk ook wel vaak wat conservatief. En dan heb je nog een zogenaamde bluespolitie. Je had in Nederland ook op een gegeven moment de jazzpolitie, toch?
0: Ja.
1: Ik weet dat Hans Dulver onder andere oprichter was van het Bimhuis. Maar op een gegeven moment daar niet meer mocht komen. Omdat hij ook rock'n'roll speelde, weet je wel.
0: Ja,
1: dat had je ook
0: nog. Ja. Maar je krijgt natuurlijk dat al die genres door elkaar heen gaan lopen.
1: Ja.
0: Dan mag je het fusion noemen. Of je mag doen wat je wil. Maar ik kan maar zeggen, dat gebeurt gewoon.
1: Jenne, jongen, we bent weer terugkomen bij het gebouw van Radio Drenthe.
0: Ja, Harry.
1: Je hebt onlangs een jubileum van 50 jaar gehad. Ik net van 35.
0: Ja.
1: Maar ik hoop dat jij nog heel verschrikkelijk lang hele mooie muziek kunt maken. En ik zou zeggen, vriendelijk bedankt namens de VPRO en Radio Drenthe.
0: Nou, Harry, jongen, het is me het hart gegrepen. Maar hey, ik hoop... Ik zal geen 50 jaar meer worden, hè?
1: Nee.
0: Dat er nog bij komt, maar... Mijn gedenkboek over de eerste 50 jaar die ligt met het Nederlands Jazz Archief. Dus wie ze in wil zien, die gaat maar even naar Amsterdam. En ik begin dan met de tweede 50 jaar.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Jenne Meinema, de saxofonist, die was van Count Basie, Lester Leaps In, Toet Stielemans, Vai Passar, van het Lex Jasper trio You and the Night and the Music en het orkest Arie Ribbes met Ai Cosita Linda. Wij gaan verder met Harry's historie en op nee een paar nummers bij de kop.
1: Een van de teksten die ik geschreven heb heet Traveling with the Blues. En dat gaat een beetje over waar ben je overal wel niet geweest met die band. En dit zijn een aantal autobiografische dingen bij. Bijvoorbeeld Got My Rocks Off Down in Vienna. Daar ben ik geweest. Ik heb daar eens een keer gespeeld. En toen was ik... toen waren we redelijk in de lorem. Ik was toen niet met de band, maar met daar privé. I made it down to Rome. Dat heb ik maar gewoon genomen als rijmregel. Went up to Hamburg. En Frankfurt was my home. Hamburg heb ik bijvoorbeeld ook gespeeld in het concertgebouw. En in Frankfurt heb ik gespeeld op de Hessische Jazztagen. En het leuke is om daarvan te vermelden dat ik daar ooit... En er staat hier ook. When Alexis was there. Daar heb ik Alexis Corner eigenlijk ontmoet. En dat was wel leuk. Ik hoorde daar op een gegeven moment iemand spelen in de kleedkamer naast ons. En ik wist niet wie die man was eigenlijk. En wij zaten ook wat te spelen. En op een gegeven moment gingen we naar hem toe. En hij vertelde dat hij uit Engeland kwam en dat hij Alexis Corner was. Dat hij ook al een hele tijd met de blues bezig was. En op die manier zijn we eigenlijk vrienden geworden. En dan staat hier dus ook nog in. Want wij zijn daar dan in Londen geweest. I was down in London when Alexis was there. Lay down my tired bones. You know that I still care. Yeah. Die man die toen wij daar waren, heeft hij ons heel veel geholpen met zijn wetenschap hoe het in Londen in elkaar zat. En wij wisten eigenlijk niks. Dus het was een soort van vader voor ons. Dan gaat het verhaal gaat verder. Het refreintje is daar. I was traveling with the blues, no matter how hard the news. Just got enough fuel. To take it real cool. Dus je moet maar een beetje gewoon jezelf blijven. En de boel een beetje bij elkaar houden. En niet overal op ingaan wat je aangeboden wordt. Zoals verkeerde dingen en zo. I was down in Prague in the spring of 68. Daar ben ik ook nog geweest. Moest ook met de band naartoe. En dat was natuurlijk een fantastische reis. Ik bedoel, door allerlei rare... ik heb het verhaal wel eens vaker verteld. Door rare afsperring. Toen die mensen er nog net waren, die Russen en zo. En ja, jumped on the Berlin Wall. Ik ben toen nog een keer met Rudy Leukveld apart naar Berlijn geweest om daar nog een paar stukken van te zien. This Icon of Hate. En ja, je bent naar Londen gegaan. Ik heb daar gespeeld in de Marquee. When the Marquee was still there. En ja, zo worden hier een aantal plaatsen in genoemd. Nou, waar ik geweest ben en die door die tijd heen toch een beetje een markstone geweest zijn op mijn weg naar waar we nou zijn. Dus Traveling with the Blues. Ik zal het nog eens even voordragen. Even kijken waar je bleem is. Even het boek kijken. En hier staan ook al dingen in. Waar je niks van kunt draaien. En waar het wel teksten van zijn. Got my rocks off down in Vienna. And I made it down to Rome. Went up to Hamburg, baby. And Frankfurt was my home. I was over in London when Alexis was there. Lay down my tired bones. You know that I still care. I'm traveling with the blues. No matter how hard the news. I just got enough fuel to take it real cool. I was down in Prague. In the spring of 68. Jumped that Berlin Wall. That icon of hate. I was there in London when the Marquee was still there. Lay down my tired bones. You know that I still care. Traveling with the Blues. Start op de CD. Sky Songs from the Spot. Is later nog wel op een andere manier, een paar keer op een andere manier uitvoer. En meestal is de tekst dan anders dan de originele tekst. Omdat ja, ik hou er wel van om soms dingen te veranderen. Soms op het toneel. Dus dat was Traveling with the Blues.

We hebben nog een stukje dat heet Bluesman. Nou, dat is eigenlijk, dat staat ook op de LP Sky Songs from the Sport. Eigenlijk zou je het alleen maar voor moeten dragen en de muziek verder moeten horen, want er is eigenlijk niet zoveel over te vertellen, omdat het verder, ja, er zit verder niet zoveel achter. Als tekst analyseren kun je hier eigenlijk niet op. Het gaat gewoon als volgt. Bluesman, sing your song, no matter what you're doing, right or wrong. Bluesman, shuffle your feet, pick up your guitar, when you got nothing to eat. Dat gaat natuurlijk over armoede, hè? Ik bedoel, dat zijn toch zwervers. Bluesman, you've been around, the road is your calling and you're hobo bound. Bluesman, keep on playing your songs, if you stop singing, the words will be gone. En als straks de blues ophoudt, dan, ja, als er niet meer gespeeld wordt, dan vervalt die cultuur in de vergetelheid. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Bluesman, let it all out. If they don't listen, you better shout. Bluesman, show me your sign, before you are on the end of the line. Dus laat me je nog eens horen voordat je helemaal aan het eind van je leven bent. Of voordat de muziek eigenlijk misschien voorgoed verdwenen zou zijn. En dat mag eigenlijk niet. Want het is toch het begin van de goede soorten muziek, zou ik maar zeggen. Van de rhythm and blues in Amerika en van de jazz en van de alle, vooral van de zwarte muziek natuurlijk.

0: Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
2: De Nalatenschap van Harry Muske. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
3: Harry Muske introduceerde de blues in Nederland. Hij was een gepassioneerd Drenthe-promotor. Hij schonk Grollo landelijke bekendheid. En hij verloste Assen van het saaie imago als ambtenarenstad. QB and the Blizzards, I'm So Restless.

QB and the Blizzards, I'm So Restless. Coco Taylor ging als meisje vanuit Memphis met de Greyhound-bus naar Chicago om daar succes te hebben en beroemd te worden. Maar ze werkte jarenlang als schoonmaakster en 's avonds trad ze op in het clubcircuit. Totdat ze ontdekt werd door Willie Dixon. En toen werd ze alsnog de Queen of the Blues, Coco Taylor, I'm a Woman. Oh!

Coco Taylor, I'm a Woman. Roy Bird uit New Orleans werd beroemd als professor Longhair. Hij stond op het Newport Jazz Festival, het Montreux Jazz Festival, altijd met Dr. John als gitarist. Hij overleed in 1980 op 61-jarige leeftijd. Professor Longhair, it's my fault, darling.

Professor Longhair, it's my own fault, darling. Son Shields was al 31 jaar toen hij vanuit Arkansas naar Chicago ging om daar een baan aan te nemen als huisband in de Expressway Lounge, een bekende bluesclub in die dagen. En dat leverde weer een contract op bij Alligator Records. En vervolgens werd hij een bluesfenomeen in Amerika. Son Shields, Telephone Angel.

Son Seals, Telephone Angel. Albert Collins uit Houston maakte daar met Johnny Copeland de blues populair. Maar Johnny Copeland verhuisde naar New York en Albert Collins koos voor Los Angeles, waar producer Dick Sherman een ster van hem maakte. Albert Collins, Blue Monday Hangover.

Albert Collins, Blue Monday, Hangover. James Cotton was jarenlang de mondharmonica-speler van de Muddy Waters Band en later ging hij solo verder en toen maakte hij het schitterende album Harp Attack met drie andere mondharmonica-spelers uit Chicago, namelijk Junior Wells, Billy Brands en Carrie Bell. James Cotton, Little Car Blues.

James Cotton, Little Car Blues. Robert Gray was een fan van Albert Collins en Johnny Copeland en hij maakte met zijn twee helden het album Showdown en dat leverde een Grammy Award op. Albert Collins, Robert Gray en Johnny Copeland, The Dream.

Albert Collins, Robert Gray en Johnny Copeland, The Dream. Elton John was in alles een tegenpool van Harry Musquet, maar Harry waardeerde hem zeer als zanger, pianist en vooral als componist, want zijn melodieën spraken hem aan. Elton John, Crocodile Rock.

Elton John, Crocodile Rock. William Clark, dat was een mondharmonica-speler uit Los Angeles. Hij werkte als treinmachinist en 's avonds trad hij op in de bluesclubs in Watts, de zwarte wijk van Los Angeles. Hij overleed na een optreden in 1996 op 45-jarige leeftijd. William Clark, Pawn Shop Bound.

William Clark, Pawn Shop, Bound. Clarence Gatemouth Brown uit Louisiana werd volop gekopieerd door de Texaanse bluesgitaristen. In de jaren 70 toerde hij voortdurend door Europa en daarna speelde hij eigenlijk door tot zijn dood in 2005. Clarence Gatemouth Brown, Got My Mojo Working.

Clarence Kate Mout Brown, Goldman Mojo Working. Sapphire, dat is een band uit Virginia. En die band bestaat louter uit vrouwen, onder leiding van zangeres Anne Rapson. En de dames stonden op alle grote bluesfestivals in Amerika. Daar kwam een eind aan toen Anne Rapson getroffen werd door een vervelende ziekte. Sapphire, Sloppy Drunk.

Sapphire, Sloppy Drunk. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, een programma van Freek Meelendorp en Johan Derksen. Roy Buchanan, dat was een goede gitarist uit Washington D.C., maar de man kon totaal niet zingen en daarom moest hij altijd een gastzanger inhuren voor zijn albums. Op het album Hot Wires is dat soul- en blueszanger Johnny Sales uit Chicago. Roy Buchanan, That Did It.

0: is toch Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bijna 80 jaar geleden, 1941, 10 juni, werd Harry Musquet geboren in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Dat was een nogal spannende aangelegenheid, want het dreigde eben dat de moeder de geboorte niet zou overleven. Maar gelukkig, beide waren gezond. Harry Musquet, 80 jaar geleden, het thema van deze uitzending. We beginnen met een kenmerkend stuk van Harry, Simple Man.

0: Simple Man, live in Oude Luxor in 2005. En het origineel dat dateert uit 1971. Maar wel grappig dat met uitzondering van de solo-gitaar die in 1971 uiteraard de Eelco Gelling bespeeld werd. En in 2005 door Erwin Java. Dat alle andere mede-muzikanten dat die allemaal dezelfde waren. Helmi van der Vecht, Hans Lefaye, Herman Deinem en Harry Musquet. De gast in de uitzending is Sjoerd Looyinga, de conservator van het C+B Museum, het Cuby Museum in Grollo. Want er is nieuws. Er is een nieuwe tentoonstelling, Sjoerd, die eerdaags opengiet.
1: Ja, het is heel spannend natuurlijk geweest. Vanaf 1 januari was ik in functie als conservator, maar ik kon alleen maar mezelf conserveren, want vanwege corona was er eigenlijk helemaal niks mogelijk. En nu ging het toch bijna nog onverwachts dat we weer open kunnen. En gelukkig kunnen we nu ook de nieuwe expositie dan gaan tonen. Dus het was met stoom en kokend water, zeg maar, dat we nu de laatste dingen klaarmaken voor die expositie, zodat we op 10 juni de opening hebben en op 11 juni het publiek weer welkom is.
0: Ja, en dat de gelegenheid is natuurlijk prachtig mooi. De 80ste geboortedag van Harry Musquet.
1: Ja.
0: Was jij altijd al een fan van Cuby and the Blizzard?
1: Ik ben fan van muziek.
0: Okay.
1: En dus ook van Harry Musquet. En ook van de mens Harry, moet ik zeggen. Want ik heb er altijd een zeer bijzondere man gevonden. Ik heb natuurlijk met hem te maken gehad in mijn werk bij de regionale omroep. In de eerste jaren was ik muziekredacteur. Dus Harry kwam ook wel eens bij mij buurten van, is er nog nieuwe muziek? Wat vind je daarvan? Hele discussies over muziek uit de regio. Regionale blues, daar had Harry ook een duidelijke mening over.
0: En wat was die mening?
1: Nou, dat er niet veel soeps kwam, zeg maar, vanuit de regio. Oftewel, ze waren nog lang niet zo goed zoals hij ooit geweest is, zeg maar. En dat vond hij wel jammer, want hij was er wel altijd bij betrokken, bij nieuwe muziek. Maar Harry kon ook gewoon bij je op de hoek van het bureau gaan zitten, letterlijk. Mm. En dan konden we de wereld ellende bespreken, zeg maar, met z'n tweeën. Dat gebeurde ook wel.
0: Kun jij nog herinneren dat Harry's Blues in 1991, want ik weet niet eens of jij toen nog bij de omroep werkte.
1: Ja. Ik kan het, de dag natuurlijk niet meer, maar ik kan me wel herinneren dat er een bluesprogramma kwam. En ook wel dat het alleen maar via een mededeling van de toenmalige programmaleider, volgens mij Henk ten Oever, kwam van, we krijgen een bluesprogramma. Oh, zo ging dat volgens mij. En toen bleek het dus dat Harry Musquet als presentator op de zender kwam. Maar wees gerust, zei Henk, er gaat iemand bij zitten die er ook verstand van heeft. Dat was jij dan.
0: Ja. Meer verstand misschien van radio maken dan van blues, want dat was Harry zijn aandeel.
1: Ja.
0: Dat zit nog in het archief, hè? En dat zit straks ook in de tentoonstelling, toch of niet?
1: Ja, in de tentoonstelling wordt er veel met geluid gewerkt. Podcast, misschien kunnen we straks nog wel even iets over uitleggen hoe dat precies is. Maar er wordt heel veel met geluidsfragmenten gewerkt. En ja, Harry's Blues is natuurlijk ook eigenlijk aan een jubileum toe. Het programma bestaat ook 10 jaar. Wat zeg ik? 30 jaar.
0: 30 jaar.
1: En dat betekent dus ook dat wij in de expositie aandacht hebben voor het programma Harry's Blues. Ja. Je hebt je eigen vitrine, Albert, gekregen in het museum. Met dit programma. En ja, daar moet dan ook audio bij. Ik als audiofiel. Dus zoeken naar die eerste uitzending. Nou, dat viel nog niet mee, want dat is uit het tijdperk dat alles op VHS-banden werd bewaard toen nog.
0: Ja.
1: We hebben het over zondag 6 oktober 1991 dat die eerste uitzending plaatsvond.
0: Ja. Ik heb nooit weer teruggehoord, dus ik ben zeer, zeer, zeer benieuwd.
2: Einde van het ANP-broek.
3: Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
4: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Musquet centraal staat. En waarin hij ook vaker gasten metneemt. Dag Harry.
5: Hallo Albert.
4: Een nieuwe ervaring voor u, dat hij af vandaag elke week in de studio zit.
5: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
4: Ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator, samensteller.
5: Ja.
4: Laten we wat moois van maken.
5: Ja, dat doen we zeker.
0: Tja, oktober 1991.
1: En hij sprak Nederlands talig, hè?
0: Vreselijk lang geleden, ja. Ja, maar toen in het begin sprak Harry inderdaad Nederlands. Maar na verloop van toen ging hij steeds meer Assens Drents.
1: Hij gewoon zich thuis voelen, zeg maar.
0: Ja, ik denk het wel een beetje, ja. Ah, leuk om te horen, zeg. Potverdorie.
1: Ja. Moest je hem er doorheen slepen, Albert, trouwens, in die tijd?
0: Nou, Harry had wel de enige radioervaring natuurlijk. Hij had wel vaker wat gedaan met, hoort hij ook alweer, Van Hoof. Hubert van Hoofd, ja, die toen dat hij bij de KRO werkte, later bij Radio Limburg. Dus, en ook met Jan Douwe Kroeske wel. Dus hij had wel een beetje ervaring, maar gewoon het aankondigen als zodanig, daar had hij geen ervaring mee. En ja, hij was ook wel eens wat makkelijk wat dat betreft. Dan als hij iets had wat hij niet kende, dan zei hij gewoon: ik weet er niks van. Ja. Ja, nou ja, dat op zich makkelijk natuurlijk. Nou, dan draaide je de muziek maar en ja. Dan zocht ik er nog eens een keer wat informatie bij. Maar we vulden elkaar mooi aan en ik vind het hartstikke leuk dat dat in de nieuwe tentoonstelling zit.
1: Ja.
0: Want die nieuwe tentoonstelling die heeft een hele andere opzet dan de oude in het museum. Hè?
1: Ja, ook wel deels noodgedwongen, corona. Bijvoorbeeld de prachtige videowand die het museum kent. Met 14 monitoren volgens mij. Met allemaal filmpjes, maar ook met allemaal hoofdtelefoons en kabeltjes en knopjes. En dat kan eigenlijk niet meer. Hè? Dus we hebben nu gekozen voor een systeem waarbij mensen zelf met hun audioapparaatje door het museum lopen. En via een scannertje eigenlijk iets aantikken. En dan hebben ze de audio bij dat wat ze zien. Of het is een video, of het is een foto, of het is een voorwerp. Maar dan krijgen ze uitleg. En die uitleg wordt dan door Harry zelf gegeven. Dus het zijn allemaal fragmenten dat Harry vertelt over de dingen die in het museum staan.
0: Hé, hey, grappig, ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar hoe kom je aan al dat materiaal?
1: Er is een afwijking. Ja, ik heb van heel veel dingen altijd van alles bewaard. Maar van Harry Mescheles ook heel veel. En ook heel veel dingen met Harry opgenomen. Soms wist Harry het zelf niet. Ik ben met Harry wel meegeweest naar concerten. Dat ik samen met hem op de achterbank van de auto zat. En ik zei, zal ik hem weer in mijn opname zetten? Oh ja, doe maar.
0: Mm-hmm.
1: Nou, En dan zaten we 10 minuten over van alles te praten. En na een kwartier kwam Harry helemaal los. En dan, dat heb ik ook bewaard van dat soort gesprekken bijvoorbeeld. Soms hele persoonlijke dingen ook. Over vroeger, over zijn jeugdjaren. Maar ook over zijn oma natuurlijk. Hele gesprekken. Maar ook over muziek. Daar kon hij ook over bomen. Maar over, wat ik al zei. De wereldtalende, de politiek. Die hield hij zich mee bezig. De ellende die dieren werd aangedaan, was ook een vast onderwerp waar ik met Harry vaak over sprak. En ik heb natuurlijk heel veel in het verleden te maken gehad met documentaires die gemaakt zijn over Harry Mescheles. Op verschillende zenders, want dan werden wij ook op de muziekredactie van Radio Drenthe gebeld. Hebben jullie iets van Harry Mescheles? Nou, prima, maar dan willen wij graag de documentaire weer terug hebben.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat heb ik allemaal bewaard eigenlijk vanaf het eerste moment. Eigenlijk al voordat hij Harry's Blues ging doen, heb ik al materiaal van Harry Mescheles bewaard. Mm-hmm.
0: En in het museum, is dat dan themagewijs ingericht? Hoe moet ik dat voorstellen? Je komt het museum binnen en dan?
1: Ja, dan krijg je al direct te maken met de geschiedenis van waar je bent. Dus de boerderij. Die inmiddels bijna iconische vorm aanneemt natuurlijk, de boerderij. Zoals mensen daarover praten. Maar we merken dat er heel veel mensen ook gewoon van de fiets stappen en denken van, we gaan een oud-Drents boerderijtje bekijken. Wat is er daar binnenin? Dus ook, er is wat meer informatie over de boerderij inmiddels bekend. Over het verhaal dat er vroeger nog de schapen op stal hebben gestaan bijvoorbeeld. Maar ook, hoe kwam Harry Mescheles daar nou terecht? En wat speelde zich daar in die boerderij af? Wat voor verhalen zijn erover? Heel veel, maar laat Harry dat zelf nou eens vertellen.
0: Mm.
1: Op verschillende manieren. En ik heb fragmenten uit de jaren 60, maar ook uit de jaren 80. Maar ook van rond 2010. Hoe Harry toen over de boerderij sprak. Dat verschilt soms nogal een beetje hoor. En dat heb ik soms gecombineerd. Dus je krijgt eerst, die loopt als het ware door de geschiedenis van Harry op de boerderij. En dan kom je langzaam bij andere dingen in het museum uit. En zo is er ook een verhaal van de fotograaf Rudy Leukveld. Die natuurlijk, ja, moet zeggen, zijn hoffotograaf is eigenlijk. Maar ook zijn vriend. En dat af en toe dan zat er wel wat wrijvel, wat wringen, begonnen te wringen natuurlijk. Hij zag dingen die hij eigenlijk dan maar niet moest fotograferen bijvoorbeeld. En ja, daar was ik dan wel heel erg in geïnteresseerd. Dus vertel eens even, Rudy, hoe is dat? En heb je daar de foto dan ook nog van? Jawel, maar ja, die heb ik eigenlijk nog nooit ergens laten zien.
0: Mm-hmm.
1: Maar die staan nu dus wel groot op een grote band, zeg maar. En dan klik je dat aan en dan vertelt Rudy waarom hij die foto toe gemaakt heeft. En wat het verhaal daarachter is en wat Harry daarvan vond.
0: Er zitten dus, met andere woorden, er zitten ook heel veel primeurs in.
1: Ja, voor de mensen die echt wat meer over de mens Mescheles willen weten. Want er gaan natuurlijk allerhande verhalen over Harry rond. En Harry had ook heel veel kanten. En heel veel mensen noemden hem ook een super mysterieuze man. Dat is en was hij natuurlijk ook altijd wel. Maar als je daar door het museum loopt, dan is het wel dat je echt in de wereld van Harry Mescheles stapt. Dus het verhaal van de fotograaf die hem als vriend begeleidde, waar dan ook in de wereld. Maar als je naar de zolder verhuist, naar de bovenetage van het museum, dan ga je eigenlijk de circle of life in van Harry. Dan sta je nog net niet bij de geboorte in het ziekenhuis, maar wel figuurlijk wel. Dus prachtige mooie oude foto van het Wilhelmine ziekenhuis toen Harry daar lag in 1941. Maar ook wat Harry zich daar nog van herinnert op dat moment. Nou, en zo loop je dus van 1941 naar 2011. En de expositie eindigt met het bordje wat op het graf lag toen de stenen nog niet op lag, zeg maar. Dus je gaat echt letterlijk van de wieg tot het graf dan met Harry. En het mooiste is dat Harry helemaal aan het eind gezeten op een stoel terugblikt op zijn leven. En dan zegt hij ook van muziek is het beste bewaarde geheim, geloof ik, is de legendarische uitspraak.
0: Laatste geheim.
1: Ja. Laatste geheim. En ja, dan word je bijna ontroerd, zeg maar. Mm. Als je dat hoort na zoveel jaar, dat hij dat dan nog een keer weer op die manier zegt, op die plek. Ja, dan doet dat wat met mensen, denk ik. En dan draai je een kwartslag. En dan zie je op de oude hooizolder, zie je de band staan. Zonder de muzikanten, maar wel de hele backline van het allerlaatste concert wat Harry gegeven heeft. Okay. Groeten uit Grollo.
0: Ja. Muziek. Hebben we straks nog over welke rol muziek in de tentoonstelling speelt. In de nieuwe tentoonstelling die op 11 juni weer voor het publiek geopend is. Dit is muziek uit 1972. Het titelstuk van de LP Sometimes.

0: 1972, titelstuk van de LP Sometimes. Naar aanleiding van de Nijen tentoonstelling in het C+B Museum. Die vanaf 11 juni geopend is. Wat zijn de openingstijden, Sjoerd?
1: Voorlopig zeg ik maar. Hè. We hebben de situatie nog steeds niet onder controle met corona. Maar wij gaan open van vrijdag tot en met zondag. Dus alleen in het weekend van 11 tot 5. Alle drie dagen.
0: En moet mensen zich van tevoren opgeven?
1: Ja. Dat is eigenlijk wel de bedoeling. Omdat je anders misschien toch niet naar binnen kunt. Want er kunnen maximaal 10 mensen tegelijk het museum betreden.
0: Okay.
1: En dan hou je die 1,5 meter. Dus hou je daar rekening mee. Als dat eraf gaat, die 1,5 meter. De verwachting is dat dat misschien ook maar zo kan. Dan wordt het een heel ander verhaal. Dan kunnen er weer meer mensen binnen. En dan is reserveren dus niet nodig.
0: Ik neem aan dat alle informatie dat die te vinden is op de website van het museum. Hè?
1: Daar staat alles op, ook als de openingstijden onverhoopt toch weer worden aangepast. Maar ook hoe je kunt reserveren. En er staat ook uitleg over wat de nieuwe expositie inhoudt straks. En er staat heel veel informatie op over het hele Musquet-jaar. Want dat is het bijna aan het worden, hè, inmiddels. Met zoveel activiteiten.
0: Er gebeurt nog wel wat meer, hè?
1: Ja. Heb jij daar een verklaring voor, Albert? Jij hebt al zo lang gevolgd dat het nu zoveel jaar... eigenlijk 10 jaar na zijn dood zo'n enorme piek weer is in de belangstelling voor Musquet.
0: Nou, ik denk dat het een beetje een combinatie van factoren is. Het feit van dat het 10 jaar geleden is dat Harry overleden is, speelt een rol. Dat het 80 jaar geleden is dat hij geboren is. Ja, dat bent van die momenten die mensen toch aangeriepten om wat te doen. De theatervoorstelling die in september in Assen plaatsvindt... en waarvan ik in deze uitzending eigenlijk allemaal nummers draai... die in die theatervoorstelling te zien en te horen ben. Ja, dat hangt allemaal door mee samen. En ik hoop dat er ook nog wat... andersoortige activiteiten komt. Hè? Ook wat meer informatieve, stimulerende activiteiten. Want een van de dingen die Harry altijd benadrukte... die zei van maak van het museum, jongens... maak er nou niet een oudheidskamer van... maar maak er een plek van die nieuw talent en jong talent stimuleert. Hoe zit dat erin, denk jij?
1: Nou ja, door corona zijn er van die plannen nu nog niks terechtgekomen. Als je het hebt over optredens, dat was wel het idee... om meer jonge muzikanten ook in het museum te laten optreden. Gewoon heel simpel, man met gitaar, zeg maar. Maar ook om op meerdere momenten ook in Hofstede wat grotere dingen te doen met muziek. Met aanstormend talent, met een wedstrijd die we zouden gaan doen... in combinatie met het ICO bijvoorbeeld. Om de bluesmuziek weer goed op de kaart te zetten... Kids Blues is natuurlijk een project wat ook helemaal tot abrupt einde of tot stilstand is gekomen door corona. Waar ook weer niks meer mee gebeurt. Dat is ook jammer. Dus ik hoop wel dat dit nou een soort aftrap is. Dat we toch een boel van die dingen, van die schade noem ik het maar, kunnen gaan inhalen de komende maanden.
0: Ja, ja
1: zeker.
0: Zo zeer wenselijk geweest dat inderdaad lukt. Ja. In de tentoonstelling, de persoon Musquet stiet centraal. Op wat voor manier stiet de muziek van Musquet, krijgt dat vorm in de tentoonstelling?
1: Nou, er is af en toe als Harry iets vertelt... dat je denkt van, oh ja, dat verhaal ken ik. Oh, is dat verbonden met dat nummer? Dus dan wordt dat nummer ook gecombineerd met het verhaal van Harry. En daarna komt dat naar dat nummer Harry nog een keer terug... om nog wat meer over dat nummer dan te vertellen. Hoe hij dat geschreven heeft, bijvoorbeeld. Maar ook over zijn gouden LP. wat hij daarvan vindt en nu nog steeds, zeg maar. En ook het verhaal over de Edison en de muziek die ze daar ook moesten spelen. Hè? Dat is ook een verhaal op zich. Dat ze toch nog een stukje live mochten optreden. Dat was later achter de uitzending geplakt, begrijp ik. Dat was niet in de uitzending zelf. Dat moest apart. Nou, daar is van is dan ook de audio, zoals het heet, weer teruggevonden. Door ook weer een hartstochtelijke fan van Harry die vroeger met een... bandrecordje en een microfoontje dat heeft opgenomen. Hein van der Vliet, de naam zou jou niet onbekend voorkomen. En ja, dat duikt dan ook weer op. En daar ga je dan ook eens naar luisteren. Opname is ook wel echt heel bijzonder. En ook wel bijzonder dat Harry daar dan weer op reageert. Wat hij daarvan vond van ene Wim Zonneveld bijvoorbeeld. Hoe hij zich daar als plattelandsjongen voelde worden weggezet eigenlijk.
0: Kuipje en de sneeuwstorm.
1: Ja, en eigenlijk... al die dingetjes hebben er toch wel mede voor gezorgd, denk ik, dat Harry steeds populairder werd. Ja, want dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal van hoe kan het dat die bluesmuziek toch zo populair is geworden en nog steeds is eigenlijk bij heel veel mensen.
0: Het was ook een beetje de emancipatie van het platteland, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Volgende stuk muziek.

0: Seasons Come, Seasons Go uit 1971. Illustreert naar Harry's Blues. Al bijna 30 jaar lang op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, en ook vandaag 3 keer in Scheepsrecht, 3 uitvoeringen van hetzelfde nummer. En dit is een nummer wat ik wel eens een keer eerder gedraaid heb, maar wat eigenlijk wel heel mooi past. En denk ik ook wel een beetje bij de inrichting van de nieuwe tentoonstelling. Want de conservator Sjoerd Looyinga die hier zit, ik weet zeker dat hij door een perfecte tentoonstelling van maakt.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja, dat doet hij vast en zeker geweldig. En ik ben er nou al nieuwsgierig naar van hoe dat met die podcast, vind ik ook een heel mooi modern middel van hoe dat werkt. En ik heb dus keuzen voor het nummer Perfection, een nummer van Pete Ham, wat Harry opneemt op de LP Kid Blue uit 1976, Perfection.

There Ain't No Real Perfection van QB and the Blizzards uit 1976 van de LP Kid Blue. En Jor Dorveur had de schrijver van dit nummer, Pete Ham, lid van de band Badfinger, die had toen zelfmoord gepleegd. Die was blijkbaar niet zo al te gelukkig in het leven, maar had ook te maken met hele beroerde managers. En dat was een fenomeen wat Harry ook niet vreemd voor kwam. Het origineel van There Ain't No Real Perfection van Badfinger uit 1971.

Het origineel van There Ain't No Real Perfection van Badfinger met Pete Ham als leadzanger van de band, 1971. En ik denk 1 of 2 jaar later, toen trad Tim Hardin, die trad hier in Assen in de kolk op. En toen zat ongeveer de hele band QB in de Blizzard, die zat in de zaal. Want het waren grote fans van Tim Hardin, de Amerikaanse folkzanger zou kunnen nu. Alleen Tim Hardin die was niet in al te beste conditie op die avond, want hij viel achter de piano in slaap. Ja, Herman Brood is de stad ingegaan en die heeft wat middelen opgeschatteld en aan Tim Hardin verstrekt en zo hebben ze hem optreden af kunnen maken. Maar de invloed van Tim Hardin is op de zang van Harry Musquet heel nadrukkelijk te merken. En die kenmerkende zang van Tim Hardin die hoor je ook in het nummer There Ain't No Real Perfection uit 1972 van de LP Painted Head.

0: een wat andere Tim Hardin dan de meeste mensen kennen, denk ik. Wat heavier. De muziek van Tim Hardin is over het algemeen wat dromeriger, wat lieflijker. How Can We Hang On To A Dream? Simple Song of Freedom en dat soort dingen. Maar dit is zijn uitvoering van het nummer Perfection van Pete Ham uit 1972. Drie uitvoeringen waren er. Cuby and the Blizzard uit 1976. Het origineel van Badfinger uit 1971 en van Tim Hardin uit 1972. Nou, weer terug naar 2021. 11 juni, dan gaat de nieuwe tentoonstelling in het C+B Museum open. Sjoerd Looyen gaat de nieuwe conservator van het Cuby Museum in Grollo. Zit er nog grote onthullingen in eigenlijk?
1: Ja, dan moeten mensen zelf komen, denk ik, om dat te ondergaan. Ja, er zitten wel wat dingen in die ik absoluut niet wist van Harry. Mm-hmm. En ik vind het ook wel opvallend hoe Harry praat over zijn kinderwens bijvoorbeeld. En vervolgens een link legt naar honden. En Martin Gaus. En weet ik wat allemaal. Ik vond het wel heel bijzonder om vooral Harry ook te horen over alle andere dingen die een normaal mens, waar hij zich mee bezighoudt, zeg maar. Maar dan op zijn Harry's. Mm-hmm. En dat vind ik wel mooi om dat nu een keer achter elkaar te horen. Als je zeg maar door zijn leven heen loopt. En dan kom je inderdaad overal weer in aanraking met de muziek ook. Dus die dwarsverbanden worden dan ook een stuk duidelijker, zeg maar, hoe Harry zich heeft laten inspireren. Het verhaal over de klassieke muziek in zijn leven bijvoorbeeld ook. Hè, dat wordt ook. We hebben een prachtige buste van Mozart in het museum nu staan. En dat verwacht je niet in een bluesmuseum, toch? Maar die staat er nu wel, omdat Harry helemaal into Mozart is natuurlijk geweest. En Harry vertelt daar op een manier over. Daar moest dan ook weer muziek onder van Mozart. En we hebben ook muziek van Tchaikovsky in de expositie opgenomen, omdat Harry daar ook weer een link. Maar Harry praat ook over opera en operette muziek bijvoorbeeld, wat dat met zijn leven gedaan heeft. En ik weet niet of dat dan echt keiharde onthullingen zijn. Maar het maakt het verhaal over Harry wel een stuk completer, denk ik, als je dat weet.
0: Ja, het is de persoon in de volle breedte, zeg maar.
1: In de volle breedte, ja. Maar ook over zijn sportieve ambities bijvoorbeeld. Hij wou een geweldige sportvisser worden, wist jij dat?
0: Nee, nooit.
1: Ja, ik dacht voetballer, maar ook sportvisser dus. Wat was je ook helemaal mee begaan. En denk ik, dat is dan toch weer dierenleed. Maar nee, dat zie je dan toch weer verkeerd.
0: Ja. Wel grappig trouwens, hij was zeer goed bevriend met Egbert Streuer. En dat was ook een fanatiek visser.
1: Kijk.
0: Ja, nou. Dus dan klopt het toch alweer.
1: Ja.
0: Ja. Heel grappig. Nou, ik denk dat het buitengewoon de moeite waard is om de nieuwe tentoonstelling die te gaan bekijken in het museum in Grollo. Fijn dat het weer open kan. Ik draai nog een nummer wat natuurlijk ook heel kenmerkend is voor Harry Musquet. Wat ook alles te maken heeft met het boerderijtje in Grollo.
1: Ja.
0: Want zo noemde Harry dat vroeger, hè, dat boerderijtje in Grollo. Het is eigenlijk... zei hij altijd, het is mijn appelnoggers flaphouden.

0: Apple Knockers Flophouse uit 1969. Nou, het hele leven van Harry Musquet, dat is in de tentoonstelling in het museum in Grollo te zien. Van dit jaar, 80 jaar geleden, dat Harry Musquet geboren is. 10 jaar dat hij overleden is. 26 september is dat. Er gebeurde van allerlei dingen, Sjoerd. Sjoerd Looijen.
1: Ja, maar jij vertelt mij ook weer dingen die ik dan weer niet weet. En we dachten dat alles komt wel eens een keer bij elkaar in het museum. Of via de mail, dat mensen dingen melden. Maar er zijn 2 theatervoorstellingen die het van elkaar ook niet wisten trouwens. Dat ze dat gingen doen. Je vertelde net al over de voorstelling in Assen. Hè, aan het Havenkanaal. En er is ook een voorstelling bij de Boer Haarshoeven.
0: Ja.
1: Op de camping, zeg maar. Voor het echte campinggevoel.
0: Die tentoonstelling gaat niet over Harry, hè? Of die theatervoorstelling.
1: Nee, de aanleiding is Harry eigenlijk.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dat is, nou, maar dat vind ik een mooi verschil. De theaterproductie in Assen aan de Havenkade, die giet echt over de persoon Harry Musquet. De andere op de Boerhaashoeven, die giet over mensen die op zoek gaan naar Harry Musquet.
1: Ja.
0: Die naar een optreden toe gaat. Mm-hmm. Twee verschillende aanpakken, maar wel heel mooi.
1: Ja, heel mooi. En dat is dan ook best wel lang. Van 13 tot en met 22 augustus is dat in Grollo. Nou, op muziekgebied, je vroeg het net na. Ja, dat is vooral, je zou zeggen, oude koeien naar de sloot halen. Herkauwen van bestaand archiefmateriaal. Mm. Maar goed, mensen die vinden dat toch wel ontzettend interessant om oud materiaal te horen. En ja, onder leiding van Johan Derksen wordt er gewerkt aan een dubbel LP. Ook op CD verkrijgbaar, heb ik begrepen. Die gaat heten Grollo Blues. Waarvan ook het museum gaat mee profiteren, kan ik je zeggen. Dus ook mooi dat op die manier ook die wisselwerking is tussen het erfgoed van Musquet en de opbrengsten naar het museum. Het gaat allemaal om live tracks die gemaakt zijn ooit. Electric Blues, een van de coverbands die zich helemaal verdiept hebben in de muziek van QB. Komen met 2 cd's maar liefst gelijk.
0: Oh.
1: Met een 2 cd's Back to Grollo en Another Day, Another ... Moet dan nader worden ingevuld, geloof ik. Dan hebben we nog de Rotonde in Assen. Die is al zichtbaar, maar nog steeds niet officieel onthuld. Dat moet dan gaan gebeuren. En Harry krijgt een pad.
0: En wanneer gebeurt dat, die Rotonde?
1: Nou, dat hangt er een beetje vanaf waar alle mensen aanwezig kunnen zijn op dat moment. Dus er wordt wel achter de schermen aangewerkt, maar de juiste datum weet ik ook nog niet. Ik weet wel dat zijn pad wordt onthuld op 10 juni. Harry krijgt zijn eigen pad in Grollo. En dat is een mooi pad. Dat heeft ook alles met de blues te maken. Veel mensen hebben het al gelopen, dat pad, weet ik. Als ze naar de blues toe gingen of vanaf de blues weer naar huis, naar het dorp toe liepen. Daar moet je het ongeveer zoeken, dat pad. En er komt een nieuwe tv-documentaire. Jan Douwe Kroes is weer in alle archieven gedoken en nog weer onbekender materiaal gaan zoeken. En dat houdt ook niet op, dat snap ik ook niet, hoor, dat er nog steeds weer dingen opduiken. En ook recent materiaal, hè, dus het concert van 2011, Groeten naar Grollo. Zijn laatste optreden, ja, was dat nou geregistreerd of niet? Of had alleen RTV Drenthe een reportage gemaakt? Ik kon daar ook niet achter komen, maar het blijkt dus wel dat er gewoon helemaal opgenomen is, dat concert.
0: Oh? Ja, dat wist ik ook niet.
1: Ja.
0: Nee. Ik heb wel de camera's gezien die er toen waren. Maar waarom en wat die opgenomen hebben en wat ermee gebeurt, geen idee. Maar dat komt dus wel.
1: Dus dat hele concert is geregistreerd.
0: Ja.
1: Maar nu is het even de kwestie dat de digitale bandjes waar het op staat, DV-Kamp, voor de mensen die er iets meer van weten, die doen het niet zo goed meer.
0: Oeh.
1: En als de digitale bandjes raar gaan doen en de nullen en de enen in de war liggen, zeg ik dan maar. Dus die moeten gerestaureerd worden. Die liggen bij een tape-doctor. Dat is ook een vak tegenwoordig. Dus wat moet een hoofdbestand bij eigenlijk ook van die documentaire worden? En die beelden die komen dan later ook in het museum natuurlijk, zodat ze zichtbaar worden ook voor de bezoekers van het museum. En die moet op 26 september, natuurlijk op die dag, moet die documentaire op de landelijke tv te zien zijn.
0: Oké, okay. Ja.
1: Nou, dan is er een wandel- en een fietsroute gekomen, ook naar de steen. Maar je kunt ook met GPS-coördinaten door het dorp op zoek naar de blues-schat. Dat kan ook, dat is een moderne invulling, zeg maar. En er komt waarschijnlijk als het corona toelaat, een speciale blues-vinylmarkt bij het museum aan de Voorstreek. Er wordt gewerkt aan filmvoorstellingen. Er is heel veel filmmateriaal wat nog niet gemonteerd ergens in archieven ligt. Je begint al te lachen. Maar al jaren aan getrokken wordt. En nu lijkt het bijna zover te zijn dat het toonbaar wordt voor het volk. Maar dan wel voor een breed publiek. Is
0: heel mooi.
1: Ja, dat is heel mooi. Daar speel jij ook nog een hoofdrol in, weet ik. In die beelden.
0: Amerika, geloof ik. Hè?
1: Amerika, ja. Voor en achter de schermen, zeg ik dan maar. Hè? Heel mooi. De blueslezingen waar we mee gaan starten door Leo Bladvoet. Dat is een man die heel veel gereisd heeft over de wereld, maar ook heel veel van blues weet. En dat gecombineerd heeft met reizen naar, wat jullie gedaan hebben, naar de oorsprong van de blues. Er heeft er zelfs een hele reisgids over geschreven, begrijp ik. Er komt een podcast. Dat is een modern woord voor een oud begrip. Een radiodocumentaire. Ja. Die je kunt beluisteren op je eigen moment, zeg maar. Gemaakt door RTV Drenthe. En er wordt met grof geweld Harry in hout gemaakt. Er komt een levensgrote sculptuur van Harry Musquet. En dat is Harry op het spoor bij Hooghalen.
0: Oh ja,
1: de bekende foto eigenlijk.
0: Iconische foto. Ja.
1: Iconische foto. Ja. En die wordt gemaakt door een boomkunstenaar. Ik zou hem houthakker noemen, maar dat nog niet. Jelmer Zwaan uit Nijensleek. En die gaat hem levensgroot voor het museum ook ten overstaan van het publiek. Gaat hij Harry daar creëren, zeg maar, uit hout.
0: En wanneer gaat hij dat doen?
1: Ook als corona toelaat. Maar wij hoopten eigenlijk al dat hij een begin kon maken. Het eerste weekend, zeg maar, dat we daar zeg maar, weer open kunnen. Maar we gaan via de website dat wel kenbaar maken. Als dat gaat gebeuren. Nou ja, en voor de rest, volg onze social media kanalen en de website.
0: Komt er ook nog een nieuwe publicatie eigenlijk of zo, of niet?
1: Daar zijn wel mensen mee bezig. Er waren plannen voor fotoboeken.
0: Yeah.
1: Er waren plannen voor een nieuw boek. Natuurlijk is er de derde druk van Somebody Will Know Someday. Daar is een hoofdstuk aan toegevoegd. We weten dat er mensen bezig zijn met nog meer dingen. Maar ja, wat voor status dat heeft, weten we ook niet.
0: En dat is het boek van Johan Derksen natuurlijk, hè?
1: Ja, maar de echte onthullingen heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Ik word al bang als ik een breinaald zie, zei Harry Musquet in de podcast. Maar volgens mij heeft hij die breinaald toch wel gezien.
0: Je vertelde in het begin van liefhebber van muziek in zijn algemeenheid. Liefhebber ook van de muziek van Harry Musquet. Maar als jij nou zo'n tentoonstelling samenstelt, dan moet je wel hulp hebben van heel veel andere mensen erbij, denk ik.
1: Ja, ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel oudgedienden, zeg ik maar met alle respect, die heel veel van Harry weten. Ook alles van Harry hebben trouwens. Dat is ook wel heel bijzonder. Dus als ik iets vraag, oh, neem ik wel even mee de volgende keer. Dus dat is ook wel mooi, dat mensen dat ook allemaal weten en over kunnen vertellen. Alleen ja, wat jij ook al zei, mensen worden wel steeds ouder, hè? En het is wel de bedoeling dat aan de onderkant mensen ook weer geïnteresseerd raken in de bluesmuziek en dat verder dragen als wat Harry zelf ook zo graag wilde. En het moet niet een bedevaartsoord van alleen maar groepjes worden van vroeger, zeg ik dat maar, hè? Of is dat helemaal zonder respect dat ik dat zeg?
0: Nee hoor.
1: Als je met je lange haar met blijven hangen in die tijd en naar het museum gaat, van harte welkom. En elk jaar van harte welkom zou ik zeggen, maar willen ook wel proberen toch wel nieuw publiek aan te boren.
0: Wat is de rol in de nieuwe opzet van de tentoonstelling voor de vrijwilliger nog eigenlijk?
1: Nou, de vrijwilliger is meer de gastheer. En vooral die mensen die niet met een apparaatje aan hun oor willen rondlopen. Dan kun je ook gewoon rondlopen en alles bekijken. En eigenlijk wordt er op alle panelen ook wel alles uitgelegd, de fotopanelen, wat je ziet. Maar er zijn, zoals jij weet, gastheren die van alles weten en de rest erbij verzinnen. En je hebt gastheren die gewoon mensen lekker hun gang laten gaan. Dat is ook weer afhankelijk van het enthousiasme van de vrijwilliger, zeg ik maar. En wat ook belangrijk is de shop die komt in het museum. Dus je krijgt straks ook de gelegenheid om iets mee te nemen van Harry naar huis.
0: Ja, ja, ja, ja. Wat eerder altijd bij Hofstegen was.
1: Blijft ook bij Hofstegen, maar in het weekend als het museum geopend is, kun je ook gewoon in ook het museumshop terecht. Ja. Zeg maar.
0: En langs de weg van de boerderij naar Hofstegen gebeurt toch nog wat?
1: Ja, daar kun je bijna geen woonhuis meer zien. Er komen enorme doeken te hangen. Dat wordt op dit moment trouwens aangewerkt. Dus dat moet eigenlijk ook vlak voor de opening weer toonbaar worden. Dat zijn weer, ja, ik kan me dit niet voorstellen, onbekende foto's uit het archief van Rudy Leufeld.
0: Ja, maar die heeft zoveel.
1: Ja. Ik zeg, zijn dat dan weer rolletjes negatieve die je net ontwikkeld hebt? Nee, nee, zegt hij dan. Maar dit is nog niet eerder getoond. Nou, dat zijn allemaal foto's waar Harry dan de centrale persoon op zal zijn op die foto's.
0: Want dat is de aanleiding. 80 jaar geleden, 10 juni 1941, werd Harry Musquet geboren. 10 jaar geleden, 26 september 2011, overleed hij. En over die persoon, over die legendarische blueszanger, een compleet nieuwe tentoonstelling in het QB Museum in Grollo. Sjoerd, bedankt voor de toelichting in deze uitzending.
1: Graag gedaan.
0: Wij besluiten met een nummer uiteraard van QB in de Blitzes. Ik zeg nog even dat de techniek in handen van Laurens Braams was. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Feeling like a suitcase.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Bad Company, dat was de band van zanger Paul Rodgers uit Middlesbrough, de voormalige zanger van The Free. En hij woont tegenwoordig in Canada en heeft ook de Canadese nationaliteit inmiddels. Dit was een hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland en Canada. Bad Company, Feel Like Making Love.

Bad Company, Feel Like Making Love. Paul McCartney is intussen 83 jaar, maar hij bleef na de Beatles altijd muziek maken en hij trekt ook nog altijd volle zalen. Dit komt van zijn album Flowers in the Dirt. Paul McCartney, We Got Married.

Paul McCartney. We Got Married. The Commodores, dat is een soulband uit Alabama. En de band werd groot met zanger Lionel Richie, die in de jaren 80 solo verder ging. Dit is een compositie van Lionel Richie. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het eindigde 9 in Engeland en Nieuw-Zeeland, 12 in Canada, 18 in Ierland en 24 in Nederland. The Commodores. Easy.

De Commodores, Easy. Michael Bolton uit Connecticut begon als zanger van de hardrock band Blackjack. Als soloartiest werd hij een pathetische balladzanger en dat bleek veel commerciëler dan rock, want intussen verkocht hij ruim 75 miljoen albums. Dit is een cover van de Bee Gees en er waren 247 covers van dit nummer, want er bestaan ook mooie uitvoeringen van Nina Simone, Eric Burdon, James Carr, Janis Joplin, Tom Jones, The Flying Burrito Brothers, Rod Stewart, Little Milton, Jimmy Barnes en Dusty Springfield. Maar dit is Michael Bolton. To love somebody.

Michael Bolton, To Love Somebody. Het is een compositie van John Fogerty en hij schreef het nummer voor het album Cosmos Factory. Het was de B-kant van de single Looking Out My Back Door. En het werd geen wereldhit, het nummer eindigde slechts 57 in Amerika. Creedence Clearwater Revival, Long As I Can See The Light.

Creedence Clearwater Revival, Long As I Can See The Light. Confederate Railroad, dat is een country rock band uit Georgia met zanger Danny Shirley. Het was tevens de begeleidingsband van David Allen Coe en Johnny Paycheck. Dit nummer eindigde 2 in Amerika en 3 in Canada. Confederate Railroad, Queen of Memphis.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Home van Mark Broussard is het album van deze week. En producer en songwriter Burt Burns schreef dit nummer in 1962 voor Solomon Burke. En intussen verschenen er covers van de Rolling Stones, Peter and Gordon, The Pretty Things, Tom Petty, Eric Burdon, Chris Farlow, Huey Lewis and the News, Jimmy Barnes. En dit is de cover van Mark Broussard, Cry to Me.

Mike Broussard, Cry to Me. Het nummer is geschreven door Hot Chocolate zanger Errol Brown. En in de jaren 70 was iedere single van deze band een hit. Dit nummer eindigde 2 in België, Nederland en Nieuw-Zeeland, 3 in Engeland, 5 in Canada, 6 in Australië en Amerika. Hot Chocolate, Emma.

0: Hot Chocolate, Emma. Shania Twain uit Ontario in Canada verkocht ruim 100 miljoen albums en dat bezorgde haar de bijnaam Queen of Country Pop. Deze eigen compositie komt van het album Come On Over. Het werd de nummer 1 hit in Australië, Canada en Amerika. Het nummer eindigde 2 in Polen, 3 in Ierland, 4 in Hongarije, 9 in Nieuw-Zeeland en 10 in Nederland en Engeland. Shania Twain, You're Still the One.
1: When I first saw you.

Shania Twain, You're Still the One. De Baby's uit Londen, dat was de band van zanger John Waite, die als soloartiest een wereldster werd. Dit is een single uit 1978 en Myrna Matthews is de zangeres die met John Waite meezingt. Het werd een hit in Australië, België, Canada, Nederland, Nieuw-Zeeland en Amerika. De Baby's, Every Time I Think of You.

The Babies, Every Time I Think of You. T. Graham Brown, dat is een rockzanger uit Georgia. En hij probeerde het in Nashville als countryzanger. En dat lukte, maar hij ging uiteindelijk ten onder aan zijn alcoholverslaving. Na een verblijf in een afkeerkliniek maakte hij zijn comeback en hij keerde terug als newborn Christian. T. Graham Brown, Pillow of Mercy.

D. Graham Brown, Pillow of Mercy. Zanger Dean Ford van de Schotse band Marmalade schreef het nummer in 1969. Het eindigde 2 in Ierland, 3 in Engeland, 5 in Zuid-Afrika, 7 in Amerika, 8 in Noorwegen, 9 in Nederland en België. Marmalade, Reflections of My Life.

Marmalade, Reflections of My Life. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Billy Joe Royal uit Georgia werd ontdekt door songwriter, producer, gitarist en zanger Joe South. En Joe South schreef ook de hit Down in the Boondocks voor Billy Joe Royal. Dit is een cover van Randy Van Warmer, Billy Joe Royal, Just When I Needed You Most.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het nieuwe jaar is alweer een beetje op gang en dat dragen wij aan bij met wat nieuwe muziek. Nieuwe muziek vooral uit Amerika van Leila Zoe, uit Canada trouwens. David Quinn, Randall Bramlett, uitstekende saxofonist is dat. Met muziek van Hound Dog Taylor, drie uitvoeringen van Rock Me Baby en ook de origineel van Little Son Jackson. Maar we beginnen met Kai Strauss, een Duitser in Chicago. Betting My Life on the Blues.

Ja, ik kom oorspronkelijk in Duitsland, Kai Strauss, maar de invloed van Chicago die is nadrukkelijk aanwezig. Ook wel een beetje door de compositie trouwens van Michael Bloomfield. Daar komt dit nummer van. Betting My Life on the Blues van de nieuwe CD van Kai Strauss. In My Prime. Van Chicago naar Canada is niet zo'n hele grote stap. Er ligt maar één meer tussen, het Erie Meer, dan ben je al in Canada. En Leila Zoe, die komt uit Canada. Een dame die al ondertussen een stuk of 20 CD's gemaakt heeft. Dit is de nieuwe, Nowhere Left to Go. En bedraagt de titelstuk ervan.

Titelstuk van de nieuwe CD van Laila Zoe, de zangeres uit Canada, die de blueswortels niet ontkent, heel duidelijk. Nou, iemand die wat meer uit de sfeer van de country komt, dat is David Quinn. Een man die uit het Midwesten van Amerika komt, van het prairiegebied. En in de omschrijving van de informatie bij de CD is die ook dat hij vooral de inspiratie opgedaan heeft. Riedend in zijn pick-up trip op eindeloze verten. Nou, het zal allemaal wel. Maar het is best een leuke CD. Letting Go is de titel van de CD van David Quinn. En dit is Born to Lose.

David Quinn, Born to Lose van zijn cd Letting Go. En het is zijn tweede cd. En hij zei ervan, nou, ik ga nou wat steviger werk doen. Wat minder de zachte country en wat meer de outlaw kant op. Nou, zo klinkt het ook wel. Van het Midwesten naar het diepe zuiden van Amerika, naar Alabama. Dan kom je in de sfeer van de Southern Rock, hoor je eigenlijk uit. De sfeer van de Allman Brothers en dat soort dingen. Capricorn, een heel bekend label uit het zuiden. En een die door Fullaby gedaan heeft, dat was Randall Bramblett. Want die saxofoon speelde hij meestal, maar hij bespeelde allerlei instrumenten. Speelde onder andere bij Sea Level, de club van toetsenman Chuck Leavell. Die ook wel bij de Stones speelde. Nou, dan weet je een beetje wat voor soort muziek hij voor moet stellen bij een cd van Randall Bramblett. Pine Needle Fire, dat is in een cd en door van Built to Last.

Ja, en toch hoor je die sudden sound, die hoor je er wel aan af van. Dit nummer van Randall Bramblett van zijn ECD Pine Needle Fire. Student van Amerika, Alabama. Als je een jongere generatie vraagt om eens wat bluesmuziek uit te zoeken, dan kreeg je soms verrassende keuze. Mijn kleinzoon die is 17 jaar en ik vroeg hem van, zoek nog eens een paar nummers uit die je in Harris Blues kunt draaien. Nou, hij kwam bijvoorbeeld dan met Hound Dog Taylor. Daar was ik niet opgekomen dat hij dat leuk zou kunnen vinden. Maar hij kwam er wel met. Hound Dog Taylor, een heel bijzondere man. Het bijzondere van Hound Dog Taylor is, die had 6 vingers aan elke hand. Die had een vergroeiing aan de hand van dat hij een stompje erbij aan had. Dus hij had 6 vingers aan zijn hand. En ja, daar hebben we in het begin wel gebruik van gemaakt, en met het spul later niet meer trouwens. Een man die geboren is in Chicago, een echte bluesman. Met dat kenmerkende harde geluid uit Chicago. Zijn meest bekende nummer, Give Me Back My Wig. MUZIEK

Een klassieker. Give Me Back My Wig van Hound Dog Taylor en de House Rockers. Uit 1901 Summer. Dat was de eerste LP van Hound Dog Taylor. En die kwam trouwens uit op het Alligator label. Dat is dus gesticht in 1901 Summer door Bruce Iglauer. En zij waren de eerste die door op Munk speelden. Harris Blues, de luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer hetzelfde nummer, maar in een andere uitvoering. En het origineel dat stamt uit 1951. Staat bekend onder verschillende titels trouwens wel. Maar ik noem het maar even Rock Me Baby. Rollin' and Tumblin' wordt ook wel genoemd. Het is een nummer van Little Son Jackson uit 1951. En de eerste versie die is heel recent. Van een nieuwe cd die net uitgekomen is. In 2021 zelfs. The Parlor van Alabama Slim. En Alabama Slim, dat is een... de naam van Milton Frazier en die komt uit het zuiden van Amerika, uit Vance in Alabama. Dat is echt nog de originele blues, zou je kunnen zeggen. Alabama Slim met Rock Me Baby.

rock me all night long. Mama, rock me all night long.

Klinkt old, maar het is nee. Rock Me Baby van Alabama Slim. Dit is uit 2021. Maar het nummer, het origineel, is veel en veel older. Is eigenlijk wel meer dan 70 jaar oud. Van Melvin Jackson, oftewel Lil Son Jackson. Uit 1951. Maar daarvoor werd het ook al eens in 1939. Ja, dan heet het vaak wat anders. Rockin' and Rollin'. En Roll Me Mama. Arthur Crudup, die zong het. Toen heette het Rock Me Mama. Big Bill Broonzy, die zong het. Maar de eerste die het op de platen zette heeft, dat was Little Son Jackson. En dat heeft een hele andere uitvoering. Niet die zware, bonkige uitvoering, maar een, ja, een beetje een country blues-achtige uitvoering van Little Son Jackson, Rock Me.

maar dat klinkt nog steeds hartstikke mooi. Little Sun Jackson met zijn originele versie van Rock Me Baby. Uit 1951. En ja, het klinkt wel. Je kunt goed merken dat bijvoorbeeld Slim Harpo, een aantal jaren later, een jaar of vier later, met I'm a King Bee, dat hij door heel goed naar geluisterd heeft. Het is dezelfde instrumentatie, dezelfde wat relaxte manier van zingen, die klobliekerig in die te gebruikelijk was. Nou, iemand die dat ook oppikte, dat was Harry Musquet, Cubby and the Blizzards. Het afscheidsconcert wat er in Hilversum voor de Vara gegeven werd. Ze hadden het op de setlist al, maar het kwam anders nooit op een LP. Maar in dat geval toen wel. Ik denk dat ze toen nog dachten dat het van B.B. King was, dat van Muddy Waters was en dat het niet van Little Sun Jackson was. Maar de uitvoering van Cubby and the Blizzards is lekker, is live. Rock me, baby.

1974, opgenomen in de VARA-studio in Hilversum met een bus vol Assenaren door op bezoek. Het afscheidsconcert van QB and the Blizzards, Rock Me Baby. Drie versies waren dat en de aanleiding was de neeste versie van Alabama Slim van de CD The Parlor uit 2021. Het origineel uiteraard van Little Son Jackson uit 1951 en van QB and the Blizzards uit 1974. Nou, we gaan weer naar de keus van de jongere generatie. Meestal is het de oudere generatie die de muziek bepaalt in dit programma. Maar een enkele keer een jongere generatie van een 17-jarige. En die kiest dan voor, heel verbazingwekkend, een nummer van Chris Stapleton. Die man die net uitgekomen is met een nieuwe cd, Starting Over. Dit is wat een older nummer van hem. Het is van oorsprong een country nummer van Dean Dillon samen met Linda Hargrove. Opgenomen door David Allen Co. Maar dit is van de gelijknamige cd. Dit is van de cd Traveler uit 2015. Chris Stapleton met Tennessee Whiskey.

Ja, mooi nummer. Mooi schema ook wat er in dit nummer zit. We hadden het net een beetje over. Het klinkt een beetje als I Rather Go Blind van Fleetwood Mac. Uit de zumdige jaren. Maar dit is uit 2015 van de cd Traveller van Chris Stapleton. We gaan naar 1985. Toen kwam er een cd uit, of een LP was dat toen nog, die veel succes had. Met drie grote mannen erop. Johnny Copeland, Robert Gray. En er was nog een vierde bij, dat was Albert Collins. Dat was de man met de scherpe gitaar, zou je kunnen zeggen. Dus dat trio, Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray, die brachten toen een cd uit onder de titel Showdown. Op het label van Bruce Iglauer, op het Alligator label. Waar we het eerder al een keer over gehad hebben bij het nummer van Hound Dog Taylor. Nou, het nummer van die cd Showdown, dat is een heel bekend stuk van de Texaanse gitarist T-Bone Walker, en dat is de T-Bone Shuffle.

Ja, toch wel uniek. Deze drie gitaristen met elkaar. Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray. Met een nummer van T-Bone Walker, de T-Bone Shuffle. En dat al nog van een geweldige LP, 1984. Als je iets met de blues wil doen, dan moet je altijd luisteren een keer naar Showdown. Nou, van de blues naar de Americana. Maar we blijven wel een beetje in de bluesachtige sfeer. Althans, in de zin van dat het niet zo'n vrolijke CD is. De CD van Becky Warren. The Sick Season heet die. Becky Warren is een singer-songwriter die in 2018 een uitstekende CD gemaakt heeft. Undesirable. Maar dat bekwam haar in die zin eigenlijk niet goed. Want vanaf haar jeugd kampte ze al wat met depressies. En die CD die zullen promoten moeten worden. Dat lukt allemaal niet zo geweldig. En daardoor raakte ze echt in een hele diepe depressie. En over dat hele proces, daar heeft ze eigenlijk een CD over geschreven. En ik denk dat de corona door ook niet zo geweldig aan bijenwerkt heeft dat ze zich goed voelde. Maar ze heeft wel een hele bijzondere CD gemaakt. De CD The Sick Season, Becky Warren en door van Birmingham.

Becky Warren met Birmingham van haar CD The Sick Season. Ja, je moet er niet al te zomaar bij wezen als je naar deze muziek gaat luisteren. Dan kun je beter naar Kees Strauss luisteren. We begonnen de uitzending met een nummer van zijn CD In My Prime. En hier nog een stuk. You're Killing My Love.

Keisterhaus met Your Killing Me van zijn nieuwe CD In My Prime. Daarmee zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams en met een bijdrage van Sander Blokzijl. We besluiten met een nummer van Quistone Kingfish Ingram, een hele jonge fan, nog 22 jaar, maar een geweldige bluesman. Van zijn CD Kingfish uit 2019, It Ain't Right.

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: David Allen Coe, dat is een singer-songwriter uit Ohio. Hij verbleef meer in de gevangenis dan op de bühne, maar had desondanks een mooie carrière. Hij maakte 87 albums, had 31 hits. En in 1981 nam hij de latere wereldhit van Chris Stapleton al op. Dat nummer eindigde 77 in de Amerikaanse Hot 100. Een cover van George Jones werd de nummer 1 hit in Canada en eindigde 2 in Amerika. Maar dit is de enige echte originele versie, David Allen Coe, Tennessee Whiskey.

David Allen Cole, Tennessee Whiskey. Jason Isbell uit Alabama maakte jaren deel uit van de Drive-By Truckers uit Georgia. Hij ging solo verder met een eigen band, de 400 Unit. En intussen is hij ook getrouwd met zijn violiste Amanda Shires. Jason Isbell, God is a working man.

Jason Isbell, God is a Working Man. Chris Stapleton uit Kentucky ging naar Nashville en dan maakte hij deel uit van de Steel Drivers en later de Johnson Brothers. Maar na zijn hit Tennessee Whiskey is hij als soloartiest een grote ster in Amerika. En dit nummer nam hij op met zijn vrouw Morgaine. Chris en Morgaine Stapleton, You Are My Sunshine.

Chris en Morgaine Stapleton, You Are My Sunshine. De Zac Brown Band uit Atlanta is een Southern Rock en Americana band en James Taylor was de inspiratiebron voor Zac Brown. Die begon vervolgens op te treden als singer-songwriter. Intussen heeft hij 11 albums gemaakt, 37 hits, waaronder 12 nummer 1 hits in Amerika. De Zac Brown Band, Grandma's Garden.

De Zac Brown Band, Grandma's Garden. Drummer Lee Von Helm uit Arkansas vertrok met zanger Ronnie Hawkins naar Canada. In de jaren 60 werden de Hawks de begeleidingsband van Bob Dylan en toen gingen ze verder als The Band. En in 1998 werd er keelkanker geconstateerd bij Lee Von Helm. Het duurde tot 2007 voordat zijn comebackalbum uitkwam, Dirt Farmer. Lee Von Helm, Calvary.

Yvonne Helm, Calvary. Folkmuziek vormt de basis voor de totale Amerikaanse muziekindustrie. Dit is een single van Cowboy Copas uit 1947. En dat nummer werd maar liefst 551 keer gecoverd, onder meer door Pat Boone, Sam Cooke, Billy J. Kramer en de Dakotas, Manfred Mann, Otis Redding, James Brown, The Chieftains met Tom Jones, Elvis Presley, Bonnie Raitt samen met Norah Jones en Rod Stewart. En dit is Emmylou Harris, Tennessee Waltz.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Price of Admission van de Turnpike Troubadours is het album van deze week. En in Oklahoma noemt men Americana Red Dirt Music. We hebben het dan ook over een Red Dirt Honky Tonk Band. Alle nummers op het nieuwe album zijn geschreven door zanger Evan Felker. The Turnpike Troubadours, A Lie Agreed Upon.
2: Feels like

The Turnpike Troubadours, A Lie Agreed Upon. Merle Haggard uit Californië verbleef in zijn jonge jaren regelmatig in de gevangenis. En in 1960 zag hij in de gevangenis Johnny Cash optreden. En toen wist hij meteen wat

hij ging doen zodra hij weer op vrije voeten was. Hij begon bij het bescheiden Telly Records en werd de held van rechts en blank Amerika met 100 albums, 103 hits, waaronder 44 nummer 1 hits. En ook dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Merle Haggard. Sing Me Back Home.

Merle Haggard, Sing Me Back Home. Van Morrison maakte een album en een wereldtour met de Ierse folkband The Chieftains. Het album werd opgenomen in de Windmill Lane Studios in Dublin en de single werd een top 20 hit in Engeland. Van Morrison, Irish Heartbeat. Oh.

Van Morrison, Irish Heartbeat. Steve Earle, dat is een singer-songwriter uit Virginia. Hij brak in 1986 door met zijn album Guitar Town. En hij schreef nummers voor Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, Levon Helm, Travis Tritt, Vince Gill, Patti Loveless, Bob Seger, Percy Sledge en Emmylou Harris. De man heeft 35 albums gemaakt en 19 hits. Steve Earle, it's all up to you.

Steve Earle, It's All Up To You. In 1963 coverde The Searchers uit Liverpool al een single van het Canadese folkduo Ian en Sylvia. En vervolgens werd dat ook nog gedaan door Waylon Jennings, Bobby Bear, Marianne Faithfull, Judy Collins, Neil Young, John Denver en Johnny Cash. The Searchers, Four Strong Winds.

The Searchers, Four Strong Winds. AJ Plug, dat is een zangeres uit Katwijk, maar ze opereert al jaren vanuit Grollo. En met pianist Roel Spanjers maakte ze heuse nederfolk met een nummer over het dorp waar ze woont. AJ Plug, Blues Village.

AJ Plug, Blues Village. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Gretchen Peters uit Colorado vertrok in 1988 naar Nashville en daar werd ze de songwriter voor Martina McBride, Etta James, Trisha Yearwood, Patti Loveless, George Strait, Anne Murray, Shania Twain, Neil Diamond en Bryan Adams. En intussen heeft ze ook 14 soloalbums gemaakt. Gretchen Peters, On a Bus to St. Cloud.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Harry's Blues van The Way Up North. De 13e aflevering van onze 20-delige serie. En vandaag gaan we met spoor. Want in de historie van Amerika en ook in de historie van de bluesmuziek heeft dat spoor een belangrijke rol gespeeld.
3: Ja, er komt ook heel veel voor in liedjes die erover zongen zijn, ook in de blues uiteraard. En ja, om dat gigantische land te ontginnen, heb je natuurlijk de rails nodig. En er moest natuurlijk heel wat problemen overwonnen worden. Er werd natuurlijk hard aan gewerkt en dat werd vooral dan door de negerbevolking, de zogenaamde boomers.
2: Ja, de chain gang. Kwam die door ook niet vandaan?
3: Ja, de chain gang is nog weer wat anders. Het waren mensen die geketend waren, ja. aan elkaar. Dus de mensen die geketend waren, die een lijn vormen. En dan... Die konden bijvoorbeeld aan spoor werken.
2: Mocht ik zeggen, ja.
3: Die kunnen bijvoorbeeld aan spoor werken, maar moesten ook wegen aanleggen. Het waren gewoon gevangen. Die dat
2: ja. En dan kunnen ze niet verder lopen.
3: Nee, omdat ze aan elkaar geklonken waren, noemen ze dat een ketting.
2: Ja. En dan werd er ook bij zongen om dat werk in onderling afstemming goed te doen.
3: Ja, de Arhoolies en de Cries en dat soort dingen.
2: Nou, laat maar eens kijken hoe dat met dat spoor zit in Amerika. Toen wij onderweg waren van Memphis naar St. Louis, toen hebben we even een klein zitstapje gemaakt. We zijn gewoon in de richting van Nashville, de hoofdstad van Tennessee. En hij door van de snelweg afgehoord. Ja, dan kon je in een soort museumdorpje kon je terecht.
4: Nu zijn we hier in een soort van, ja, wat kun je zeggen? Een soort van parkje waar een trein opgesteld staat. Het staat nummer 382 op en. Is het Casey Jones, de Casey Jones trein is dat. En dan weet ik niet precies wie Casey Jones was. Maar het schijnt een soort van man te zijn geweest die op de trein reed en die een ongeluk wist te voorkomen. Een botsing of zo, met een andere trein. En hij werd daardoor eigenlijk een beetje een soort van Amerikaanse held. Maar waar het ons over gaat is dat trein natuurlijk een belangrijke rol speelt in, ook in het vervoer van de negerbevolking richting Noord. Dus laat maar ervan uitgaan Memphis, St. Louis, Chicago, Detroit. En in dat geval was de trein natuurlijk een belangrijk vervoermiddel.
5: In de bluesmuziek is er ook vaak over gezongen toch?
4: Ja, en niet alleen in de blueswereld, maar ook in de bluegrass. Chattanooga Choo Choo, de Robert E. Lee. Noem maar op, er is een Legio Mystery Train. Er zijn natuurlijk ontzettend veel songs over treinen geschreven. Net zoals er songs zijn geschreven over paarden. En uiteraard ook over boten ook wel heel veel.
5: En de Silver Thunderbird, om er nog maar wat te noemen.
4: En auto's natuurlijk, ja, auto's. Heel veel. Het spoorwegnet in Mississippi is, hoe kan het ook anders, weer aanlegd door zwarte mensen. Ja, door negers. De Afro-Amerikaan.
5: Zwaar werk.
4: Heel zwaar, ja. Boten uitladen, lumber, kappen, al dat soort dingen. Toen allemaal.
5: Dikken alleen.
4: Ja, allemaal door de zwarte bevolking.
5: En ook door bij, net als bij als op de katoenvelden, door weer ook weer bij zongen vaak, hè, om het werk gezamenlijk te kunnen doen.
4: Ja, om de vaart erin te houden en afleiding te zoeken. En dan op het ritme werd er dan gewerkt.
5: Ja, maar er is ook een dikke stukken ijzer uit die op een steen moet liggen met een man of wat, dan moet het wel doen.
4: Ja, het is een klein stukje hier, maar je kunt zien hoe het in elkaar zit.
5: Nou, zit hem naar die locomotief lopen, Harry.
4: Ja. Het is natuurlijk wel een oude, want er zit een houten constructie achter te hangen. Of overheen, als het huisje waar die stoker in stond en de machinist. En daar reed nog een oude postwagen. Neem ik aan.
5: En door, Door redde dingen wat Buster Keaton met over de Lego.
4: Ja, ja, zo'n ding waar ze dan. Aan de overkant heb je nog een staan. Maar dit. Deze locomotief liep me wel redelijk uditeerd.
5: Knapen van dingen zeg. Daar zit wat stal aan zo'n apparaat.
4: Ja, ik heb ze nog zien rieden bij Hoes. En
5: ja, maar toch niet onder stom?
4: Ja. Ja, dat heb ik nog zien.
5: Ja?
4: Ja hoor. Ja. In mijn jeugd was dat. En toen later kreeg de diesel. En daarna kreeg de elektrische trein. En toen ik. Ik denk een jongen van jaar of 6, 7 was, toen hadden we nog elektrische stoomtrein in Assen. Was zelfs een spoorbrug, die ging er overheen. En die kwam dan uit bij waar bij café Spoorzicht ongeveer. En daarachter was het de depot van de EDS. En,
5: de eerste Drentse stoomtreinmaatschappij.
4: Ja, ja, ja. Dit is een Baldwin locomotief en die is gebouwd in Philadelphia door de firma Williams & Co. Burnham Williams & Co.
5: Met stalen van Rockefeller waarschijnlijk.
4: Ja. Ik kijk nog even verder naar wat opstier.
5: Lode, er is hem erin lopen door zo'n wagon door. Dat is de kolen wagon, denk ik, hè? Oh, dit is meer het museumachtige gedeelte.
4: Dit is het Marklin gedeelte.
5: Ja.
4: In die wagon, we komen die wagon binnen en wij denken van nou, zo zou die passagiers gereisd hebben, maar wij komen hier bij een modelspoorweg aan. En
5: de Illinois Central.
4: Ja, dat was degene die naar Chicago ging. Er waren een heleboel zwarte mensen ook mee weer op noord gegaan ben. Well,

0: The Southern Train van Sonny Terry en Brownie McGhee. Dat was een van de meest bekende duo's in de blueswereld. Hè?
1: Ja, die bent jaren bij elkaar geweest tot aan dat Brownie dus overleed.
0: Ja.
1: Ach nee, Sonny Terry is eerder overleden.
0: In 86 is die overleden, ja.
1: Sonny Terry was eerder... ik heb nog een keer met ze gespeeld in... Wat was dat? In Achterhoek, in Lochem Festival.
0: Oh ja, ja, ja. Was altijd met Op Hemelvoordag.
1: Ja, ja, ja. Een keer...
0: In het openluchttheater.
1: Aardige mensen, ja. Hele lieve mensen waren daar. Onafscheidelijk eigenlijk ook. Sonny Terry op zijn mondharmonica. En Brownie McGhee op zijn akoestische Martin.
0: Ja, ze hebben de hele wereld volgens mij zo ongeveer over. Reis.
1: Ja, ze hadden ook geregeld in festivals. Ja. En overal kwam je ze tegen. Twee onafscheidelijke figuren.
0: Ja. We pakten de draad van het spoor in Amerika weer op. We waren net in het Casey Jones Memorial Park. Ga ik nog St. Louis toe. St. Louis, door, dat is een knooppunt van spoorwegen van in de richting van Kansas City, Chicago, naar het zuiden toe, naar Memphis toe. En hij dan door zo aan de kader van de stad bindt. Wij waren er toen op een zondag. Ja, dan stiet door zo'n hele lange trein door zo.
1: Nou, luisteraars, zoals je weet, het verschillende mensen over die trein zongen en schreven. En een van die treinen was natuurlijk de Hobo Blues van John Lee Hooker. En ook wel bekend in de uitvoering van C+B. En nou, wij starten hier bij zo'n overgang. En wij zien dan eigenlijk zo'n goede trein voorbij komen. Een heel slow tempo. En dan kun je je voorstellen, want er valt tegen te lopen, dat die zwervers, die hobo's van vroeger, dat die op zo'n trein kunnen springen en dan een wagon los kunnen doen en dan van ene stad, van ene plek naar de andere kunnen komen.
2: Nou, ze kunnen ook gewoon in de open lucht met reizen, toch, of niet?
1: Ja, ook in de open lucht. Je kunt hier, zoals je dit ziet, ja, dit is natuurlijk alweer een veel nijere trein. Hier staat zelfs grote vrachtwagens op, maar ook een heleboel onderstellen, zijn we zo net voorbij komen. Maar ze konden inderdaad dan op zo'n trein springen, want je ziet nu ook bijna stil. Dat kun je misschien wel horen. Het wordt steeds langzamer. En dan konden ze van de ene plek naar de andere, hadden ze gratis vervoer, want het waren zwervers. En vaak kwamen een heleboel mensen dan, die kwamen elkaar tegen en zaten dan in die wagons met flessen drank erbij en wat eten. En toen kwamen de verhalen los en zo was dat. De trein die komt inmiddels tot stilstand, de freighttrain, en nu staat hij helemaal stil. Het is een enorm gevaar. De trein die bent hier veel en veel langer dan bij Hoes. Er zitten dan twee elektrische is het hier niet eens. Twee van die hele grote diesellok zitten ervoor en die trekt dat soortje. Dat is vaak, ben die trein wel haast 2 kilometer lang. Misschien nog wel langer. Soms zie je er helemaal geen eind aan.
2: En dat nummer is een paar, er zijn wel meer versies over gemaakt, denk ik, hè?
1: Oh ja, ook over burgertreinen en zo. Och, de Southern Pacific, de Chattanooga Choo-Choo, maar ook die freight train. Ik wil me zo niet te binnen schieten, maar het ging vaak over die vrachtheden. En ook vaak over depots bij de bijtrein, de Frisco Depot van Mickey Newbury. Hey, en de Hobo Jungle van de band. Dat mensen daar, dat die sliepen. Zeg maar zeggen op een rangeerplaats waar die trein wachten tot er misschien een trein kwam en dat ze met kunnen. En die mensen hadden geen geld, dus dat was gratis vervoer, zeg maar zeggen, een soort van verstekeling.
2: Ik denk dat dit inderdaad de achterkant van de trein is, want meestal zit er één locomotief aan de achterkant,
1: ja,
2: een duwer.
1: Dit is een soort van rangeerlok. Vroeger hij bij ons de SIK. Dat is zo'n klein rangeerlocomotief. Die noemden ze de SIK in Drenthe. En dit is de Norfolk Southern is het. Stiet erop. Een hele grote, zware lok. Stiet Peert voorop. En die giet richting zuiden. Daar moet een enorme kracht op zitten, op die diesellogs. Want dit soort lange treinen, die kunnen we bij ons in ons kleine land, die kunnen wij dat niet. Hij verdwijnt langzaam around the bend.
3: Well, this is a story about someone get to the hallway thing. This one is called Hobo Blues.

0: Een van de klassieke stukken in de bluesmuziek en uiteraard ook op het repertoire van QB and the Blizzards, de Hobo Blues. Nog steeds op het repertoire, Harry.
1: Ja, wij speelden het nog steeds. Maar het is iedere keer anders. En wij zitten nou ook redelijk veel in theater en dan wordt het nog veel kaler eigenlijk. Begeleiding komt pas heel laat in. Maar ze vindt het leuk om te spelen, omdat een talk in blues is gewoon overlevering. Hè? Er wordt een verhaal verteld.
0: Ja, ja.
1: En je kunt het mooi op je dak gaan, vind ik eigenlijk wel.
0: Mooi om te doen.
1: Ja.
0: Bij het spoor hoort uiteraard ook een station. Of dat nou Memphis is, of St. Louis is, of Chicago. We gaan in St. Louis is, kijk naar wat ooit eerder een station West is.
1: We zijn hier op een avenue en wij willen naar Union Station toe. Nou, wij denken dat daar vertrekt nog wel een trein. Dan kunnen we wat vertellen over die trek van de negerbevolking naar het noorden toe, naar Chicago. En aan de ene kant is het een heel mooi hotel, de Regency. En hier staat op een gegeven moment ook Union Station Hotel. En dan denk je dat je bij de trein komt. En dan kom je ineens in een fantastisch mooie winkelgalerij. Met heel clean, wat je helemaal niet verwacht en zo. Dus de trein, maar af en toe hoor je dan wel de fluit van de trein. Dus het is toch, terwijl je loopt de winkel, is het net alsof er nog steeds een trein vertrekt en zo. Maar het ziet er heel mooi uit. Ik bedoel, dat is toch weer een heel verschil met wat je dan op een gegeven moment met wat je op een gegeven moment ziet als je aan de buitenkant bent. Dus het is een soort van, dat hebben ze toch alweer goed gedaan.
2: Ik denk wel dat er vroeger iets armoediger aan toegang als nou is op het ogenblik.
1: Ja, dit is, ziet er nou perfect uit. Vroeger was er natuurlijk een komen en gaan van die oude stoomlocomotieven die we wel in dat museum zien hebben. Ja. Zullen de nodige zwarte mensen koffers hebben moeten dragen? Zijn de nodige zwarte mensen die van hier op doortocht naar Chicago gaan? Er zijn natuurlijk ook mensen blijven hangen hier, zoals Chuck Berry. Die toch heel veel opnomen hebben in Chicago, bij Chess. En Scott Joplin en andere mensen die hier dan onderweg hun huis vonden hebben. Maar dit ziet er prachtig uit. Kijk, de trein die vertrekt weer. Ja. Het is ook een modeltrein die om de winkels toe loopt als het ware. En zo houdt men dat hier het idee van dat het een station is geweest in stand. Je kunt er ook nog helemaal overheen lopen. Daarachter is een hotel. En dit ben nou allemaal. Hier is een winkel waar je die heet de Great Train Store. En daar kun je gewoon allemaal alles wat met trein te maken heeft voor kinderen kun je daar kopen. Dus het is heel duidelijk.
2: De commissie heeft weer toegeslagen.
1: Op het vervoer gericht. Maar ja, het was natuurlijk ook wel zo in die stations. Daar moet natuurlijk, dat is natuurlijk ook rondom zo'n station was natuurlijk ook vertier. En er waren allerlei activiteiten, taxis, kruiers.
2: Vertier en handel, hè?
1: Ja, en nu is het alleen nog maar handel. De trein die is er niet meer. Ja. Kijk, daar zit de barpianist. En daar heeft een café bij. Het is gewoon een overdekte. Grote overdekte stoor gewoon. De Mississippi die komt daar ook naar. Die zie je dus plotseling. Zie je daar water doorheen lopen hier. En daarover kunnen mensen met een loopbrug kunnen ze dat weer bekijken. Het is meteen ook wel tentoonstelling erbij en zo.
2: Ja, zo zag je zo'n verbazing nergens meer over in Amerika.
1: Nee.
2: Dit was een enorm groot station daar.
1: Ja. Nou ja, dat klopt ook wel. Dat was een kruispunt hier, van allerlei wegen. Naar Memphis, naar Chicago, naar Kansas City. Dus dat klopt allemaal wel.

0: Prachtige nummer van de Holmes Brothers. De train song van de cd The Promised Land. Mooi, hè?
1: Ja, prachtig liedje. Geschreven overigens door Tom Waits.
0: Dat is ook zo, ja. We gaan in van het spoor af. Hij ooit in de buurt van de Black Hills of South Dakota kwam, bij Rapid City. Dan hij door Mount Rushmore.
1: Ja.
0: En daar heeft een Poolse beeldhouwer, heeft de bomen in de rotsen, heeft door de koppen uitgehakt van vier van de meest legendarische presidenten van Amerika. Onder andere Roosevelt en George Washington.
1: The Four Great White Fathers.
0: Ja, precies.
1: Volgens
0: ja.
1: Eric Taylor.
0: En één daarvan, die kwamen wij, althans zijn geboorteplek, die kwamen wij op onze reis van St. Louis naar Chicago, kwamen wij de geboorteplek van tegen.
2: Wij zijn hier in New Salem, dat is een plaatsje bij Springfield in de staat of Illinois. En Springfield is ook geloof ik nog de hoofdstad van Illinois. Zou je dat niet zeggen, als er ook een staat als Chicago ligt. Maar dat is een beetje net als in Texas, waar Austin ook de hoofdstad is. En dat New Salem, dat is een dorpje waar Abraham Lincoln geboren is. En dat is een van de presidenten geweest van Amerika. Niet de eerste geloof ik, maar wel een hele belangrijke man. Van eenvoudige komaf. Een man die voor de blues in die zin belangrijk is, dat hij de slavernij afschaft heeft. In 1800, omstreeks 1860, meen ik. En,
3: mooi hè, zo Amerikaans gezien.
2: Ja, hier staat dan hier staat Lincoln met een wandelstok en in werkkleding. En met een boek wat waarschijnlijk de Bijbel is onder de arm.
3: Of de grondwet.
2: Of de grondwet, dat zou nog
3: dat kunnen. Dat weet ik niet, maar zullen kunnen, hè?
2: With malice toward none.
3: We zijn binnenkijken.
2: Presented to the state of Illinois.
3: Ja, hoe is er hier uit, zeg.
2: Dit is een mooi standbeeld eigenlijk wel. Het is een park hier en er is een theater bij, dus waar ze allerlei uitvoering doen. Hmm. En het ligt midden in de bossen, dit park.
3: We moeten naar het park in, hè?
2: Het park, is, daar kun je daarin, dat is daarachter, het park.
3: Maar je moet nog wel een entree betalen, dus...
2: Nou, dan kom je hier in een park. Waar allemaal kinderen aan het spelen bent. En...
3: Jawel, maar wat is nou dat... Die historical site, hè? Wat is het dorp nou? Het dorp is weg.
2: Dit is ook niet.
3: Nee, hier is niet. Hier is niet.
2: Nou, hij kwam hier per ongeluk aan, staat hier.
3: Ja.
2: En hij bleef hier 6 jaar. En hij ging hier voort als advocaat. En hij zei van zichzelf dat hij geen doel had. En rond ging hij als een piece of driftwood, als een drijfhout. De boot die is hier

Die Denton Offert en die is hier aan land gegaan. En die, die ging eens kijken hoe dat hij hieruit zag. En hij, nou, hij gaf me kans als klerk bij dit bedrijf van die meneer Denton Offert. Lincoln took a steamboat to St. Louis. En dan walked to New Salem. Nou, dat is het eindlopen van St. Louis naar New Salem helemaal. Offert store did not last long, but Lincoln decided to stay in town. Hij bleef hier dus en New Salem heb hem een heleboel lessons geleerd. Hij maakte er veel vrienden. En hij leerde van verschillende soorten mensen waar hij mee in aanraking kwam. En politiek, dat was zijn eerste liefde eigenlijk, staat hier ook.

0: Dit is de Illinois Blues van Skip James. Illinois Blues is ook wel bekend in de uitvoering van Mississippi John Hurt, maar dit is Skip James. Ook een zeer roemruchte blueszanger. Geboren in Mississippi, in Bentonia.
1: Bentonia, ja. Ja. Itabina in de buurt.
0: Ja, daar komt B.B. vandaan.
1: B.B. vandaan.
0: B.B. King, ja.
1: Indianola. Ja. Dus voor dat ligt er allemaal.
0: Man waar als een prachtige biografie over verschenen is onder de naam I'd Rather Be The Devil. En dan zie je dat blueszangers vroegen dat die bepaald niet een makkelijk leven hadden. En dat had vanzelf van alles te maken natuurlijk met de verhouding tussen blank en zwart. En de onderklasse die de zwarte bevolking in die tijd in Amerika toch zeker was. We gaan nog even weer terug naar dat Lincoln State Memorial in New Salem.
2: Ja, nou,

0: kom in een soort van orvelte. En voor de mensen in, van de VBRO die niet werken, die niet weten wat orvelte leren, dat is een soort van ja, ook een soort van museumdorp in Drenthe, tussen Westerbork en Zweel in, Zweelo in. Nou, hier heb je dan ook van, denk ik, van illusies die hier stonden in de tijd van Lincoln. Dus de tijd tussen 1830 en 1837. Een soort van blokkerachtige huisjes.
1: Ja, allemaal van hout gemaakt, hè?
0: Ja.
1: Kom je bij die terug in het Wilde Westen zo ongeveer? Lucky Luke.
0: Ja, er zijn nog alle wagens staan. Die je wel vroeger in die Roy Rogers films zag en zo. Op zondagmiddag in de Apollo bioscoop in Assen. Op de Apenhuttenrang. Matinee, hè? Roy Rogers met Gaby en zo. En Gene Autry en zo. Autry, Gene Autry. Ja. Dat soort figuren. Het waren van die zondagscowboys, weet je wel.
1: Altijd in zijn mooi wit pak, hè?
0: Ja, ja, ja. Het Peert Trigger.
1: Een echte baan de deur erin.
0: Ja.
1: Dat is een smid aan het werk.
0: Ja. Ja, ja, het is inderdaad een soort van orgel, want daar gebeurt dat soort dingen, hoor.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat de orgel er nog helemaal ouder is.
1: Dat weet ik wel zeker, ja. Ja,
0: dit was 1800. Een orgel, dat is nog wel een beetje ouder. Maar ja, onze cultuur is sowieso ouder als die van de Amerikaan.
1: Ja, wat ik denk.
0: Dat wil natuurlijk niet zeggen, ja, van de nieuwe Amerikaanse staat natuurlijk. Niet van de cultuur van de Indiaan natuurlijk.
1: Maar ik ben bang dat hij die hier in Nieuw-Zeeland niet erg vindt.
0: Nee, dit is een volledig blank dorp geweest volgens mij.
1: De Indiaan bent wegmoffeld hier.
0: Ja, terwijl Lincoln toch een voor de Indiaan toch nog wel enige sympathie koesterde.
1: Ik denk dat hij sowieso wel voor de minderheden dat hij door wel goede ideeën over had. Hè?
0: Ja, ik ken de geschiedenis van Lincoln niet precies, maar. Ik heb wel het idee dat de Amerikanen wel wies met hem bent en zo.
1: Nee, maar zijn verkiezing toen het was ook aanleiding voor de burgeroorlog natuurlijk, hè?
0: Ja, ja. En hij is doodgeschoten. En als president doodgeschoten wordt in Amerika, dan...
1: Is meestal geen slecht ding.
0: Nee, dan ben ze meestal aan de liberale kant. En daar houdt ze hier niet zoveel van. Je mag hier niet al te liberaal worden, want dan...
1: Nee, de Zuidelijken die moesten ook niks van Lincoln hebben.
0: Nee, want die wouden gewoon... Natuurlijk, die wouden... ja, dat zie je wel. Hij heeft die slavernij ook afgeschaft. Een goede zaak, overigens. Dat kon natuurlijk ook helemaal niet. Want die hoefden toen niet meer te werken op de plantages. En waren vrij, ze konden gaan en staan waar ze wilden. Maar deze mensen die wisten helemaal niet... Want binnen die plantage was toch een soort van samenleving ontstaan... die redelijk veilig was. En de mensen die toen daar niet meer wilden werken, ben gaan zwermen. En daar ben een heleboel bij omkomen. Die ben op de blanken ben ze geleanced. Er ben een heleboel mensen door het klimaat ben omkomen. Een heleboel mensen die wisten niet meer hoe ze aan de kost moesten komen. Die ben gewoon verhongerd. Dus dat heeft ook nog een heel rare bijeffect uit. Ja. Die afschaffing van de slaverij.
1: Het was trouwens de vuur ook al een heel systeem. Las ik in een van de boeken dat men... ondergronds de negers smokkelde van het zuiden naar het noorden toe. Hè? Van de slavernij naar de vrije staten toe. Dat heette de Underground Railroad. Een soort wat we in de oorlog in Nederland ook hadden.
0: Ja, een soort van onderdukkers.
1: Ja, ja, die dan via...
0: Die Joodse mensen die in Drenthe... via met koeriers... soms opgehaald werd en dan...
1: Via een geheime route, via Frankrijk en Spanje naar Engeland gewoon.
0: Of bij de boeren op een gegeven moment die oorlog overleefd hebben. Nou ja, dit was dan geen oorlog, maar het leek er wel een beetje op.
1: Vroeger was het in deze tijd van Abraham Lincoln en Dorfeur... hij gevluchte slaven weer teruggebracht en dan kreeg hij geld voor, hè? Dan wil gewoon op jaar.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Wil gewoon op jaar.
0: Bounty hunters.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Premie. Premie, jongens. Het is een heel mooi park. Met ja, een prachtige omgeving eigenlijk.
1: Ja, in die zin, het is ook niet, ja, het zal wel aanleg geweest, maar dat oorspronkelijke, dat was er hier allemaal al, gezien de ouderdom van de bom en zo.
0: Het is toch een beetje ook Orvel, dat vind ik.

0: Black Train Blues van Bukka White. De man die trouwens in zijn vernoeming, in zijn voornaam, ook een van die legendarische presidenten had. Want voluit heette Booker T. Washington White. Bukka White. Kwam die niet uit in de buurt van Aberdeen in Mississippi, waar Howlin' Wolf vandaan komt?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Denk je kostte wel, hè?
1: De man van de Sky Songs on the Spot.
0: Ja.
1: Dat betekent eigenlijk dat als Bukka White ergens optraat, dan dan viel de liedjes als het ware uit de lucht. Hij improviseerde veel met woorden en met de muziek. En dat noemen ze daar zo. De songs die kwamen uit de hemel vallen. Yeah. En die viel op de plek neer. Bukka White was daar een meester in.
0: The Black Train Blues. En dat in deze aflevering van The Way Up North, Harry's Blues, waar het vooral ging over de trein in Amerika. Station, Union Station. En een zietstapje naar de man die de slavernij in Amerika afschafte, Abraham Lincoln, in zijn geboorteplek New Salem. De Mojo Man is coming en het boek ligt voor ons. De mondharmonica spullers, Harry, jij het boek deurleest, dan merk je dat de mondharmonica naast de slidegitaar toch een hele essentiële rol speelt in het werk van Muddy Waters.
1: Ja, de mondharmonica, dat was natuurlijk een instrument voor heel arme mensen. Dat was een goedkoop product.
0: Hmm.
1: Je kunt het goedkoop kopen. En je kunt in de zak steken. Je kunt dat in metnemen. En travel in light, licht reizen, zou ik maar zeggen. Het was ook een instrument wat ze nog wel eens in de buurt zaten als ze in de gevangenis zaten. Zo.
0: Ja.
1: En
0: daar kun je ook makkelijk de trein mee op.
1: Je kunt er de trein mee op en je kunt ook de geluid van de trein prachtig nadoen.
0: Dat is ook zo, ja.
1: De whistle van de trein die werd vaak in de blues ook gebruikt. En dan werd het door de mondharmonica spul werd het nadoen.
0: Ik denk dat hij zonder anderen tekort doen kunt zingen dat Little Walter toch de mondharmonica spullen bij Muddy Waters was.
1: Ja, Walter Jacobs, want zo heet die man eigenlijk echt. Dat was eigenlijk de mondharmonica speler. Dat was ook een hele moeilijke man. Het voor zichzelf begon ook tragisch aan zijn eind komen. Maar iedereen is het er wel over eens dat uiteindelijk de man West is samen met Jimmy Rogers. Hè? En Willie Dixon, Freddie Bilo en zo. Dat de mensen waren die dat was de beste Muddy Waters band eigenlijk zo'n beetje.
0: Hier een nummer van Little Walter met als gitarist, dat vond ik wel heel opvallend eigenlijk, Buddy Guy.
1: Ja, nou
0: die,
1: ja.
0: Die heeft ook nog een paar keer bij Muddy gespeeld.
1: Ja, nou ja, die mensen die kenden elkaar allemaal. En veel van die mensen hebben met elkaar gespeeld toen ze dus hier naar Europa kwamen met het American Folk Blues Festival. En dat was zo'n package, dus die moesten elkaar altijd begeleiden. Dat zie je op de blues als de verder ook nog wel eens dat. En zo ben die mensen natuurlijk allemaal met elkaar in aanraking gekomen.
0: Little Walter.

0: Little Walter op vocals en mondharmonica, Buddy Guy op gitaar en Lafayette Lee op de piano in Dead Presidents. Little Walter, de man die helemaal vanuit het zuiden van Louisiana naar de Delta toe ging. En voor een poosje in Helena heeft je resideerd.
1: West Helena, ja.
0: Ja, West Helena, ja. Hij heeft ook nog wel eens gespeeld bij King Biscuitine, bij Sonny Boy Williamson. En toen is hij naar St. Louis gegaan en begon 50 jaar en toen kwam hij aan in Chicago. Was hij niet een van de eerste die elektrisch versterkte mondharmonica speelde?
1: Ja. Dat, Walter was volgens mij zo'n beetje de eerste. Ja,
0: dacht ik ook. Ja. Dat was toch een tamelijke revolutie. Ja, met Muddy dan ook.
1: De slide en dan elektrisch slide. Dat was ook al een heel stap. Ja. Walter staat er eigenlijk onbekend. En dat hij als eerste een elektrische band dat in blues speelde. En het was een volledig ander geluid.
0: Ja, ja.
1: Het werd een stuk heftiger natuurlijk.
0: Ja. En dat was het typische Chicago geluid, denk ik.
1: Ja,
0: Het powerful geluid.
1: Een geluid wat nog veel mensen na proberen te doen. Maar wat nooit echt lukt, zou ik al zeggen.
0: Nee. Maar tieten ben veranderd en zo. En mensen veranderd dan. Valt dat waarschijnlijk ook moeilijk noord te doen. Jerry Portnoy, dat was de lester, denk ik.
1: Ja,
0: dat denk ik wel, ja. Want dat is de man die in Maxwell Street geboren is. Die leeft nog, die heeft vrij recentelijk nog weer een cd gemaakt. Jerry Portnoy, en dat is...
1: Poison Kisses. Speelde ik nog mee aan die From the Cradle cd met Eric Clapton, waar hij dus puur blues op speelde.
0: Ja. Running with the Blues.

0: De Blues, De Trein, De Mondharmonica en Jerry Portnoy.
1: Jongens, mag ik met een kaartje komen? En Grol? Grol doe je. Ja, noem maar een enkele reis. Nee, ik heb geen karting. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier heb je 30 gulden. Geef me 5 gulden terug, hè? Wat is het banaan? Daar in B? Is dat een loop? Ja? Moet ik een trap op? Ja? Oh, ook twee trap naar beneden? Wat oh, dat je trein al snel, ja. Deuren gaat open. Deuren gaat dicht. Ik ben erin. We hebben genoeg te rieden.

0: Jamen, nu starter vi om for hvor det er en skik, om måske tyst is.
1: Erik Hardeveld, mondharmonica met de kopstubbers. Trein herrol en misschien is niet thuis.
2: Nee.
1: Die is hier.
2: Ja, en dat was natuurlijk onvervalste Drentse harmonica blues.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Je maakt verder de reis The Way Up North en je komt uit in een van de grootste steden van Amerika. In
2: Chicago.
1: Of zoals de Indianen zegt.
2: Chicago. Ja. Het land van de uien.
1: Precies. En wij komt door aan de rand van die immense metropool Chicago. Hoeveel inwoners toch ook alweer, Harry? Miljoen of 4 of 6?
2: Ja, 6 miljoen uit de area erbij.
1: Ja, ja.
2: Maar gewoon Chicago, dat is 3-4 miljoen.
1: Wij zaten aan de rand van Chicago in South Holland. En hij dan voorstelt dat je naar het centrum toe moet, dat je dan 150 kruispunten passeerden we ongeveer.
2: Ja, dan kon je richting downtown.
1: Een straat die wij volgende week beschrijft en waar wij het over hebben, die eigenlijk de geschiedenis van Chicago beschrijft. Want dat is de straat die helemaal van het zuiden naar het noorden deur Chicago heen loopt. Dat is Halstead. En daar ligt ook de South Side van Chicago ligt eraan.
2: Ja.
1: En dat was dé plek waar als de negerbevolking van uit het zuiden naartoe trekt.
2: Ja, precies.
1: In Chicago. Volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Harry's Blues die vandaag technisch verzorgd wordt door Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met de VPRO Radio. Graag tot volgende week.
4: Harry's Blues, the best blues program on radio.
5: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek. Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Elmore James nam zijn eigen compositie op in 1960... en bluesartiesten vonden het waarschijnlijk een geweldig nummer... want het werd gecoverd door Sonny Boy Williamson... Albert King, Luther Allison, Freddie King, Eric Clapton... Gary Moore, Johnny Winter, Etta James en Greg Allman... samen met Warren Haynes. En ook door... QB and the Blizzards. The sky is crying.

QB and the Blizzard, The Sky is Crying. Tracy Nelson vertrok uit Wisconsin naar San Francisco en daar werd ze de zangeres van de band Mother Earth. Intussen heeft ze ook 19 soloalbums gemaakt en dit komt van haar album Move On. En dat maakte ze met de gasten Delbert McClinton, Mike Henderson en Al Cooper. Tracy Nelson, Living on Love.

0: Tracy Nelson, Living on Love. Larry Davis, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij combineerde zijn carrière als gitarist jaren met een volledige baan op een chemische fabriek, omdat hij niet van de muziek kon leven. En later verdiende hij de kost in het clubcircuit van Baton Rouge. Larry Davis, got to be some changes made.
1: One, two, three.

Larry Davis, Gotta Be Some Changes Made. Rory Block uit New York groeide op in het clubcircuit van Green is Phyllis met Bob Dylan, John Sebastian en Dave Van Ronk. En dit komt van het album I'm Every Woman, Rory Block, Talking About My Mind.

Rory Block. Talking about my mind. Voordat Ike Turner genoegen moest nemen met een plaats in de schaduw van zijn vrouw Tina Turner, was hij een prominente bluesartiest in Amerika. Hij toerde door Amerika en werkte als scout voor platenlabels. In alle hoeken van Amerika ontdekte hij bluesartiesten. Ike Turner, Catfish Blues.

Ike Turner, Catfish Blues. Het komt van het album Let Me Play With Your Poodle van blueszangeres en pianist Marcia Ball uit Louisiana. Ze opereert tegenwoordig vanuit Austin en ze werkt in het clubcircuit langs de Gulf Coast in Texas. Marcia Ball, I Still Love You.

Johnny Adams uit New Orleans. Dat was een complete zanger. Hij zong jazz, gospel, soul, rock en blues. En daarom werd hij door het bluespubliek nooit echt geaccepteerd als blueszanger, terwijl hij wel degelijk de blues had. Johnny Adams, This Time I'm Gone For Good.

Johnny Adams, This Time I'm Gone For Good. Mickey Honeycutt, dat is een obscure blueszangeres uit Louisiana. En op haar debuutalbum Soul Deep staat een verrassend nummer. Het is een compositie van Burt Burns. En in de jaren 60 was het een hit voor Them, de band van Van Morrison. En even later nam ook de Schotse zangeres Lulu het nummer nog een keer op. Mickey Honeycutt, Here Comes the Night.

Mickey Honeycutt, Here Comes the Night. Willie Copps, dat is een blueszanger uit Arkansas. Hij ging naar Chicago en daar speelde hij in het clubcircuit avond en avond met Little Walter en Eddie Boyd. En hij schreef You Don't Love Me. En dat nummer werd gecoverd door John Mayle, Stephen Stills, Junior Wells, Albert King, Luther Allison, The Allman Brothers Band en Gary Moore. Willie Copps, Black Night.

Willie Copps, Black Knight. Barbara Lynn uit Beaumont, Texas, was een geweldige linkshandige gitarist en ze had nooit een studiogitarist nodig, ze speelde alles zelf. En ze had een grote hit in Amerika met You Lose a Good Thing. Dit komt van haar album So Good, Barbara Lynn, Sweet 16.

Barbara Lynn, Sweet 16. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Eddie Clearwater kwam vanuit Mississippi naar Chicago, want daar was veel werk voor bluesartiesten. Hij runde daar ook jaren een eigen bluesclub en bleef tot zijn dood optreden. Dit komt van het album Reservation Blues. Eddie Clearwater, Easy Is My Style.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De tweede generatie, zo kun je Shirley King wel noemen, want zij is de dochter van B.B. King. En daar is een nieuwe cd van u gekomen, Blues for a King. Verder muziek van Marcus Lazarus, Will Wesley, Robbie Ray, The Western Centuries. Drie mooie uitvoeringen van het nummer van Junior Parker, Sometimes, Ben Rice, Josh Krasin, zelfs Bruce Springsteen. Maar we beginnen met de Black Track Blues Band, Best Friend's Grave.

Ja, Joy, Joy, Joy. Best Friend's Grave, het nummer van de Backtrack Blues Band. De Backtrack Blues Band. En nu nog een nummer van Little Walter, nummer Backtrack. En de man achter de Backtrack Blues Band is met name Sonny Charles. Dat is de leadzanger en de mondharmonica speler van de band. Kevin Bird, dat is de volgende die op de lijst staat. Dat is een man die al jaren bezig is met het maken van muziek. Niet hele grote muziek, niet hele grote carrière heeft, maar hij giet wel steeds deur. Hij staat op de hoes van de cd ook mooi, een beetje een pick-up truck, waarvan hij denkt, van, nou ja, door red ik man altijd met rond, denk ik zo ongeveer. Nee, cd die heet Stone Crazy en het nummer is Pretty Little Thing.

0: you such a pretty little thing.
1: Pretty Little Thing, dat is het nummer van Kevin Bird. En dat moet je dan eigenlijk op zijn, misschien op zijn Texaans uitspreken. Pretty Little Thing. En komt van de nieuwe cd Stone Grazy. De twintigste cd van Bruce Springsteen. Normaal zal ik in Harris Blues niet zo gauw een nummer van Bruce Springsteen duiden, want ik vind het niet uitgesproken blues. Ook niet echte Amerikanen, alhoewel de cd Nebraska wel in die richting ging. Maar op de laatste cd van Springsteen, Letter to You, er staat één prachtig nummer op. De andere nummers, dat is het traditionele werk van Springsteen. Dat moet je van houden of niet. Maar dit nummer, dit is echt zeer de muiten weerd. Bruce Springsteen met One Minute You're Here.

Ruwe bolster. En dit is de blanke pit van Bruce Springsteen. One Minute You're Here. Misschien wel een beetje opgedragen aan Clarence Clemens, de man die in 2011 overleden is, lid van de E Street Band. Van zijn nieuwe CD Letter to You. Josh Crazin, heel ander verhaal. Man die met dit aan American Idol en door ook het beste succes met had. Hij kwam gewoon uit de marine. Hij diende nog bij de marine toen hij door aan meedeed. En toen kreeg hij zo opeens een carrière in de muziek. Een beetje in de country wereldmuziek. In de country muziekwereld. Ja, de country muziekwereld. Dat ging hem niet al te goed af in die zin van hij kreeg toch succes en dat steeg hem een beetje naar de kop. En dat kwam niet helemaal goed met hem. Op een gegeven moment was hij fut. Had hij een briefje nodig van dat aflopen moest wezen. Maar gelukkig, het is allemaal goed gekomen. Er is een nieuwe single van hem uitgekomen van Josh Crazin, het nummer Home.

Josh Crazin met zijn nieuwe single Home. Out of the box, wat denk je daarna? Nou, denk dat bulle mensen dan denken van... dan ben je een beetje spontaan aan het denken. Spontaan aan het redeneren. Out of the box denken. Niet overal aan vastzitten. Dit kan ook heel anders wezen. Out of the box kan ook wezen van dat de muziek... dat die uit een boxje komt. Dat kan ook. Maar hij kan ook komen uit een cigar box gitaar. Een eigen gebouwde gitaar van een sigarendeus, een stok met een paar snaren erop. Iemand die dat in Nederland heel veel had, was dat is cigar box Henry. Een man uit Dalfsen. Maar in dit geval is het een cd van het duo Ben Rice en R.B. Stone. En daarvan het nummer Jesus Needs a Gig.

Ben Rice en R.B. Stone van de CD Out of the Box, Jesus Needs a Gig. Harry's Blues, de Lustrinoir. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. Het is een nummer van Junior Parker, Little Junior Parker. Origineel uit 1958, man die geboren is in Clarksdale. Ontdekt is door Ike Turner, de man van Ike en Tina Turner. En ja, zijn mentor was eigenlijk Sonny Boy Williamson. Nou, die woonde ook vlakbij in Tutwiler, dat ligt vlakbij Clarksdale, in Mississippi, in Amerika. Nou, dat nummer, dat staat centraal. En de eerste uitvoering die is van een nieuwe cd van John Nemeth. De man met de Hongaarse naam, maar een volbloed Amerikaan. Van de cd Stronger Than Strong, Sometimes.

De meest recente versie van Sometimes in de uitvoering van John Nemeth van de CD Stronger Than Strong. En de mondharmonica die speelt natuurlijk een prominente rol. Geen wonder, want het nummer weer in 1958 opnam door Little Junior Parker, ook een mondharmonica speler. Ik weet niet of dit opnam is in Memphis, denk het wel, want Sam Phillips, dat was de man die hem ontdekt heeft eigenlijk. Of ontdekt, dat was Ike Turner. Maar die hem groot gemaakt heeft met nummers op het Sun-label. Later ging hij over op een ander label. De Modern Records van de Bihari Brothers. Maar op Sun Records door heeft hij grote successen gehad. Onder andere met Mystery Train. Een nummer wat ook door Elvis Presley opgenomen is. Compositie van hemzelf. Dit nummer, Sometimes, een compositie van Don Robey in de uitvoering van Junior Parker.

Little Junior Parker in 1958 met Sometimes. De derde versie die is van een man die vooral bekend geworden is als mondharmonica speler bij de Fabulous Thunderbirds. Een band uit het westen van Amerika. Kim Wilson heb ik het dan over. Maar die daarnaast ook allerlei solo dingen maakte. Hij begon al in 1993 met Tiger Man, zijn eerste eigen album. Dit is een nummer wat uit te komen is op een cd uit 2003. Looking for Trouble. De versie Sometimes van Kim Wilson.

Drie versies van Sometimes, het nummer van Little Junior Parker uit 1958. De laatste die hij hoorde was van Kim Wilson uit 2003. En de eerste die was van John Nemeth van de CD Stronger Than Strong. En die is uit 2020. De Western Centuries, ja, dat is een hele bijzondere band. Is dat eigenlijk kun je niet zeggen dat het een band is. Het is meer een concept. Een aantal mensen die bij elkaar gaan zitten. Callahan Morrison, Ethan Lawton en Jim Miller, die drieën. En die speelden in allerlei andere bands. Maar voor deze gelegenheid hebben ze zich de Western Centuries genoemd. Het zit een beetje in de sfeer van de old-time country muziek. En dit is van een cd die heet Call the Captain. En het gaat over Dynamite Kid.

Ja, wel een lekker soundje toch, hè? Van de Western Centuries van de CD Call the Captain, The Dynamite Kid. Robbie Ray, dat blijft in Amerika. Dit is een man meer uit het zuiden van Amerika, Florida, die naar New Orleans toegegaan is. Wat meer de blues, de rhythm and blues-achtige kant. Dit is van de titelstukje van de CD Up and Down.

Robbie Ray, Up and Down, titelstuk van zijn nieuwe cd. Beetje country blues achter als je kunt zeggen. Het is in ieder geval geen rhythm and blues van New Orleans, want dat klinkt met blazers erbij heel anders. En dit is toch wat meer de akoestische slide en de mondharmonica erbij. Twee gitaristen, Will Wesley en Curtin Pratt. En die hebben samen een nieuwe single gemaakt, A New Kind of Blues. En Will Wesley, die komt uit Californië. En die speelde samen met mensen, bekende mensen, Larry Gardner, Grady Champion. En Curtin Pratt, dat is een man die uit de Mississippi Delta komt. Die dus echt uit de wereld van de blues komt. Die optreden met Johnny Winter, met Delbert McClinton, Bobby Russ, nou, noem ze allemaal maar op. Dit is een single van het duo. Ze maakt ook zelf eigen cd's, maar dit is een combinatie van deze beide mannen.

A New Kind of Blues, dat is het motto van Will Wesley en Curtin Pratt, allebei de gitaristen. En dat valt op dit nummer ook wel te horen. Ja, tenacht toe eigenlijk allemaal Amerikaanse muziek, denk ik, uitsluitend Amerikaanse muziek. Dus het wordt tijd om eens aan deze kant van de grote plas te kijken. Marcus Lazarus, dat is een man die uit Engeland komt. En die heeft zijn vierde album, denk ik, ondertussen uitgebracht. Het is een man die in 2013 kwam mee met zijn eerste werk uit. Dat was een EP toen nog met vier nummers. Beggars and Thieves. En in 2017 met Save My Soul. En ook komt hij met de CD How Low Can You Go? Marcus Lazarus met One Last Goodbye.

Marcus Lazarus uit Engeland. How long can you go? Dat is de titel van de cd. En dit was One Last Goodbye. Het is ook zo'n man, net als zo'n Sean Webster, zeg maar, die eigenlijk prima op het podium in Grollo zou kunnen staan bij Hofstegen en me door een concert te geven. En misschien ook wel bij het keerpunt in Spiekeboer. Ja, helaas, je bent dichter wat betreft de muziek. Je kunt het nog wel terecht voor een afhaalmaaltijd. Lekker snet bij Hofstegen. En ook in de Spiekeboer kun je ook het een en ander krijgen. Dus denk er eens een keer aan. Want ja, je moet die mensen toch een beetje in de bien proberen te houden. Harry's Blues, de Rijn naar de Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En wij besluiten met een hele mooie cd van Shirley King. Shirley King, dat is de dochter van B.B. King. Een cd die uitgebracht is op 19 juni. En dat is de dag van het einde van de slavernij in Amerika. En uiteraard de zwarte bevolking die kijkt er altijd heel nadrukkelijk naar. Het is een cd die ze maakt heeft met allerlei bekende mensen. Joe Louis Walker, Duke Robillard, Elvin Bishop. Pat Travers speelde zelfs met. De enorme hardspelende gitarist. Kirk Fletcher speelde met. En Steve Cropper van Booker T en die MG's. Hier het nummer waar ze samenspeelt met Robin Ford. Shirley King van de cd Blues for a King, Feeling Good.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
2: Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Hij komt van het album Christmas Soul van bluesgitarist Albert King uit Mississippi. Hij zei altijd dat hij een halfbroer was van B.B. King, maar daar wist B.B. King niets van. Albert King speelde bij Elmore James, Robert Nighthawk en Jimmy Reed en hij overleed in 1992 op 69-jarige leeftijd. Albert King, Santa Claus Wants Some Lovin'.

Albert King, Santa Claus Wants Some Lovin'. Het is een nummer uit 1941 en het was een hit voor Bing Crosby. En er verschenen 2579 covers. Componist Irvin Berlin werd er een vermogend man van. Het nummer werd onder meer gecoverd door Paul Anka, Jackie Wilson, The Beach Boys, Bob Marley, Merle Haggard, Willie Nelson, Cliff Richard, Neil Diamond, Etta James. Maar dit is de mooiste versie. Otis Redding, White Christmas.

Otis Redding, White Christmas. Forrest Hairston, dat was een soulzanger die vooral succesvol was als songwriter. Hij was de man achter de nummers van Smokey Robinson. En hij was ook nog een boezemvriend van Marvin Gaye. Forrest Hairston en Marvin Gaye. I Want to Come Home for Christmas.

Forest Hairston en Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas. Spex Hildebrand, dat is een singer-songwriter uit Volendam, en hij maakte jaren geleden een schitterend kerstalbum waar geen enkele belangstelling voor ontstond. Want Spex Hildebrand is het best bewaarde geheim van Volendam. Spex Hildebrand, Christmas 4 a.m. Alone.

Specs Hildebrand, Christmas 4 AM, Alone. Merle Haggard komt uit een arm gezin en december was altijd een zware maand, waardoor de kerst sober gevierd moest worden. De stookkosten slokten het hele budget op en toen hij miljonair was, schreef hij er een prachtig nummer over. Merle Haggard, If We Make It Through December.

Merle Haggard, If We Make It Through December. Waylon Jennings uit Texas begon als basgitarist bij Buddy Holly and the Crickets en hij maakte later deel uit van The Highwaymen. Hij was getrouwd met zangeres Jessie Coulter en is de vader van rockzanger Shooter Jennings. Hij overleed in 2002. Waylon Jennings, Away in a Manger.

Waylon Jennings, Away in a Manger. Crystal Gayle uit Kentucky had de nummer 1 hit in Amerika en Canada met Don't It Make Your Brown Eyes Blue. Ze is de jongere zus van zangeres Loretta Lynn en ze begon ook als achtergrondzangeres bij Loretta Lynn. Intussen heeft ze 44 albums gemaakt, 55 hits, waaronder 23 nummer 1 hits in Amerika. Crystal Gayle, What Child Is This?

Crystal Gale, What Child Is This? Het is een nummer uit 1905 van John Freeman Jung. En er verschenen maar liefst 4530 covers, onder meer van Booker T en the MGs, Roy Clark, Joe Satriani, The Memphis Horns, Jimi Hendrix, Rick Wakeman, The Ventures, Bill Perry, Los Lonely Boys, Charlie McCoy, Elvis Presley, Paul Anka, Johnny Cash, Tammy Wynette, Emmylou Harris en Cliff Richard. En dit is Good Old Willie Nelson, Silent Night.

Willie Nelson, Silent Night. Het komt van het album Heroes van de Commodores en het is een compositie van zanger Lionel Richie. De single eindigde 34 in de Amerikaanse Hot 100. Het is een van de favoriete nummers van Lionel Richie, die desondanks even later solo verder ging. De Commodores, Jesus is Love.

The Commodores, Jesus is Love. Paul Nelson, dat is een bluesgitarist uit New York. Hij begon in de band van Johnny Winter, werkte later met Eric Clapton, Buddy Guy en Dickie Betts en toerde door Amerika met Vince Gill, Derek Trucks, Joe Bonamassa, Mark Knopfler en Kenny Wayne Shepherd. De Paul Nelson Band, Christmas Tears.

De Paul Nelson Band, Christmas Tears. Debbie Davis, dat is een bluesgitarist uit Californië. Ze begon als gitarist bij de vrouw van John Mayall in de band Maggie Mayall en de Cadillacs. Daarna speelde ze jaren in de band van Albert Collins en ze was ook nog actief bij Double Trouble, Coco Montoya, Jay Giles en Duke Robillard. Ze heeft 15 soloalbums gemaakt. Debbie Davis, Boogie Woogie Santa Claus.

hij Gene Watson en John Anderson ontdekte, schakelde hij over naar country. Op 27-jarige leeftijd vertrok hij naar Nashville en Glen Campbell regelde daar een platencontract voor hem. Zijn vrouw schreef een boek over zijn leven en dat werd een bestseller in Amerika. Alan Jackson, Honky Tonk Christmas.

Alan Jackson, Honky Tonk Christmas. Sammy Kershaw uit Louisiana heeft 25 hits in Amerika en hij probeerde ook nog 2 keer gouverneur van Louisiana te worden namens de Republikeinse Partij, maar hij verloor de verkiezingen. Hij begon als voorprogramma van George Jones, Ray Price en Merle Haggard. Sammy Kershaw, Christmas Time's a Comin'.

Sammy Kershaw, Christmas Time's a Comin'. Lori Morgan uit Nashville is een succesvolle countryzangeres. Ze is de dochter van countryzanger George Morgan, maar ze was nooit gelukkig in de liefde. Zanger Keith Whitley overleed en haar huwelijken met de countryzangers John Randell en Sammy Kershaw gingen ten onder door huiselijk geweld. Ze nam albums op met Frank Sinatra, Tammy Wynette, The Beach Boys en Dolly Parton. Lori Morgan, Christmas at Our House.

Laurie Morgan, Christmas at Our House. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tammy Graham uit Arkansas probeerde het eerst in Las Vegas, maar daar moet je een grote naam hebben. En toen ging ze naar Nashville en daar begon ze als Little Miss Jerry Lee Lewis. En met die act werd ze de huisband van Caesar's Palace. Intussen is ze soloartiest en ze heeft 3 hits in Amerika. Tammy Graham, Rockin' Around the Christmas Tree.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
1: Want ik zag dus grote sterren waar ik dan wel mee speelde. Ja, die eindigden toch uiteindelijk alleen in een hotelkamer. Weet je wel, en dat zag ik heel eenzaam bestaan. Dat zag ik wel dat het was. En ik zag ze er ook aan kapot gaan. Dus ik heb, toen ik dat ook zag, ook nooit meer een druppel alcohol gedronken. Hoor.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Muskee op pad giet om met zijn gast te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor bleef hij deze keer in het noorden. Hij ging op bezoek bij iemand die eigenlijk een klein particulier museum heeft. Een man die al jarenlang muziek maakt in de jazzwereld. De pianist Rijn de Graaf.
3: Veendam, de knaalstreek. Daar verwacht je toch eigenlijk geen hele goede jazzpianist. En toch is het zo, want we zijn hier bij Rijn de Graaf in Veendam. En we staan in een bijna museumachtige ruimte, Rijn. Welkom.
4: Ja, oké. Okay.
3: Dit zijn de dingen die jij door de, nou niet door de eeuwen heen, maar door de tientallen jaren heen dat jij piano speelt, jazz speelt, verzameld hebt.
1: Ja, je bedoelt jij de wand met die posters?
3: Ja.
1: Ja, soms verander ik dat wel eens, want ik heb nog twee grote dozen vol met posters.
3: Ja.
1: En ja, dat zijn eigenlijk natuurlijk allemaal herinneringen. Dat klopt. Hè? Dus je noemt het al een museum hier. En ja, als je maar lang genoeg wacht, dan wordt het vanzelf een museum.
3: Jij bent in 1942 geboren, dus één jaar jonger als ik. Jij bent in 58, zag ik daar in het boek, in die rider staan, dan ben jij begonnen in het dubbel S-combo, maar dat klopt niet. Jij bent al veel eerder ben jij begonnen.
1: Ik ben begonnen met een orkestje op de HBS en mijn eerste betaalde optreden, laten we het zo maar zeggen, was toen ik 14 was. En toen dacht ik, wat is dat toch prachtig, want ik doe iets wat ik geweldig vind en ik krijg er ook nog geld voor. Ja, en dat was dan tientje een man, maar ja, er was een ander orkest die wou dan iets goedkoper doen. Dus wij zijn er toen maar voor 7,5 de man gaan spelen. Maar dat was toch nog een heleboel, want dat was meer dan mijn zakgeld.
3: Maar hoe komt een 14-jarige aan, dat was natuurlijk niet direct de muziek die je nu speelt. Ik neem aan dat een ander soort
1: muziek. Een beetje swingachtige muziek.
3: Ja,
1: een beetje ouderwetse. Maar ja, hoe ik dan aan jazz kom, dat begint eigenlijk al vlak na de oorlog. Dus toen ik een jaar of 4, 5 was, kwam ik veel bij de buren. En die hadden een modezaak. Dat was de familie De Wit. En de zoon daarvan, die was 28 of zo. Maar die hield ook al van jazzmuziek. En die had altijd de radio aan met die programma's. En die leerde mij al die liedjes. Amerikaanse songs en zo. Open the Door, Richard. En, zo. En dat zong ik dan fonetisch natuurlijk. Hè?
3: Ja, ja. Maar,
1: en hij gaf mij ook een tekening, weet ik nog. Die heb ik nog, van Benny Carter, de saxofonist. En hij zei, kijk, ik heb een mooie tekening gemaakt van Benny Carter. En die krijg jij van mij. En dat is een man die speelt geweldig saxofoon. En gelukkig, voordat oom Piet, zoals ik hem noemde, overleed, een jaar of 10 geleden, heb ik hem nog net kunnen vertellen dat ik met Benny Carter gespeeld had.
3: Goh.
1: Dus toen was de cirkel eigenlijk rond. Maar daar hoorde ik dus al Amerikaanse swingmuziek. En de tweede herinnering die ik daar al heb, is dat dat was ik ietsje ouder, dus een jaar of 8 of zo, denk ik. Dat mijn grootvader dus een grammofoon kocht, een pick-up. En die deed alles in het groot. Dus die ging met mij naar de muziekzaak en zei, geef maar 100 platen erbij. Nou, ja, maar wat dan, meneer de Graaf? Ja, van alles wat. Dus wij met de auto naar huis en ik mocht dan die platen draaien. Dus er was van alles, van licht klassiek en operette en dansmuziek. Maar er was ook één plaat bij en ik hoorde dat iets anders was. En dat was Skyliner van Charlie Burnett. Dus ik hoorde dat dat een ander soort muziek was. Hè? Met andere woorden, het swingde dus. En ik vond ook geweldig die saxofoonsolo daarop. En toen weet ik dat ik met mijn oma dus naar een speelgoedzaak ging. En die kocht zo'n plastic saxofoon waar ik doorheen zong. En dan speelde ik mee met die plaat. En toen ik dus op de HBS kwam, of toen ik 10 jaar was, kwam een piano in huis. En toen probeerde ik eigenlijk die muziek te spelen. Hè, wat mijn ouders dan gesyncopeerde muziek noemden. Dat woord jazz, dat kwam er nog steeds niet bij. Daar had ik nog nooit van gehoord.
3: Nee, want to jazz somebody is ook iemand de gek aan steken. Ja. Dus dat was eigenlijk muziek
1: dat
3: van gekken.
1: Dat wist ik nog niet. En toen kwam ik, had ik toelatingsexamen gedaan voor de HBS. En toen belden jongens van het orkest op. Dat zij zochten een nieuwe pianist en ze hadden iets van mij gehoord. En of ik dan maar eens op proef of een middag daar komen wou. En toen zij speelden dus een soort oude stijl jazz, of swing jazz of zo. En toen dacht ik, ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. En ik luisterde goed en ik speelde zomaar mee. En toen zei ik, ja, maar wat is dit dan voor muziek? Ja, dat heet jazzmuziek. Dus dat was de eerste keer dat ik dat hoorde. En toen heb ik een boekje gekocht, dat was een pocket. Ik heb er nog een paar van, want ik koop ze steeds als ik hem op de rommelmarkt zie. En dat is het boekje van Joachim Ernst Behrens. Jazz van New Orleans tot Cool.
3: Ja,
1: altijd een fantastisch boek. Ja. En er staan allemaal schema's in per instrument. Ja. Dus de ontwikkeling van de tenorsax met alle namen erbij. En het aardige is dat ik nu dus bijna met al die namen ook gespeeld heb.
3: Maar dus autodidact?
1: Ja.
3: Ja.
1: Ik heb wel een paar jaar pianoles gehad, maar daar heb ik eigenlijk niks geleerd.
3: Maar je hebt dus eigenlijk allemaal zelf...
1: Met jazzmuziek heb ik allemaal zelf hier door het luisteren naar radioprogramma's en platen.
3: Michiel de Ruiter op zaterdagmiddag.
1: Ja, Piet Velleman.
3: Lag ik ook altijd met oor voor de radio met Wim van der Hoek.
1: Maar ook, er was ook zo'n programma op de Franse, Belgische zender. Woensdag om 6:30 en om 6:10 op Duitsland, zondag. En dat, ik weet het allemaal precies.
3: En die dingen waarschijnlijk ook, waar ik ook altijd naar luister, de Voice of America's
1: Jazz. Ja, dat was dus 's nachts. Dus dan ging ik dus stiekem in bed met mijn oren aan de radio, heel zacht. En ik schreef ook precies op wat ik allemaal gehoord had. Ik heb nog wel eens een soort dagboek waar dus ook... Waar alles in staat van school en zo en feestjes en zo. Maar ook elke dag wat ik voor muziek had gehoord. En ook als iemand...
3: Beroemde Willis Conover met zijn prachtige stem. Die kon zo mooi aankomen. Ja. Een fabel, een eigenlijk legendarische discjockey. Waardoor een heleboel mensen ook in het Oostblok... Door die man en door dat programma...
1: Ja, het
3: programma,
1: was een
3: propagandacentrum. Ja, jazz hebben leren spelen. Dat is heel, heel bijzonder geweest.
1: Het propagandacentrum.
3: Ja, op het Oostblok.
1: Maar ik hoorde daar... Ik had al die namen dus in dat boekje gezien. Maar ik wist dus vaak niet welke muziek of erbij hoorde. Nee. Maar door die programma's leerde ik dat dan. Dus zo begon het eigenlijk.

0: Ja, jij bent op een gegeven moment ook Veendam. Daar was natuurlijk op dat gebied natuurlijk niet. Dan ga je dus al snel naar de grootste stad in het noorden. Dan ga je naar Groningen toe.
1: Ja, want daar waren dus twee goede platenwinkels op jazzgebied. Hemmers, die zitten nog steeds. En Postumus in de Ebbingenstraat. En die hadden al die Amerikaanse importplaten. Dus dat was dan echt een belevenis als je dan weer zoveel gespaard had. Dat je een plaat kon kopen. Dat was echt een wonder.
0: Jij fietste van Veendam waarschijnlijk naar Groningen en
1: later
0: terug.
1: Later op de bromfiets. Of lift.
0: Net zoals ik fietste van Assen naar om dan bijvoorbeeld een bluesplaat of een Elvis Presley of soms ook jazz te kopen. Vooral, ik was in die tijd nog heel... Daar ben ik altijd gebleven trouwens hoor, op de jazz messengers.
1: Ja.
0: En zo is het met jou waarschijnlijk dan ook gegaan.
1: Ja, dat weet ik. En dat soort platen, dat zijn ook stukken van je leven geworden. Hè? Je hebt net over de jazz messengers. Dat Doel Emmers had dan de platen, de jazz messengers, live at the Café Bohemia.
0: Ja.
1: Nou, dat was gewoon een schok voor mij toen ik dat hoorde. En dat vind ik nog altijd geweldig, weet je. Want ik heb ook wel eens gelezen, je blijft dus het meest houden van de muziek waar je mee opgegroeid bent. Dus ik heb ook wel andere soorten jazzmuziek later gespeeld. Ik ben uiteindelijk toch weer teruggekomen naar wat ik het...
0: Ja, Room 608, dat vind ik dat is een heel mooi trage, die heel lange... En Whisper North vind ik ook wel het wereldnummer. Maar dit heeft te zeggen. Maar jij kwam natuurlijk ook in aanraking met mensen die dan in Groningen... In Groningen had je een jazzclub later ook.
1: Ja, daar kwam ik mee in aanraking dat ik dus een bassist ontmoette. Die had een vriendinnetje in Veendam. Was een Groninger bassist, Eduard Beer. En die speelde dus op een echte bas, hè? Dus niet op een theekistbas of zo. En die kwam toen wel meespelen met het schoolorkestje. En die nam mij een keer mee naar Groningen, naar de Lutke Nieuwstraat. Daar waren dus jam sessions. Dat bestaat ook niet meer, maar goed. Helaas, op zaterdagmiddag. En Hannie de Wolf was daar de animator.
0: Ja, ja. Beeldhouwer.
1: En daar waren dus allemaal muzici. En fijn, daar kwam ik vaak. En toen, een paar weken daarna, toen belde Jenne Meijnema mij op. Of ik met hem in Huis in Maas kon spelen.
0: Oh,
1: dat is net zoiets
0: als
1: nou Sonny Rollins opbelde of zo.
0: Ja,
1: Dat was echt een held natuurlijk. Ja. En mijn ouders zeiden, maar dat is op zondagavond, dat is veel te laat. En fijn, er waren twee orkesten. Dat het werd zo geregeld dat het tweede orkest, dat speelde dan de laatste set. En dan kon ik om nog om 11 uur met de bus. Dus zo begon het.
0: En wat gebeurde er daarna? Jij zei van op een gegeven moment had ik de HBS afgemaakt.
1: Ja.
0: En toen zei jouw vader, dat verhaal...
1: Nou, zeg maar, jong, nou moet je maar eens zelfstandig worden. Ja. Dus nou ga je maar eens de wereld in.
0: Ja.
1: En ik heb je nog niet nodig.
0: Dat hoor ik
1: dan wel. En als er wat is, dan bel je maar op.
0: Jouw vader had een...
1: Ja, een groothandelsbedrijf. Een elektrotechnische groothandel.
0: Die deed in alles waar
1: alles
0: een stekker.
1: Precies, zo zeg ik dat altijd. Alles waar een stekker aan zit, wat je in huis gebruikt.
0: Ja. Maar dat een liberale man.
1: Zeker.
0: Iemand
1: zeker,
0: die...
1: Zeker.
0: Dat heb ik mijn vader nog niet zo zien zeggen, weet je wel. Van, ga jij nou maar eens even... Dat heb ik echt moeten bevechten, weet je wel. Ja. Van, dat is met ruzie ontstaan.
1: Ja, maar hij wou juist dat ik zelfstandig werd. Ja. Dus dat kan alleen maar als ik op eigen benen kom te staan.
0: Ja, maar dat is een goede gedachte.
1: Ja.
0: Ja. Wat gebeurde er toen? Toen hij jou die...
1: toen ben ik... Eerst in een orkest geweest, in een Duits orkest. Het was zo'n Duits swingorkest eigenlijk. Wat wel steeds moderner werd.
0: Je moest in dienst en toen?
1: Ja, toen moest ik naar Nieuw-Guinea. Daar had ik niet zoveel zin in. Dus toen ben ik in een Duits orkest gegaan. En bijna een jaar heb ik daar heel Europa mee doorgereisd. En toen ben ik dan in militaire dienst geweest. Ik kwam weer terug, toen een tijdje in Parijs. En toen... 3 jaar in Amsterdam.
0: Parijs, hoe was dat? Dat was natuurlijk in die tijd was dat...
1: Ja, dat was natuurlijk net zoiets als wat New York later ook was. Het stikte daarvan de jazzclubs.
0: Wordt er ook een Blue Note dat je daar geloof
1: ik? Ja, de Blue Note heb ik nog gespeeld met Sonny Stitt ook. Dat was natuurlijk ook een grote droom.
0: Tweede Parker, zeg je altijd, hè?
1: Ja, en met Nathan Davis en Sonny Gray. En, dat was een geweldige tijd.

0: We zien hier, want dus er valt hier, ja, de mensen kunnen dat niet, het is radio, de mensen kunnen dat niet zien. Maar dus, kijk, zo'n, er staat hier iets, kijk, zo'n hoes van. En daar is ook nog een mooi verhaal bij, dat gaat helemaal terug tot jouw prille jeugd. Een prachtige meneer staat erop. Hampton Horse, The Green Leaves of Summer. Prachtige hoes, helemaal passend bij die tijd. Daar zit nog een verhaal achter de Rijn, hè?
1: Ja, er zit een verhaal aan vast. Toen ik een jaar of 15 was, toen werden hier door de scholen sportdagen georganiseerd. En er was een uitwisseling met een school uit Assen, waar jij vandaan komt. En wij moesten dan met een paar jongens de muziek verzorgen. En dus het was een heel groot sportterrein met hele grote speakers overal. En 's morgens om 10 uur, dan klonk daar dus al Charlie Parker en Dizzy Gillespie, Big Band en zo. Ja. Want dat vonden wij mooie muziek. Dus iedereen vond het prima. En wij zaten boven op die tribune. En opeens komt er iemand die trap op en die zegt van... Hey, jullie houden van jazz, hè? Ik zeg, ja. Hij zegt, heb je wel eens gehoord van Hampton Horse? Ik zeg, van wie? Ja, joh, dat is de beste pianist die er bestaat. Ik zeg, nou, daar heb ik er nooit van gehoord. Stond trouwens ook niet in mijn boek. Snap je wel? Die naam kende ik helemaal niet. En toen zegt hij van, nou, ik woon in Rolde. Dat is vlakbij Assen. En dan kom jij dit weekend maar naar Rolde en dan zal ik jou Hampton Horse laten horen. Nou, ik wou hem ook niet laten kennen, dus ik ging daarheen en ja, hij draaide dat, dus hij had een EP'tje voor de dag. En die had je toen ook nog met Hampton Horse en daar was ik echt kapot van. En dat is nog altijd een van mijn favoriete pianisten.
0: Dat is een prachtige, mooie hoes, helemaal in het groen. En ja, zo, dat is dus, is überhaupt, hè, is dat natuurlijk... Die hoezen van die platen, want daar zitten we ook. Kijk, Lee Morgan, veel te vroeg.
1: Ja, nou, dat is ook een verhaal, ja, bij.
0: Veel te vroeg doorgegaan.
1: Ja,
0: dat, hè?
1: Weet ik, ja, ook nog, dat, ja, ik die kocht. Toen was ik 14.
0: Ja. Ja.
1: Ook. En toen ging ik met nog een vriendje en twee meisjes uit de klas een dagje naar Groningen toe in de vakantie. Nou, dat was ook een hele avontuur natuurlijk. En toen gingen we naar Postumus en daar lag dan Introducing Lee Morgan. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Henk Mobley zat erbij, die kende ik dan wel. Ja. Dus ik denk, het zal dan wel goed zijn. En fijn, die plaat werd opgezet en wij stonden in zo'n luistercabine, dat had je toen nog. Nou, ik was er kapot van, joh. En dat ben ik nog, dat vind ik altijd nog een fantastische plaat.
0: Heel vroeg overleden, ja. Lee Morgan.
1: En dat dacht ik ook nog van, nou, dat is een jonge onbekende muzikant. Als ik nou die plaat koop, dan krijgt hij er ook nog geld van.
0: Ja. want ja, dat is natuurlijk toch... Het is natuurlijk toch wel zo. En wij hebben dat op onze reizen op zoek naar de blues hebben we dat meegemaakt. Dat het toch wel een beetje... Ja, het blijft een minor, om het maar in het Amerikaanse, minor music, hè? Jazz en blues.
1: Ja, ja,
0: is dat ook jouw ervaring eigenlijk?
1: Ja,
0: ik ben
1: dus
0: diverse keren in Amerika geweest.
1: Ja, in Amerika is dat natuurlijk ook zo. Kijk, hier wordt jazz ook nog wel serieus genomen. Hè? Dat valt ook nog onder cultuur en zo. Maar dat is daar dus helemaal niet zo. En iedereen denkt van, ga maar naar Amerika en trek maar een deur open en dan is er een jazzclub. Maar dat is ook niet zo.
0: Nee.
1: Dus die tijden zijn ook al lang voorbij. En ik heb nog een goede herinnering aan mijn eerste keer in New York. Dat was in 66. Nou, dat was het laatste staartje nog van al die muzici. Ik heb ze allemaal nog gezien, weet je. Lee Morgan en Hank Mobley en al die mensen die hier staan. Ja. Kenny Dorham. En ja, dat is ook allemaal voorbij. En ja, wat er dan voor in de plaats komt, dat zijn allemaal jonge jongetjes die heel goed kunnen spelen, hoor.
0: Heel goed, ja.
1: Heel fantastisch. Maar ik hoor daar maar weinig ziel in, moet je zeggen.
0: Ja, het is technisch staat het op een heel hoog peil. Ja. Dat is echt...
1: Wij
0: hebben toen in New York de Terence Blanchard sextet gezien. Het was echt fantastisch goed, maar ja, dat is het.
1: Ja, ik mis toch iets. Ja. Hè? Maar ik heb ook wel gemerkt dat die muziek die toen daar gespeeld werd, ja, dat waren clubs, dat was toch een beetje zo'n beetje een criminele omgeving. Ja, en de mensen waren zelf ook allemaal zo. En ja, dat hoor je ook in die muziek.
0: Het was net zo. Het was toch een soort van subcultuur.
1: Ja,
0: wat ook in die boeken van Ginsberg en Kerouac naar voren komt. En, zo.
1: En daar had je Slugs, daar werd dan van 3:30 tot 4:00 gespeeld.
0: Ja.
1: Dus om 3:00 kon je daar nog heen gaan s'nachts. En dan stond iedereen daar nog eens een gek te spelen op het podium. Nou zijn de jazzclubs in New York zijn 11:45 gesloten.
0: Ja, en je moet dus en je mag veel niet, betalen.
1: En je mag niet roken en je bent een paar honderd gulden kwijt. Dus.
0: Ja.

0: Laten we eens even kijken, jongens, want je moet toch ook eens even hier rondlopen, want wat je hier ziet, alleen al. Rijn, laten we hier eens even beginnen, want dat vond ik toch wel een heel mooi vogeltje. Hier ben jij nog heel pril.
1: 17, 18 of zo, denk ik.
0: Nico Boekhout en
1: Freddy Rikkers.
0: Ja. En hier zou dan, als een stukje bij de foto aan, dan zou Jenne hebben moeten staan.
1: Ja.
0: Waar was dit? In Huis en Maas?
1: Nee, dat was in de Lucky staan.
0: In de Lucky?
1: Ja. Aan de Koehoorn Single.
0: Goh, en... Ja. Nou, je ziet daar... Eens kijken. Zien we Eduard ook nog ergens hier?
1: Nee.
0: Eduard Nink Blok, waar ik dan mee gespeeld heb.
1: Die zit wel in mijn plakboek, hoor. Ja. Maar die staan hier niet. Dat is Pony Poindexter. Dat was
0: Poindexter, ja.
1: Ja, de eerste Amerikaanse solist waar ik een concert mee gegeven heb. In 67.
0: En die is overleden?
1: Ja.
0: Johnny Griffin heb je ook natuurlijk veel mee gespeeld.
1: Ja, daar speel ik nog mee.
0: Ja,
1: ja, daar heb je.
0: Ja. Het is een geweldige tenor eigenlijk,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Vind ik heel erg...
1: Ja, dat is nog een van de uitvinders.
0: Die pakt wel uit.
1: Jazeker.
0: Ja. wat zijn foto's waar jij nou heel veel... Wie zijn deze keurige... Wie is die keurige club? Er staan een heleboel mensen in pakken.
1: Die staan te zingen. En dat zijn de Four Freshmen.
0: Aha. En dat is een hele goede vocalgroep.
1: Dat is een hele goede vocalgroep. En dat is muziek, dat heb ik vroeger gehoord. En dat vind ik nog altijd de mooiste muziek die er is. Het klinkt zo goed.
0: Dat is,
1: en die had ik nooit gezien. Nee. Want ik kwam vaak in Amerika en dan waren ze net weg. Of ze kwamen een week daarna. Of wat dan ook, waar ik dan was. En toen moest ik dus die concerten organiseren. Hè, voor het Muziekcentrum Vredenburg en Oosterpoort en zo. En toen zei ik, dan ga ik een keer een programma over vocal groups doen. Met een lezing over vocal groups. En dan wil ik eigenlijk wel de Four Freshmen. Nou, toen zeiden ze, dat moet dan maar doorgaan om mijn plezier te doen. Hè, maar toen al die mensen die wat sceptisch waren kwamen luisteren, toen vielen ze allemaal van de stoel.
0: Ja, want dat was echt
1: iets fantastisch.
0: Goed.
1: En dat vind ik nog steeds heel goed.
0: Ja, je had van die groep, de High Lows had je. En de Four Freshmen.
1: Ja.
0: En Lambert Hendricks.
1: En dit is een foto met de Four Freshmen uit in de kleedkamer in Groningen. Dus dit is Bob Flanagan. Dat is nog het originele liedzanger van de Four Freshmen.
0: Ja, dat was. Goh. Prachtig. Hier.
1: Ja, dat is Babs Gonzales. Dat is een zanger. Komiek, comedian, verhalen vertellen, regulateur, dus van alles. Maar dat is een
0: vrolijke man.
1: Ja, fantastische man. Ja, daar heb je hem ook weer.
0: Oh ja.
1: En dan had hij altijd zo'n strijdkreet, had hij altijd Lala Expubidens. Nou, dat is helemaal geen bestaand woord.
0: Nee.
1: Maar hij had zijn eigen taal gemaakt. Dus dit is nog zo'n button.
0: Ja. Ik denk Lala Music, een beetje sidegoal en zo.
1: En daar hebben we Dexter Gordon.
0: Ja. De prachtige film, hè? Heb je die film natuurlijk ook gezien?
1: Ja. Waar Roundabout Midnight, ja.
0: Waar hij zegt van... There's not enough kindness in this world.
1: Ja.
0: Prachtig, van Bertrand Tavernier, dacht ik.
1: Ja.
0: Een van de mooiere jazzfilms, vind ik eigenlijk.
1: Ja.
0: Dat hij er eerst niet aan mee wilde doen. Hij dacht dat hij verneukt werd, hè? Door die regisseur. Want die mensen hadden natuurlijk al zo vaak... waren mensen bij hem gekomen met mooie beloften. Van, nou zullen we jou eens even hier en daar naartoe brengen. Maar dat is natuurlijk, dat gebeurde nooit. Maar dit is dan toch wel echt gebeurd. Dat was eigenlijk een mooie film eigenlijk.
1: Nou, en dit was dan ook een heel groot moment voor mij. Want dat is Henk Mobley.
0: Ah ja, ja.
1: Tenor. En dat was eigenlijk een soort held voor mij. Hè?
0: Ja, Henk Mobley, Kenny Dorham, de eerste bezetting van de Messengers.
1: Henk Mobley,
0: met Horace Silver.
1: Henk Mobley was een man die mij enorm aansprak. Meer nog als pianiste. Hè, daar heb ik ook heel veel van geleerd door daarna te luisteren. En toen ik dus voor het eerst naar New York ging, toen zeiden mijn vrienden van, en wat ga je daar dan doen? Ik zei, joh, ik wil spelen met Henk Mobley. Nou, iedereen lachte natuurlijk. En ik kwam daar... vrijdag aan. En ik weet nog dat ik 's morgens uit het hotel stapte op Manhattan en dat verkeer en die wolkenkrabbers en zo, dat werd me eigenlijk te gek. Dan na een paar uur was ik weer in het hotel. En toen zei die die man achter de desk die zei van, nou, dan moet je eens naar de East Village gaan. Dat is wel wat een beetje Europees-achtig. Moet je daar eens een keer heen gaan. Dus de volgende dag ging ik met de ondergrondse naar de East Village. En ik kwam uit de ondergrondse. En daar liep dus Kenny Dorham.
0: Ja, nou,
1: die
0: ja.
1: herkende ik dus van foto's. Hè, met een trompetkoffer. Dus ik sprak hem aan. En hij zei, ja, ik ben Kenny Dorham, zegt hij. En ik speel straks daar en daar. Kom maar mee. Nou, dat was dan in die club in de East Village in. Daar is die poster, die gele, waar de jazz staat.
0: Ja.
1: En toen ontmoette ik daar een dochter van Art Blakey, Evelyn Blakey. En die nodigde mij uit om bij haar te komen eten de week daarna. En ze zei, nou, dat vind ik leuk. En ze zei, en wie heb je allemaal al gezien? Ik zei, nou, ik ben hier nog maar net. Ik heb Kenny Dorham nu gezien. Met allerliefste wil ik Henk Mobley zien. Want dat vind ik geweldig. En wat ik toen niet wist, is dat zij ook Henk Mobley had uitgenodigd voor het etentje. Dus nou, dat was natuurlijk van mij iets geweldig. En die had zijn saxofoon bij zich. En die was een stom verbaasd dat ik al die stukken van hem kende. En zij hadden vleugels staan en wij gingen spelen. Hij zei, luister, zondag, zegt hij, dan speel ik in de East Village in. Ook daar.
0: Oh, ja.
1: En hij zei, dan moet mijn pianist, die moet eerder weg. Zou jij dan wel de tweede helft met mij willen spelen? Nou, dat was natuurlijk gauw voor elkaar. En toen heeft Evelyn Blakey dus die foto gemaakt. Dus daar speel ik dan eindelijk met mijn grote held, met Billy Higgins drums.
0: Oh, Billy Higgins, ja. Dat is een goede drummer. Was dat.
1: Ja.
0: Beetje licht. Ik zei, die staat op die eerste ding, op Chippy en zo. Ja, en de Blessing.
1: Kijk, dit was bij Evelyn Blakey thuis, zie je wel? Dit is Henk Mobley en dit is zij.
0: Oh god, ja, wat leuk zeg. Ja.
1: Dus dat is een mooi verhaal, hè? Dit.
0: Ja, ja. Ja, prachtig. Ik bedoel, ik kan me... Zo zou ik ooit nog eens een keer John Lee Hooker willen ontmoeten, weet je wel. Ja. Maar dat zit er waarschijnlijk niet in, want die man is ook 84 en komt zijn huis bijna niet meer uit.
1: Ja, maar heel veel van die dingen wat ik mij dus zo voorstelde, hè, toen ik 13, 14 was. Hè, van later dan wil ik dit of dat is toch allemaal uitgekomen.
0: Ja.

0: Hier allemaal posters. Kijk eens, hier. Wilhelmina, dat is in Eindhoven.
1: Ja, dit is nog steeds.
0: Daar speel ik de 10e van deze maand. En, Slugs, hè, mooi.
2: Ja, dat was de mooiste club. En dat was elke avond.
0: Waar was die club? In
2: de East Village, op de app. Even zien, dat staat er wel op.
0: Ja, yeah, in de Far East. Slugs in de Far East.
2: Ja, ja, dat was heel ver aan de oostkant. In de 242 East 3rd Street. Tussen Avenue B en C. En dat is een beetje een lugubere buurt. Zeker toen. Ja, nu gaat het wel hoor.
0: Ja.
2: Nu is het een beetje opgefleurd. En een heleboel leuke antiek winkeltjes en zo. En maar waar Slugs was, er zit nou een soort Albert Heijn of zo zit erin.
0: Goh, ja, net als de cover. Waar kwam toen de groentezaak in.
2: Ja, precies.
0: het is altijd dat het duvel erbij speelt.
2: Maar zie je, dat heb ik dus allemaal. Ja, dat was maar van één week. Hè? Ja. Larry Young, Albert Eiler, Lee Morgan. En dan Freddie Hubbard met Joe Henderson, Sonny Red met Tommy Turrentine en Bobby Timmers. Dat heb ik dus allemaal gezien. Ja. En dan ook nog die weken daarna, want ik ben een maand geweest. En dit was dan elke zaterdagmiddag. Hè, Kenny Dorham, Hank Mobley. Ja, dat is geweldig, joh. Dus ik ben ontzettend blij dat ik dat allemaal nog gezien heb. Want een paar jaar daarna was het voorbij. Toen speelden ze niet meer of ze waren overleden of wat dan ook. Ik heb het,
0: nu is het
2: net allemaal gezien.
0: Nu is het allemaal anders geworden. Ja. Want wij keken toen in die dingen, in de Village Vanguard, ik meende dat je $30 moest betalen, alleen al om binnen te komen.
2: Ja.
0: Dus dat...
2: Dat zou hier natuurlijk ook gebeuren, hè? Als het niet gesubsidieerd wordt.
0: Ja. Het had altijd wel een sfeer. Ik weet dat ik voor het eerst in Amsterdam kwam, dat ik ook naar de Sherazade ging en in de Wagenstraat. En ik hield toch van die sfeer, van die de jazz weer in van dat soort clubs.
2: Ja.
0: Dat is toch altijd, daar hing altijd een bijzondere sfeer, vond ik. Ook nooit een agressieve sfeer of zo. Toch een wel plezierig altijd. Dat vind ik altijd toch wel.
3: Ik ook pas leuk geïnterviewd.
0: Die hem hier ook liggen. Ja. Die,
2: ik heb hem niet gelezen.
0: Nee, maar dat was namelijk wel leuk. Omdat wij dat eigenlijk met hem over hadden. Dat hij eigenlijk een van de eerste rappers was. Want hij deed toen al jazz en poetry.
2: Ja, daar zat ik ook bij in de Sierzade. Ja, klopt.
0: Dat vertelde hij nog. Hij zei van, er was het dan zo'n composers, maar er waren dan een heleboel mensen. Op laatst kwam ik tot ontdekken dat hij een van de weinigen was die nog iedere keer kwam en zo.
2: Ja.
0: Dus dat, prachtig is dat. Deborah Brown.
2: Ja, die heeft hij.
0: En Horace Silver. En dat was een zoon van de predikant ook, hè, geloof ik.
2: Ja. Ja. Maar dat was Hampton Horace ook.
0: Ja, was jij een fan van Horace?
2: Dat was een
0: aparte stijl.
2: Ik was een enorme fan van Horace Silver. Daar ben ik ook eigenlijk mee begonnen. Dat hoorde ik toen. En dat was ook
0: een hele grove linkerhand.
2: Niet pianistisch, maar...
0: Wel soul.
2: Ja, heet. Maar ook eenvoudige melodische dingen spelen. Ja. Dus dat kon je ook nog een beetje naspelen.
0: Ja.
2: En toen later hoorde ik opeens in een radioprogramma Bud Powell. Die naam had ik wel steeds gelezen. En toen dacht ik, dat is de man. Daar komt het allemaal vandaan, weet je. Maar Horace Silver, dat was een enorme favoriet van mij. En nog wel.
0: Maar ik zie iets van Herman hangen daar.
2: Herman, die heb ik al ontmoet. In 1962, toen ik in het Duitse orkest zat.
0: Oh ja.
2: Want hij speelde dan met een popgroep, de Moon of zo.
0: In Frankfurt.
2: Ja, ik weet het niet.
0: Daar hebben ze heel lang gezeten.
2: Hij speelde met de Moon of de Moons of zo.
0: En die
2: werkte voor dezelfde management als waar ik voor speelde.
0: Goh,
2: en dan,
0: dat is ook toevallig,
2: dan reisden we wel eens samen. Dan werden we opgepikt, hij ergens en ik ergens. En dan gingen we samen met de busjes 's nachts naar een hotel of zo. Dus daar ken ik hem al.
0: Ja, dat zal in Frankfurt geweest zijn. Maar daar vertelde hij altijd over. Daar is hij ook verslaafd geworden door die mensen die op die basis werkten. Die zaten de hele nacht daar in die kou, naar die radar te kijken natuurlijk. En die moesten wakker blijven.
2: Ja.
0: Toen kwamen ze in die club en zeiden, hey man, are you tired? ja, die jongens waren wel moe. Nou, hier heb je wat. Kregen ze dexedrine en zo. Ja, Sjoerd van der Duim, die zong erbij. Die is ook al lang dood trouwens. En...
2: De meeste mensen van het Duitse orkest waar ik in zat, die zijn ook dood.
0: Ja. Je bent nooit full-time musician geweest, maar...
2: Nee, dat kwam omdat ik ten eerste altijd met jazz wou spelen.
0: Ja.
2: Ik zag toch wel dat een moeilijke zaak was. Of je moest je hele leven op reizen in hotels. Dus dat stond me ook niet zo aan. En ik zag ook mensen, ja, waar ik erg tegen opkeek. Ook toen ik heel jong was al, hoor, 18, 19 of zo. Toen zag ik al mensen helemaal kapot gaan. Aan de gereis en drinken en alles. Toen werd ik eigenlijk een beetje bang daarvoor. Voor het leven eromheen. En het jazz was ook altijd een soort iets romantisch voor mij. Maar als je dat dan echt professioneel gaat doen met het hele leven eromheen, nou, dan blijft er van die romantiek natuurlijk niks over.
0: Dat is romantiek, hè? Keihard.
2: Want ik zag dus grote sterren waar ik dan wel mee speelde. Ja, die eindigden toch uiteindelijk alleen in een hotelkamer. Weet je wel? En dat zag ik een heel eenzaam bestaan. Zag ik wel dat het was. En ik zag ze er ook aan kapot gaan. Dus ik heb, toen ik dat ook zag, ook nooit meer een druppel alcohol gedronken, hoor. En nog niet.
0: Maar Veendam? Dus,
2: ja, Veendam is...
0: Jouw roots liggen hier. Je bent ook niet zo'n weggaander of zo.
2: Nee, maar dat kwam ook natuurlijk omdat het bedrijf hier stond. Ja. Snap je?
0: Maar ja, ik, dit is toch een overeenkomst. Ik ben ook nooit uit Drenthe weggegaan.
2: Dat is net
0: alhoewel, voor de business, voor je platen en dat soort. En als je iets wilt en je wilt op televisie, dan zou dat misschien
2: ik ben natuurlijk,
0: veel beter zijn geweest.
2: Ik ben natuurlijk elke week wel een keer in het Westen, zoals het heet. Hè?
0: Ja.
2: Maar goed, dan ben je ook zo, weet je. Dus,
0: dat vind ik wel leuk, het Westen zoals dat heet.
2: Ja. Ja.
0: Dus die mensen altijd zeggen bij ons van, we moeten naar het hoge noorden toe.
2: Ja.
0: Dan lach ik me altijd dood, want dat denk ik bij mezelf.
2: Ja, dan nemen ze brood mee en dan stoppen ze onderweg.
0: Dat is 170 kilometer, weet je wel. Moet je in Amerika reizen of zoals wij met die band door heel Europa, dan dat typeert ook een beetje de Nederlander. Ja, nou Rijn, ik zou zeggen, speel nog heel lang door.
2: Dat
0: want
2: ik
0: heb toch altijd wel veel genoten van. En namens de VPRO en Radio Drenthe word jij heel hartelijk bedankt dat wij hier even rond hebben mogen kijken. En
2: fijn,
0: dat je
2: een
0: gesprek
2: gedaan
0: met ons wil voeren.
2: Graag gedaan.
0: Bedankt. Okay,
2: dank je.
1: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rijn de Graaf, die was van Rijn de Graaf zelf uiteraard. There's No You, het eerste stuk. Horace Silver and the Jazz Messengers, Room 608. Hampton Hawes, Blue Skies. En van de vocalgroep The Four Freshmen, I Remember You. We gaan verder in Haddy's historie. En daarvoor gaan we deze keer naar buiten toe. Het land op.
0: Ja, we staan hier halverwege het Hunebed en vlak tegen Kamzijde aan. En dit, hier kun je heel mooi zien hoe die S van Loon mooi. Dit is dan de noordkant, hè? De noordwestkant. Hoe mooi die loopt met die weg eroverheen. Zie je dat mooi in perspectief zo hier. Nou, daar hier de noordwestkant. Hoe mooi die loopt met die weg eroverheen. Zie je dat mooi in perspectief zo hier. Nou, daar.

Dus ja, dat is nog leuk om dat is wel anekdotisch gezet. Zo'n man dat dan ook nog. Het is een mooi hunebed en ik vind het een van de mooiste van. Nou, hier aan de andere kant. Nou, ik kijk hier tegen eigenlijk een heel oude jeneverbos aan, dacht ik. Die zie je niet vaak zo hoog. Nou, daar heb je ballerij. Kijk, dat is afgesloten ook. Hè. Kijk, je kunt daar zo niet op. Dan moet je door een hekje heen. Nou, dat is een prachtig mooi ven. Het stiet nog heel hoog het water trouwens, dat door die veel regenval. Maar dit is ook een prachtig mooi gebiedje, hè, dit hier zo. Het kamp. Eentje wie er al vroeger het klooster ook staan, hè. Maria in Kampen kwam van, dat was een Cisterienzo klooster, dat kwam uit Koevoorde, maar daar werd te veel hout en daan. En toen was het niet safe genoeg, en toen hebben ze een eindje verder heb ze het neergezet, maar dan was het weer te leeg. En toen hebben ze het in Assen gezet op de plek waar het nou stiet en zo. Maar dat is hier dus, dan die noordkant heet dat die boerderij nog van Kamps. Maar dit is een heel mooi natuurgebiedje is dit. Een beetje een mini biotoop, maar hartstikke mooi. En ook als je daar achter weg komt, dan kon je vroeger had een pad en dan ging je zo langs het een spoorlijntje en dan kwam je zo aan de andere kant uit Dreesmans bosje. Dat was en je had Dreesmans weg daar. Dat mocht je niet in, maar dat gingen wij dan ook. Wij gingen altijd strun, zo noemen we dat. Met de hond en zo apart. Ik kleurde dat een hond van mij nog een keer van zand pakte heb daar. Die we smakelijk oppeurden. Het was niet eens eigenlijk streup, maar zo. Maar ik heb veel in de natuur lopen. Ik kon je ook die andere kant op. Dan achter de Lonenstraat zo. Daar had je ook nog een gebiedje, dat noemen ze het Geheime Dal. En toen dat spoorlijntje nog liep, kon je ook over dat bruggetje zo. En ja, dan kun je ook kan dat ook wel, maar je hebt er nou een fietspad lopen, dat gaat helemaal zo van, volgt eigenlijk de oude tracé, hè, van het spoor. Dus dat treintje, dat ging dan naar Gieten toe, naar de slagerij van Udema, die daar toen nog zat. En dat kwam dan zo, bij de twee sporen weg, kwam dat dan zo, daar, aan de Lonenstraat kwam dat zo Assen binnen en dan... Ja, dan kon, ze dat zo op het grote spoor zetten. Maar dit is een heel mooi gebiedje. Hier heb je hier ook verschillende soorten van bomen, van alles door elkaar heen. Van eik tot berk, tot

0: voetbal was op zondag, maar in de zomer werd het dus niet voetbal. Maar dan ging men vaak of daar zijn bos heen. En dan liep men de Dr. Nazolaan af en naar het ronddeel en dan richting Zeubenster en de Nieuwe Vive. Of de mensen gingen hier naartoe op de fiets en namen ze een koffiemat en zo en dan gingen ze hier zitten. Ja, het is nou helemaal. Nou zie je, ja, op zondag zie je wat mensen lopen met een hond, maar toen zat hij vol. Maar er was verder niks te doen. Ik bedoel, de mensen hebben nu zoveel activiteiten. Ik bedoel, je kunt vanaf klootschieten tot aan FC Groningen en van korfbal tot aan boelrijden. En je hebt natuurlijk de televisie gekregen, natuurlijk, met ik weet niet hoeveel kanalen. Maar soms zet ik toch liever in de natuur. Dan zet ik dat allemaal overboord, die hele. Dat toch even bedenkt dat je nog mens bent. Ja, Hunebed, dat. Ja, het zijn begraafplaatsen, hè, eigenlijk. Trechterbeker volk. Ja, sommigen die duurden niet toe. Ik heb er wel eens met mensen over gehad. Dus we gaan om 12 uur s'nachts en dan gaan we naar het Knipoorsbos. Daar heb je er ook in staan. Dat is tussen Anlo en Zuidlaarden. En als je dan rechtsaf gaat, die weg van Anlo daarachter langs. Dan zei ik een keer tegen Vicky Patricina en tegen Freddy, ik zeg, nou dan gaan we daarheen, om 12 uur s'nachts. Ik zeg, daar komen ze. Die jongen die wil niet met. Ja, dat is prachtig. Dat is ook trouwens een mooi hunebedje. Dat staat midden in het bos. Het is een heel aparte plek ook. Ach, daar zat ik wel eens als het mooi weer was. Ik liet de hond eruit. Nou, met een boekie, zo tegen die stenen aan. Een mooie rustige plek. Ruud Leukveld hebben een keer een hele mooie foto gemaakt met mij bovenop het Hunebed in Loon. Met zo'n een beetje donorachtige foto met tegen het late schemerlicht aan, oranje licht. En dan moesten we kijken hoe we dat licht kregen. Twee auto's met vol licht na en zo, dan kreeg je heel mooi licht en zo. Nee, dat was. Dat is een hele mooie foto. Die hebben Ruud Leukveld in het heel groot Tuzang. Ik heb zelf er een van. Ook een hele grote, maar dat gaat meer over dat blues travelen, dat ik aan spoor loop. Je kunt er zien dat het water heel hoog stiet nou. En dat er ook, dat, kijk, er zit ook niks. Je ziet de, ja, hiervoor zie je wat van dit pijpensteeltje en zo. Nou, en dan heb je dan dat wollegras en zo, dat het bekende. Maar moet je eens kijken hoe zulke mooie dennen daar staan, aan die kant. En jeneverbesbos, dat is toch een heel mooie vegetatie. En daar ook die mooie den, dat zie je niet zo vaak meer. En op Ballorij heb je ook nog zo'n bepaald stukje waar van die oude dennen staan. Want men verwart ze, de boom die wij dan altijd bij kerstmis, dat zegt men altijd dennenboom, maar dat zijn geen dennen, dat zijn sparren natuurlijk. Maar het is een heel mooi gebied, er lopen allerlei paadjes doorheen. En ja, wat is het van het Drents landschap of van het natuurmonument? Dat ik dacht van. Kijk, Drentse landschap. Zie je wel, rondwandeling 2,5 kilometer. En dan, nou kijk, hier staat het wel op. Natuurreservaat. Het is wel leuk om even, kijk. Wandel op loslopen vee. Nou, daar zijn wij honden niet toegestaan. Geen toegang voor motoren en ruiters. Kijk, en het is van het Drentse landschap. Kijk, en hier, zo'n wildrooster. Maar hier gaat de hond ook niet overheen, hè?
1: Nee.
0: Die kan je niet hoor. Ik ga er natuurlijk wel eens met de hond in, maar dan til ik hem erover. Maar dat is niet zo bestreurd.
2: Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Een maakduur Harry Muskee, Albert Haar en Rego Meijer. On Route 66.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een nummer van singer-songwriter Tom Rush uit 1968 en de cover van de Walker Brothers verscheen in 1975. Het nummer eindigde 5 in Ierland, 7 in Nederland en Engeland, 10 in België, 28 in Australië. De Walker Brothers, No Regrets.

The Walker Brothers, No Regrets. Buck Owens was een geweldige songwriter. Hij nam het nummer zelf op in 1964 en er verschenen 144 covers, onder meer van Ray Charles, Glen Campbell, Wanda Jackson, The Flying Burrito Brothers, Piet Veerman, Vince Gill, Lucinda Williams, en dit is Emmylou Harris, Together Again.

en Lou Harris, Together Again. Het album Dreams Come True werd gemaakt door drie blueszangeressen uit Austin. Marcia Ball, Angela Straley en Luann Barton. En het album werd opgenomen met pianist Dr. John en gitarist Jimmy Vaughan. Marcia Ball, Angela Straley en Luann Barton. A Fool in Love. Whoa!

Marcia Ball, Angela Straley en Luann Barton, A Fool in Love. Het album Always on My Mind van Willie Nelson stond 99 weken in de Amerikaanse albumchart. En de single werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada, het nummer 8 in Ierland, 39 in Australië en 49 in Engeland. Willie Nelson, Always on My Mind.

Willie Nelson, Always On My Mind. Tracy Chapman uit Cleveland, Ohio, begon tijdens haar studie aan de Tufts University in Massachusetts nummers te schrijven en daar begon ze mee op te treden in studentenkroegen. En op haar album Collection komen al haar hits voor. Fast Car, Baby Can I Hold You, Talking About a Revolution en Crossroads.

Tracy Chapman, Crossroads. Het is een single van Frankie Lane uit 1953. Het werd het nummer 1 hit in Engeland en het nummer eindigde 2 in Amerika. En er verschenen covers van Mahalia Jackson, Elvis Presley, Johnny Ray samen met Timmy Euro, Tom Jones, B.J. Thomas, Gladys Knight and the Pips en Barbara Streisand. Frankie Lane, I Believe.

Frankie Lane, I Believe. En Danny Lane van de Moody Blues werd genoemd naar deze Frankie Lane omdat zijn zus een fan was van Frankie Lane. Lil Leva uit North Carolina was het kindermeisje bij songwriter Carole King in New York. En haar single The Locomotion werd heel onverwacht nummer 1 hit in Amerika. Dit komt van het album The Complete Recordings. En het is opnieuw een nummer van Carole King, Lil Leva. Some kind of wonderful.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Cry Alone van de Dawn Brothers is het album van deze week. En de Dawn Brothers is een succesvolle band met een volle agenda. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Want de band trad al op in Newcastle, Glasgow, Manchester, Londen, Hamburg, Berlijn, Keulen en Dortmund. De Dawn Brothers. I don't think I've ever really had it.

The Dawn Brothers, I Don't Think I've Ever Really Had It. Ricky Skaggs, dat is een bluegrass artiest uit Kentucky. Hij speelt uitstekend gitaar, mandoline en viool. Hij was al de producer van Dolly Parton, Flats and Strux en de formatie Bone Creek. En dit nummer kwam uit op zijn eigen platenlabel Skaggs Family Records. Ricky Skaggs, You Make Me Feel Like a Man.

Ricky Skaggs, You Make Me Feel Like a Man. De Commodores, dat is een funk en soul band uit Alabama. En deze band werd groot dankzij zanger Lionel Richie, die intussen ook heel succesvol is als soloartiest. Dit nummer eindigde 8 in Australië en 10 in Canada. De Commodores, Three Times a Lady.

The Commodores, Three Times a Lady. Het is een compositie van countryzanger Buck Owens. Hij nam het op in 1964 en er verschenen 189 covers onder meer van Ray Charles, Nancy Sinatra, Bill Haley, Commander Cody, Roy Orbison, Sonny & Cher, Raoul Malo en Bill Medley samen met Michael McDonald. Billy Joe Spears, Crying Time.

Billy Joe Spears, Crying Time. Het komt van het album Uncivil War van Shemekia Copeland. En ze nam dat album op in Nashville met Will Kimbrough als producer en gitarist en de gasten Jason Isbell, Jerry Douglas, Christone, Kinfish, Ingram, Dwayne Eddy en Steve Cropper. Shemekia Copeland, Walk Until I Ride.

Shamikia Copeland, Walk Until I Ride. Het was een nummer 1 hit in Amerika in 1970 voor George Jones. En in 1981 werd het opnieuw een hit voor Elvis Costello. En in Nederland werd het opgenomen door Tony Willet, Piet Veerman en Tim Knol. George Jones, Good Year for the Roses.

George Jones, Goodyear for the Roses. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het voormalige wonderkind Johnny Lang uit Fargo, North Dakota, is intussen 44 jaar en een ervaren bluesgitarist. Op zijn album Wonder This World coverde hij een nummer van zijn held Luther Allison. Johnny Lang, Cherry Red Wine.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radio reisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: In het zuiden van de Verenigde Staten zijn veel herinneringen aan vroegere tijden te vinden. De tijd van slaven en bazen, van rijkdom en armoede. Live Oak Gardens is een landgoed met een prachtig huis. In de vorige eeuw gebouwd in opdracht van Joseph Jefferson, een beroemd toneelspeler. Later eigendom van een zoutindustrieel. Het huis is gelegen aan Lake Penjor. Merkwaardigerwijs steekt slechts de schoorsteen boven het water uit. St. Martinsville is een historische plaats in Zuidwest Louisiana. De plaats waar de verdreven Acadians met hun boten landen. Daar speelt het verhaal van de dichter Longfellow over twee vluchtelingen. Ze zouden elkaar ontmoeten onder de eik in St. Martinsville. Het verhaal van Evangeline. Cultuur, architectuur en natuur in deze aflevering van Harry's Blues.
3: We rijden hier door de rijstvelden van de omgeving van Crawley in Louisiana. En hier naast mij zeg ik dat een ondergestroomd land met allemaal vreemde fuiken van metaal erop. En ik denk dat daar de bekende crawfish in wordt gevangen. Ja, ik weet het niet zeker, maar wij denken het. Er zitten ook allerlei vogels in die plassen, zie je wel. En de crawfish die werd ons aan alle kanten aanbevolen. Dat moet een lekkernij zijn hier. Maar wij zijn er nog niet aan toegekomen. We moeten het wel snel doen, want het is het einde van het seizoen, vertelde men ons ook. En we rijden hier nu over een rechte weg, want alle wegen zijn hier recht. Bochten, daar heeft men waarschijnlijk nog niet van gehoord. Alles gaat hier loodrecht, staat loodrecht op elkaar. En dit is de Louisiana weg nummer 13. Die we volgen van Crawley naar Kaplan. En vandaar gaan we naar St. Martinsville. En met een omweg zo weer naar Baton Rouge, de rode paal. Dat komt van de Indianen, die bakenden daar hun land af. En dan hadden ze, het was een rood paaltje met ook nog een bepaalde ding, fetishen eraan en zo. En daar gaan wij ontmoeten een Drentse jongen uit Holsloos, Aldo Prins.
4: Het is hier een vrij vochtig landschap. Maar wel vruchtbaar dan weer.
3: Ja, want Crawley, dat wordt gezegd, dat is de hoofdstad van de Capital of Rice in de States. En rijst, dat moet veel voedsel hebben en water. Dus het is hier ongetwijfeld een zeer vruchtbaar landschap. Wat het is een beetje mee te vergelijken. Waar zou je het mee kunnen vergelijken? Het is in ieder geval vlak land. Hier in Louisiana, grotendeels. Er is veel water, een bayou, swamps. En waar zou je het mee kunnen vergelijken? Dit?
4: Zou je kunnen zeggen dat het bijna een beetje veenkoloniaal gebied is?
3: Ja, daar lijkt het wel wat op, ja. Aan weerszijden ligt het land ook vrij hoog en zo. Alleen, er zijn ook hele stukken waar helemaal niets gebeurt. En dan weer stukken waar men bezig is. Hiernaast een tractor met een ding erachter. En dan zie je ook weer zo heel stukken waar niets gebeurt. Met hier en daar huisjes ertussen. Toch wel vrij arm. Je ziet bijvoorbeeld een soort van hele lange woonwagen op paaltjes. Die ook wel vervoerd worden zo ineens. En dan nergens anders worden neergezet. Alles staat hier een beetje op paaltjes. Want het is natuurlijk af en toe ook vreselijk nat hier. Zo, anders zitten die mensen direct bij de voeten in het water.
4: Maar ja, het betekent ook dat die huizen die op poltjes staan, dat die ook weer makkelijk verplaatst kunt worden. Ze haalt ze gewoon door midden op een oplegger en dan gaat ze naar een andere plek toe. Ja. Maar er staat ook wel mooie huizen hier.
3: Ja, zeker. Nou ja, hier komt er een aan bijvoorbeeld. Dat is dan echt stenen dingetje met een... dat ziet er mooi uit. Bungalow-achtig iets. En daarnaast weer een en dan gaat het zo verder.
4: Hier wisselt zich het landschap een beetje af met aan de ene kant de waterpartijen waar de krofvis gekweekt wordt, de rijstvelden. En daartussendeur zie je ook nog de oliewinning, hè?
3: Ja, er is hier ook een in de omgeving heel veel petrochemische industrie, Port Arthur en Lake, hoe heet het nog weer?
4: Lake Charles.
3: Lake Charles. Ook hier nog een beetje bij Crawley, maar het grootste gedeelte is toch meer terug naar Galveston, Houston. Maar Port Arthur is onder andere ook een belangrijke plaats voor de petrochemische industrie. En dat zet zich een beetje voor en naar dit gebied, hoewel dat hier niet zo ziet, maar hier zie je zo links en rechts nog een ja-knikker. Een beetje het Schonebeek gevoel.
4: Wel grappig dat alle nutsvoorzieningen in de vorm van elektriciteit en telefoon en dat soort zaken, dat het allemaal bodemgronds is hier nog.
3: Ja, en dan zie je allemaal van die palen. Hè. Ik bedoel, in Nederland, dat hou je in Nederland niet voor mogelijk. Maar hier zie je allemaal van die houten palen. En die lopen allemaal oud. Er gaat ook een vliegtuig, een sproeivliegtuig, neem ik aan, daar. Gaat ineens loodrecht naar beneden daar. Net als je neerstort, als het ware. Zou dat niet zo weer? Nee, daar komt hij weer. Dan komt hij weer boven de bossages uit.
4: Mooi trouwens, het is een dubbeldekker.
3: Ja, inderdaad. Je zag hier ook zomaar iemand in een geel vliegtuigje langs de kant van de weg staan. Waarschijnlijk een sproeivliegtuig met draaiende propeller en op een stukje weiland. En die gaat dan ineens omhoog. Zo weer weg. Gewoon staat een man naast, net zoals wij naast een auto staan, die loopt te draaien. En die staat plotseling weer in het vliegtuig en is weg. En wat je ook heel veel ziet, en dat is een beetje triest. Dat zijn dode dieren. Armadillo's en ik zag zo net een soort van, ja, ik weet niet wat het was. Een bont. Iets met een pels. Verder niet meer precies op te maken wat het was. Dat is eigenlijk net zoals in Nederland, alleen het is hier veel frequenter. En het zijn grotere dieren.
4: En wat me ook opvalt, is dat hij hier over de weg riet, dat hij alleen maar vrachtwagens, luxe auto's en pick-up trucks ziet, maar een fiets, een brommer of een motor?
3: Die hebben wij nauwelijks gezien. In Houston heb ik geloof ik 4-5 mensen zien lopen. Het was alleen maar om de straat over te steken. En brommers zie je niet, fietsen heb ik helemaal niet gezien. En motoren toch ook niet zo gek veel. Ja, een paar Harleys, dan houdt het wel op. Het is allemaal auto's wat de klok slaat.
4: Natuur is hier tamelijk weelderig.
3: Ja, het is van vreselijk veel bossages en van allerlei soorten planten. Het is een beetje onderdringbaar soms. Ook heel veel water. Bomen die in het water staan. Ja, wat moet je er meer van zeggen?
5: Well, I'm

0: Lightning Hopkins was dat van de LP Lightning Strikes Back met het nummer Got Me a Louisiana Woman. En doorvuur.
1: Daarvoor hoorde u Kenny Neal van zijn CD op de Alligator label Bayou Blood.
0: Ging over het gebied worden ze weer door herreden met de auto. Louisiana Bayou Drive. En uiteindelijk kwamen we terecht in Live Oak Gardens. Ja, een soort landgoed. Met een van oorsprong er een zoutmijn onder. En die meneer Bailey, die was door ook riek met worden met dat zout. Die heeft dat huis gekocht van die acteur Joseph Jefferson. Alleen nog, ja, toen gebeurde er wat merkwaardigs met. Ja. Ze gingen boren door olie.
1: Ja, en toen liep het water dus in die mijn.
0: Ja, ze prikken eigenlijk een gat, kun je zeggen, in de laag die zat tussen het meer, Lake Penieur, en de zoutmijn die eronder zat. En per ongeluk heb die olieboorders, die drillers, heb door een gat inboord. En dat is opgeknapt en dat meer is helemaal leeglopen. En het was opeens droog. En het duurde 3 dagen voordat het weer gevuld was met het brakke water vanuit de Golf van Mexico.
1: Maar ja, het huis was ook verdwenen dus toen.
0: En dat was ook weggezakt, ja. En dat is gebeurd in 80, dus nog niet eens zo gek lang geleden. Hè?
1: Er schijnt ook, wat ik toen begrepen heb, nog een langdurig proces overgevoerd te zijn. Van
0: wie grote oliemaatschappij, geloof ik, de Esso erbij betrokken was.
1: Ja.
0: Nou, hoe het allemaal terechtkomen is, weet ik niet. Er stiet weer een nieuw huis in ieder geval. Er stiet een heel mooi huis, een hele mooie kasten erbij. En uitermate prachtige boom erbij. Ook al waren er een 60-tal sneuvel van die grote eikenboom door zo door de orkaan Andrew, die door in 1992 huisholden heeft. Maar er stond nog heel veel moois over. En uiteraard het huis.
1: Ja, en daar werden wij rondgeleid door een jongeling, een Amerikaanse zuidelijke jongeling in prachtige kleren en een glaasje wijn in zijn rechterhand. En ja, het deed mij een beetje denken aan de hockeyclub van vroeger of zo. Maar, we zullen dus laten horen wat die man met zijn aardappel in de keel ons te vertellen heeft.
2: The house was built in 1870 by a famous actor whose name was Joseph Jefferson. He was a very wealthy man. He earned about $100,000 a year at the height of his career. Mr. Jefferson was the first American actor ever filmed. He was also the first American actor ever recorded. This was not Mr. Jefferson's main house. This was the 10,000 square foot solid red hard cypress winter hunting lodge. The main house was up in Buzzards Bay, Massachusetts. Mr. Jefferson's most famous character was that of Rip Van Winkle, and over on the secretary there was a book open to a photograph of Mr. Jefferson in that most famous character costume. He did the performance over 4,500 times throughout his acting career. He became so synonymous with the character that even when they illustrated children's books of the period, his likeness was used as a young Rip 20 years before his sleep. After Mr. Jefferson's death in 1905, the house was sold in 1917 by his grandchildren to a Mr. J. Lyle Bayless Sr. from Anchorage, Kentucky. The Baylesses were a very wealthy family and they had extensive holdings throughout the United States. Their primary interest in South Louisiana was a salt mine directly beneath us. They started mining salt here under Jefferson Island's

0: My plump, yet oh so firm. I mean the silky smooth.
1: Allemaal Franse namen. Romero zie je daar ook nog weer. Bertrand Bonnet, Champagne, Bourgeois. Dat is allemaal Frans, hè? La Pérouse, La Seigne, Rabin, Babin. En dat allemaal in Sint Maartenville. Het plekje waar als in 1765. Het is hier aan de Bayou Teche, aan een rivier. En dat was de plek waar als de Acadians aan land gingen. En daar is dat bekende gedicht van Evangeline is daar geschreven.
2: Van Longfellow. En daar lopen we dan naartoe. Hier hebben we dat een statue van Evangeline. En Evangeline is het prototype van de Arcadische vrouw eigenlijk. En was immortalized by Henry Wadsworth Longfellow immortal gemaakt, dus bij Henry Longfellow in zijn episch gedicht van dezelfde naam.
1: Het was een heel lang gedicht, waarin de hele wetenswaardigheid eigenlijk van verhaald worden van de Acadians.
2: De omzwerving die de Acadiërs gemaakt hebben, dus. En een soort van
1: Exodus.
2: Ja, een soort van Odyssee eigenlijk. Van Homerus schreef de Odyssee en dit is een soort van Odyssee van de Arcadians.
1: Ja, ja, van de uittocht van de Arcadians hier waar ze aan land kwamen in Sint Maartensville aan de Bayou Teche.
2: Ja.
1: En dit beeld dat is volgens de inscriptie in 1929 gezet door Dolores del Rio. Dat is in 1929 de film maakt. Naar aanleiding van een gedicht van Longfellow, Evangeline. Was een stomme film trouwens. En Dolores del Rio was toen de hoofdrolspeelster. En door is toen dit beeld doorschunken eigenlijk.
2: En daar zien we nog een groot graf. Dat is een eenzaam met een grote steen. Een beetje een halve zwerfkei zoals wij die kennen. En wat staat hier eigenlijk op? Nou, normaal gesproken zouden hier de Romero Brothers moeten zitten. Die dan, dat zijn een soort van local musicians die hier dan spelen. Onder de boom hier, maar...
1: We zijn er nog niet, we kunnen nog wat verder kijken.
2: Het is midden op de dag. Misschien zijn ze even aan het lunchen, je weet niet, die mensen moeten ook wat hebben.
1: Je hoort wel dat het vrachtverkeer, dat gaat hier pal midden door de plaats, hè?
2: Dat is dus de Louisiana straatweg nummer 31. Die verder gaat naar Lafayette en Bro Bridge. We staan hier een perkje hier zo. Prachtige mooie rode bloem.
1: Die we in Nederland ook heel veel ziet.
2: Ja. En wie staat hier?
1: Dat komt mij niet zo eenvoudig uit, want dat is in het Latijn doen wij.
2: Ja. Natus Pontificalia.
1: Meneer Jan in elk geval.
2: Ja, meneer Jan, die was Gallia, dat is een pontifi. Ja. In ieder geval kom ik hier niet helemaal uit.
1: We loopt hem die kant op door zo. Prachtig gebouw. Bijna een soort planterswoning met van die...
2: Grote pilaren, door eigenlijk de Oud-Grieks, hè, of tenminste Nieuw-Grieks, Doris, ervoor.
1: Mister, can I ask you a question? Where can we find the Romero brothers?
3: I really don't know.
1: No? You're not from here?
3: Yeah, I'm from here, but I don't know where you can find them. Yeah. Really.
1: They should play somewhere here.
3: I have no idea.
1: No idea?
3: No, sir.
1: Okay.
2: Thank you.
3: The guy over there that's working on the tune.
1: Yeah. Kom bij het losser, wet van niks.
2: Nou, dat maak je wel meer mee. Want in Houston vroegen we de weg aan iemand naar Etta's Lounge. En die stond er nooit een beetje voor. En die zei van, je moet 3-4 kilometer verderop wezen. Terwijl hij er eigenlijk voor stond. Dus dat is wel heel apart.
1: Is in Wiedekingen of weer toch naar Arings die... Want volgens mij zit ze Arings aan de rivier namelijk. Volgens mij moet de rivier, de Bayou Tish, met hier achter stroom. En volgens mij die Romero Brothers, die spullen door Arings in het zicht van die rivier. Dus wat dat, we zullen de moed niet te gauw opgeven. Kijk, want volgens mij door op de achtergrond, Harry, door hij het water.
2: Ja, ja, ja.
1: Typisch een zuidelijk plaatsje, hè?
2: Ja, dit is in ieder geval, ziet het tenminste wat geciviliseerder uit. Net zoals dat New Iberia. Dan een heleboel andere steden hier. Het is toch soms wel echt aan de arme kant. Maar het landschap is hier ook al een stuk minder eentonig. Met al die prachtige bomen en palmen hier en daar, veel bloemen. Ik zou bijna zeggen, ja, het is hier subtropisch. Maar het ziet er nou ook echt, begint er echt subtropisch uit te zien. Hè?
1: Ja.
2: En het is hier natuurlijk een fantastisch klimaat. We hebben even... vreselijk onweer gehad 2 dagen geleden, maar het is nu weer fantastisch weer. Ik bedoel, een graadje of 30. We zien daar een hele groep toeristen aankomen.
1: Vreselijke groep.
2: Ja, het allemaal...
1: vreselijke toeristen.
2: Moest er nou maar bij komen dat Japanners waren, want die zie je dus... Oh, wacht even. Ik had het nog niet gezegd af. Tenminste, ze zien de eerste 2 mensen zien eruit als Japanners. De rest, dat zijn Amerikanen.
1: En al die bussen die...
2: En er staan hier verschrikkelijk veel bussen. Dus,
1: En die blijft maar lopen, hè, om de airconditioning aan de gang te houden.
2: Want het is, zonder airconditioning is het hier niet uit te houden in auto's. En die airconditioning in die auto's is fantastisch goed. Dus we hebben echt vervoer, de auto's hier, die zijn echt fantastisch. Ik geloof dat daar...
1: het park. Ze bent er wel. Ze bent er wel. Het volk wat hier naartoe komt, dat berg net allemaal de foto te stellen en de videoapparaten op. Als hij een beetje met wil tellen hier, dan moet je met een fototoestel en een videocamera om de nek lopen.
2: Ja.
1: Heb je het getingel al?
2: Ja, ik hoor iets. Oh ja, daar zitten die 2 mannetjes. Nou, daar kun je wat geld doneren en dan die speelt gewoon door.
1: Dit is die boom waar... De ontmoeting van...
2: De Oak, de Evangeline Oak, ja.
1: Van de beide personen, Emmeline Labiche en Louis Arsenault. Dat waren 2 gelieven die als uit Canada vertrokken. Hij ging eerst.
2: Ja.
1: En zij zou later komen. Maar zij kwam maar niet. En toen is hij getrouwd met een ander.
2: Ja.
1: En uiteindelijk kwam ze dan toch.
2: Ja.
1: En toen hebben ze elkaar hier onder deze boom ontmoet.
2: Zo zegt het verhaal.
1: Zo stuurde het in het gedicht, ja.
2: Ja, dat is een prachtige boom. Een hele mooie. Hele beste. Riviertje op de achtergrond.
1: Dat is in mijn lop.
2: En een paar mannetjes op bank. Die muziek maken.
1: Die verrekte rotbus hier.
2: Ja.
1: Maar goed.
2: Eerst maar wat doneren, niet?
1: Ja, doe er maar even wat geld in.

0: y'all right. Good. Thank you.
1: Good.
0: Got a good song there. It's a waltz. We call it the Reno Waltz.
2: You sit here every day?
0: Yes, except Sunday. Mm-hmm. Sunday is our day. We take off to go to church with the family. But we're here Monday through Saturday. Come here in the morning at 8 o'clock, and we leave about 4 o'clock in the afternoon.
3: And how many years you doing that?
0: It's been 5 years we've been doing this.
4: We're known all over the world.
3: Yeah.
5: I know that.
3: Yeah. That's why we are here. We're going from the Netherlands.
0: Where are you from?
3: From the Netherlands, Europe.
0: Oh, yeah.
3: Amsterdam, you know.
5: Amsterdam, the Netherlands.
0: I see you bought you one of those t-shirts.
3: Yeah, we've been by Marc Savoy. We've been there too.
4: And we've
3: been
4: to good music. Mm-hmm.
3: Oh, Acadian Museum in US.
0: Marc is a musician also.
3: Yeah.
2: What kind of accordion do you play?
0: This is an accordion that was made in Lake Charles here by Sidney Brown. The best musician there ever was.
2: Is it the handmade?
0: Handmade.
4: Lake Charles, Louisiana.
0: And he could tune one of them things by ear. He didn't have to have a machine. Others, the way I understand, they all got machine. None of them can tune an accordion without a machine. Mm. But this man could. He played music for all his life. And then when he retired, he made a little shop in the backyard of his house. And this is what he was doing. And he made many of those accordions. Whoever got one, not going to get rid of it.
3: It's a collector's item.
4: Right.
0: You can't buy it. You can't find an accordion that can respond like this one is.
2: Ja, wel een gezellige boel zo, hè?
3: Ja, er komt weer een beurs met volk aan, zoals we dat in Drenthe zeggen. Maar hele gezellige mensen. Zij zeggen ook dat ze over de hele wereld bekend zijn. En
2: dat kan ik me wel voorstellen.
3: Alleen zij hoeven niet naar die mensen toe te gaan over de hele wereld. Want die mensen komen hier.
2: Ja. Ik denk dat ze een mooie stuur binnen halen op zo'n dag.
3: Ik denk dat ze een leuke living ervan hebben met z'n tweeën.
2: Ja. En toch moet ik zeggen dat het wel tamelijk authentiek oogt.
3: En die lieden die ze zingen. Het lied wat ze net ten horen brachten, dat stamt uit 1920. En dat is echt Frans, want zoals zij zeggen, de meeste van de jonge mensen die spreken geen Frans meer. En is een tijdje tegengehouden ook, wordt nou weer gestimuleerd.
2: Ja.
3: Maar zij doen het nog echt in het Frans.
2: En dat doet ze aan de boorden van de rivier, hè? Prachtig, een mooie
3: rivier.
2: Holden Boulevard die gemaakt is. Tot meneer Mette. Kijk, in de vorige eeuw, alles netjes met bodies anagem in het Engels en in het Frans en in het Spaans en in het Duits zelfs. Was dit een landingsplaats. Een hele belangrijke landingsplaats zelfs.
3: Ja, een soort van...
2: Voor dit gebied eigenlijk, hè?
3: Een aanlegplaats waar... Waar je ziet dat suiker en katoen en zo. En sugar cane.
2: Ja.
3: Dus de suikerriet werd vervoerd.
2: Buitengewoon vrije plaats hier.
3: Ja, en de hele mooie plek zelfs.
6: En daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.

0: Volgende week in Harry's Blues.
1: Van noord naar zuid stroomt de Mississippi door Amerika. Verbindt grote steden als New Orleans, Baton Rouge, Memphis en St. Louis. De vader der wateren, zoals de Indianen de rivier noemen. Langs de boorden van deze rivier ontstond de blues.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek. Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie. Johan Derksen.
2: Op het album Apple Knuckles Flophouse schudden Ilko Gelling en Harry Musquet de mooie eigen composities moeiteloos uit hun mouw. Het titelnummer Unknown Boy, Disappointed Blues en dit nummer Cubby and the Blizzards, Midnight Mover.

QB and the Blizzards, Midnight Mover. In de jaren 60 rukte de blues op in Engeland en het was eigenlijk een logisch vervolg op alle Mercy Beat bands, want de muzikanten wilden zich ontwikkelen. Gitarist Danny Kirwan schreef dit nummer toen hij nog deel uitmaakte van Fleetwood Mac, gedurende de periode dat Peter Green de leiding had. Fleetwood Mac, Like It This Way.

Fleetwood Mac, Like It This Way. Albert Lee speelde gitaar bij Chris Farlow, Deep Purple, The Crickets, Emmylou Harris en The Everly Brothers. En Paul Williams was de zanger bij Zoot Money, John Mayall, Tempest en Blue Thunder. Albert Lee en Paul Williams, Water on My Face.

Albert Lee and Paul Williams, Water on My Fire. De Brunning Sunflower Blues Band. Dat was de band van de voormalige Fleetwood Mac basgitarist Bob Brunning en bluespianist Bob Hall. En ook hij had een Fleetwood Mac verleden. In de jaren 80 ging de band verder als de Deluxe Blues Band. En de band begeleidde veel Amerikaanse bluesartiesten tijdens het toeren door Europa. De Brunning Sunflower Blues Band. Feels so bad.

De Burning Sunflower Blues Band, Feel So Bad. Chicken Check, dat is een band uit Birmingham met zanger-gitarist Stan Webb en basgitarist Andy Sylvester, verhuisde naar Savoy Brown en Christine McPhee stapte over naar Fleetwood Mac. En de band is nog steeds actief onder leiding van Stan Webb. Chicken Check, Revelation.

0: Chicken Check, Revelation. Mick Farren, dat was de zanger van de Deviants uit Londen. En met die band maakte hij 11 albums. Maar tijdens een optreden in de Borderline in Londen in 2013... zakte hij plotseling op het toneel in elkaar. En later overleed hij in het ziekenhuis. Dit is een solo-opname van Mick Farren. I Want a Drink.
1: I have to tell the barmaid, send me good advice. Hurry up, you.

Mick Farren, I Want a Drink. Het is een opname van John Mayle toen de Amerikaanse gitarist Walter Trout deel uitmaakte van The Bluesbreakers. John Mayle schreef het nummer zelf. John Mayle in The Bluesbreakers, Life to Live.

John Mayall en de Bluesbreakers, Live to Live. Paul Jones wilde niet langer alle hits zingen bij de band van Manfred Mann. En daarom startte hij zijn eigen band, de Blues Band, met muzikanten uit andere Londense bands. En de band doet nog steeds, de Blues Band. Let the good times roll.

The Blues Band, Let the Good Times Roll. Bernie Marsden werd als gitarist beroemd bij Whitesnake, maar hij was ook nog de gitarist bij Ian Gillan, Elkie Brooks, Jack Bruce, Joe Bonamassa en Warren Haynes. En daarna had hij zijn eigen Moody Marsden Band. Hij overleed in 2023. Hij werd 72 jaar. Bernie Marsden. Watch out.

Bernie Marsden, Watch Out. Mick Abrahams was de gitarist bij Jethro Tull, Bloodwind Pig en zijn eigen Mick Abrahams Band. Hij maakte ook nog 17 soloalbums. Hij is intussen 81 jaar en zijn gezondheid staat niet toe dat hij nog optreedt. Mick Abrahams, Bad Feeling.

Mick Abrahams, Bad Feeling. Bluesgitarist Tony McPhee begeleidde Champion Jack Dupree en John Lee Hooker tijdens het toeren door Engeland. En hij zong duetten met blueszangeres Joanne Kelly. Hij overleed in 2023 na een beroerte en hij maakte 13 soloalbums. Tony McPhee, If I Had Possession Over Judgment Day.

Tony McPhee, If I Had Possession Over Judgment Day. Nine Below Zero, dat is een bluesband uit Londen met zanggitarist Dennis Greaves en mondharmonica-speler Mark Feldman, die ook te horen is op de albums van Rory Gallagher. De band was jaren het voorprogramma van The Kinks en The Who, maar ze hebben ook al 24 albums gemaakt. Nine Below Zero, Don't Give Me No Lip, Child.

0: 9 below zero, don't give me no lip, child. De Groundhogs, dat is een legendarische bluesband uit Londen. De band is genoemd naar het nummer Groundhog Blues van John Lee Hooker. En de band bestond uit Tony McPhee, Clive Brooks, Bob Hall en Wilger Campbell. De band toerde door Engeland met de Amerikaanse blueslegendes Little Walter en Jimmy Reed. En ze hebben 27 albums gemaakt. The Groundhogs, Menace Boy.
1: Oh yeah, oh yeah. Everything will

The Groundhogs, Manish Boy. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Dave Peabody, dat is een Engelse blueszanger die veel samenwerkte met de Amerikaanse mondharmonica-speler Charlie Musselwhite. Hij was ook singer-songwriter en hij vormde enige tijd een duo met pianist Bob Hall. Hij werd 3 keer gekozen als Acoustic Blues Artist of the Year in Engeland. Dit komt van zijn album 2 Trains Running en Brandon Power, dat is een mondharmonica-speler uit Nieuw-Zeeland. Dave Peabody en Brandon Power. Broke Down Engine.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ja, mensen, het feuer is begonnen en dat stemt een mens vrolijk. Daar past goede muziek bij. Goede muziek van onder andere Van Morrison, een nieuwe cd van hem. Van Kirk Fletcher, van Spencer Burton. Van Papa Chubby, de nieuwe cd Tinfoil Hat van de Harry Musquet Band. En van QB and the Blizzards. Maar we beginnen met Johnny Copeland uit 1994 van de cd Catch Up With The Blues. Rolling With The Punches.

De man uit Louisiana, die later naar Texas is verhuisd. En dat duurde in zijn muziek ook wel een beetje terug. En bovendien de vader van Shemekiah Copeland, Johnny Copeland. Met Rolling with the Punches. Een nieuwe cd van Papa Chubby. Papa Chubby, dat is een man uit Amerika, uit New York, uit de Bronx. Geboren als Theodore Joseph Horowitz in 30 maart 1960. Man die dus een dikke 50 jaar is. Maar hij is in die 50 jaar wel behoorlijk gegroeid trouwens. Dit is van een nieuwe cd van hem. Die hij maakte in coronatijd. Dus helemaal op zichzelf. Een soort lockdown album Tinfoil Hat. En tinfoil, dat is niet voor een mutsje van aluminiumfolie. En daarvan het nummer No Justice, No Peace.

0: peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace.
1: Hij stampt het er goed in. No justice, no peace. Zonder gerechtigheid, geen vrede. Papa Chubby van zijn nieuwe CD Tinfoil Hat. Nou, naar het nieuwe werk van Papa Chubby gauw. Naar old werk van Harry Musquet uit 1977. Dat was de Harry Musquet Band. Dat was dus nor Cube in the Blizzard. Nadat de zaak opgesplitst was eigenlijk. Dat Ilko Gelling weggegaan is, weggestuurd is. En door ging het nummer eigenlijk ook over. De Harry Musquet Band van de CD Love Vendetta. Geproduceerd door Luke Williams. Luke Williamsen. Dat was van bekend van Luke Williams en de Fighting Cats. Door was hij van Luke Williamsen. Love Vendetta met Bernard Reinicke op de gitaar. Bad News.

De Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta met Lau Leeuw op de bas, Bernard Renke gitaar, Jan Groening uit M, de drumdokter op drums, Martin van Dijk van de bekende familie van Dijk uit Klazineveen op piano en Harry Musquet vocals en mondharmonica. Uitgebracht op het Negram label. We gaan weer terug naar Amerika, naar Austin. Daar komt Dale Watson vandaan, althans daar heeft hij heel lang gewoond. Het is een man die uit de sfeer van Californië komt. Uit zijn eerste LP of zijn eerste CD ging over een town south of Bakersfield. Bakersfield, dat is de plek waar Buck Owens woonde. Dat hele speciale geluid wat verschillende mensen wel hebben. Zoals Dwight Yoakam bijvoorbeeld ook. Dat bijzondere gitaarwerk zit erbij. Dit is een nieuwe CD van hem, de Memphians. De inwoners van de stad Memphis. En dan kan het maar over één persoon eigenlijk gaan. Dat is namelijk over Elvis Presley. Agent Elvis.

Ja, bijna een beetje een nostalgisch nummer zou je kunnen zeggen. Want de gitaar van Doen Eddie hurried erin. Maar het is echt Dale Watson van zijn nieuwe CD, The Memphians. Spencer Burton is een singer-songwriter uit Canada. Dat hele grote, ruime land. Ik kom uit Alberta. Dit is zijn vijfde CD, denk ik al. Ja, zijn vijfde CD. Coyote heet die CD. En daarvan Love at First Sight.

Spencer Burton. Hij probeert een goede rode gim. Liefde op het eerste gezicht, trap er niet in. Dit is van de nieuwe CD van Spencer Burton, Coyote. Het is Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En het nummer dat is Fattening Frogs for Snake. De dikke kikkers voor de slang, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat de kennis die denkt dat het een nummer is van Sonny Boy Williamson. Die is toch wel bekend met de woorden, maar het origineel is nog veel ouder. Niet uit de 50e jaren, maar uit de 20e jaren, namelijk van Virginia Liston. En ik kwam erop omdat ik een nee-cd ting van Othman Wahabi. Othman Wahabi, jawel. Een man uit een bluesmuzikant uit Casablanca, uit Marokko. Die in 2004 naar Montreal, naar Canada is verhuisd en ondertussen al een stuk of veer vijf cd's uitgebracht heeft. Dit is een nieuwe cd van hem. Mooie titel. The Blues Whisperer. De paardenfluisteraar die ken ik al wel, maar The Blues Whisperer nog niet. En daarvan dus Othman Wahabi met Fattening Frogs for Snakes.

0: people. I'm no more fattening frogs for snakes.
1: Otman Wahabi met Fattening Frogs for Snakes. Ik heb nog eens in Noor gezegd wat dat nou precies betekende. Op zijn Engels, Fattening Frogs for Snakes means you're doing something that only ends up helping someone else and not doesn't end up helping you. Nou, kijk, ja, je doet wat, maar het helpt toch niet weer. Het origineel, dat is van Virginia Liston. Dat is al heel wat jaren geleden. Die leefde van 1890, althans ongeveer 1890. Dat was nog in de tijd dat zwarte mensen niet altijd de geboorteactes keurig in orde hadden. En in 1932 is zij overleden. En zij hebben dus het origineel gemaakt van Fattening Frogs for Snakes.

Een opname van 3 juni 1925 van Virginia Liston, het origineel van Fattening Frogs for Snakes. Dat was nog de titel van de vaudeville-shows, de tentshows die rondreizen door Amerika, vaak gesponsord werden door een of andere medicijnfabrikant of zo. Uit die periode was het, dus meer, bijna 100 jaar geleden. Nou, dan nog een recente versie van Kirk Fletcher, de gitarist die onder andere bij de Fabulous Thunderbirds en bij Joe Bonamassa speelde. Dit is van de cd My Blues Pathway uit 2020, Fattening Frogs for Snakes.

Drie versies van Fattening Frogs for Snakes. De alleroldste uit 1900. En 24 die was van Virginia Liston. En dan twee neden die van Kirk Fletcher uit 2020. En Otman Wahabi van The Blues Whisperer. Een hele mooie cd uit 2021. Straks nog muziek van Van Morrison, Blues Jordan, Popper Chubby. Maar we begonnen met QB and the Blizzard uit 1967 van de LP Groeten uit Grollo. Een verhaal over wat de blues nou eigenlijk echt is. Another Land.

bleef een ijzersterk nummer. Another Land Cuban Blizzard van de LP Groeten uit Grollen met Herman Brood op piano en Ilko Gelling op de gitaar. We gaan nog even terug naar Papa Chubby, de nieuwe cd van Papa Chubby en door van het titelstuk Tinfoil Head. Ladies.

titelstuk van de nieuwe cd van Papa Chubby, Tinfoil Head. Cd trouwens die hij helemaal zelf gemaakt heeft. Alle instrumenten zelf gespeeld. Toch knap werk van deze man. De volgende artiest, dat is Blues Jordan. Dat is een gitarist. Waarschijnlijk uit Dallas. Tenminste, dat is de veronderstelling. Want hij doet zich een mysterie voor. Het is de cd Guitar Blues uit 2011... En ik draai door van het nummer Elm Street Blues. Nou, Elm Street, dat is een hele bekende straat in Dallas. De straat namelijk waar als J.F. Kennedy vermoord is. En het is ook vlakbij het uitgangscentrum van Dallas, Deep Elm. Maar wie Blues Jordan nou is, wie komt er niet achter. Het is niet Michael Jordan, de basketballer. Het is niet Louis Jordan, het is niet Sas Jordan. Maar wie het wel is, Joost mag het weten. Maar zo klinkt hij in elk geval.

mooi nummer, maar de maker blijft een mysterie. Blues Jordan, dat is de maker, de gitarist. En het nummer Elm Street Blues van de cd Guitar Blues. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. We hebben nog een laatste nummer, dat heet ook Latest Record Project. En dat is de 42e cd van Van Morrison. Oftewel The Boy from Belfast. Dubbel cd die binnenkort uit moet komen. Dit is het titelstuk ervan, The Latest Record Project.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: James Morrison, dat is een Engelse singer-songwriter uit Rugby. En hij was de huisartiest in Ryan's Bar in Derby. En met deze single brak hij door. Het werd de nummer 1 hit in Nieuw-Zeeland. Het nummer eigenlijk de 2 in Nederland, 4 in Zwitserland, 5 in Engeland, 7 in België en Australië, 8 in Oostenrijk en 10 in Noorwegen. James Morrison, You Gave Me Something.

James Morrison, You Gave Me Something. James Bay begon tijdens zijn studie in Brighton op te treden in plaatselijke nachtclubs. En daar werd hij ontdekt door Republic Records. En plotseling had hij een grote hit. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en Ierland. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 3 in België, 4 in Australië, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland, 8 in Nieuw-Zeeland en 12 in Nederland. James Bay, Hold Back the River.

James Bay, Hold Back the River. David Gray, dat is een ervaren Engelse singer-songwriter. Hij heeft al 18 albums afgeleverd en 19 hits. Dit was zijn grootste hit. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 5 in Engeland, 31 in Nieuw-Zeeland en Ierland, 51 in Australië, 81 in Nederland en 96 in Duitsland. David Gray, Babylon.

David Gray, Babylon. Michael David Rosenberg uit Brighton noemt zich Passenger. En zo uit het niets had hij een mega-hit. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Nederland, Luxemburg, Italië, Ierland, Oostenrijk, Griekenland, Australië, Finland en Denemarken. Passenger, Let Her Go.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Passenger, let her go. Jason Mraz, dat is een singer-songwriter uit Virginia. Hij heeft 15 albums gemaakt en de teller staat op 25 hits. Dit was nummer 1 hit in Nieuw-Zeeland. Het nummer eindigde 2 in Oostenrijk en België, 3 in Australië en Canada, 5 in Zwitserland, 6 in Amerika, 8 in Duitsland en 9 in Nederland. Jason Mraz, I'm yours.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vanavond nemen wij de trein in Harry's Blues. Trein is onderwerp van heel veel liedjes die in Amerika zong bent, want daar was de trein vroeger het middel om over grote afstanden te verplaatsen. Zeker in de tijd toen de blues ontstond, zeg maar de periode van voor en even na de Tweede Wereldoorlog. Nou, ene die erover zingt, dat is echt oude blues van Roosevelt Sykes. The train is coming.

0: treat. But I ain't got nobody to talk, baby, talk to me.
1: Ja, dit is echt de pre-war blues van Roosevelt Sykes. The train is coming. Ja, die trein, daar gebeurt een bulde met. Je kunt erop wachten, je kunt erop rijden. Je kunt er de laatste trein nemen, je kunt de eerste trein nemen. Je kunt op het station gaan staan. Nou, allemaal de dingen die als in deze uitzending aan de orde komt over de train en de train songs. Jimmy Rodgers, ook een pre-war man, maar dan op het gebied van de countrymuziek. Ook hij heeft een klassieker gemaakt over de trein. Waiting for a train.

Waiting for a Train, Jimmy Rogers. De Singing Brakeman noemt ze hem ook wel. Hij is ja, eigenlijk een beetje de witte pendant van de zwarte blues van bijvoorbeeld een Roosevelt Sykes. Een band die de afgelopen jaren geregeld optrad bij Van Slag in Borger, dat was Hollis Brown. In 2013 brachten ze een cd uit onder de titel Ride on a Train.

0: Een ritje op de trein van Hollis Brown. En ik weet niet of ze dit seizoen nog weer bij Verslag in Borgen komt. Zeer de muiten weert. Ik hoop dat ze dat doet. Riding on the LNN. Dan bent de Nederlandse bluesliefhebbers. Die denkt aan een uitvoering van de Bintangs. De mannen uit Beverwijk. Nou, het nummer wat ik ga draaien, dat is niet uit Nederland. Dat is uit Engeland van John Mayall en de Bluesbreakers. Riding on the LNN van de CD Blues Forever uit 2006.
1: Ladies and gentlemen, please welcome all the way down from Los Angeles, John Mayall's Bluesbreakers.

0: While the Trap on guitar.
1: Een brief dat ging deurrieden op de trein. En ja, dit heeft, nou nee, niet direct met John Mayall te maken, maar een klein beetje toch ook weer wel. Want op het afscheidsconcert van Harry Musquet op 15 januari 1974, wat door de VARA opgenomen is, en waar een mooie LP van u te komen is, doorzong ook Cuby and the Blizzards een eigen nummer van Gelling en Musquet over de trein, over de Night Train.

De Night Train is vertrokken en wij gaan naar een volgende nummer. Niet nadat ik u eerst even vertel dat Harry's Blues elke zondag te beluisteren is tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook drie keer een liedje over de trein. En in dit geval The Last Train, de laatste trein. Een nummer van Alan Toussaint, wat hij schreef in 1975 en uitbracht weer op de LP The Southern Nights. Maar de eerste uitvoering die is van Mavis Staples. Mavis Staples is een van de familie Staples, de Staples Singers, de groep van vader Pops Staples. En Mavis die is nog steeds actief, ze is van 1939, maar afgelopen zomer trad ze nog op in Nederland. Dit is van de LP You Are Not Alone in 2010, The Last Train.

Mooie uitvoering, hè? Mooie uitvoering van The Last Train van Mavis Staples. Maar het origineel moet er dan uiteraard ook bij horen. Dat is de New Orleans-versie. De New Orleans-versie van pianist, arrangeur, schrijver Alan Toussaint. 2 jaar terug denk ik dat hij overleden is. Man die geweldig veel invloed had heeft op de muziek in Amerika en zeker op de muziek in New Orleans. Het origineel van The Last Train uit 1975.

En dan blijft er nog één over. Nog één lessentrein die moet vertrekken. En die vertrekt vanuit Engeland. Van een groep die niet meer bestaat. De groep Supercharged. Opgericht in 1974 rondom de saxofonist Albie Dunnelly. Een groep die een geweldige live performance had. Zodanig dat ze niet in het voorprogramma van een grote band mocht optreden. Ja, één keer. Hè, toen Queen in Londen optrad. In dat bekende park in Londen. Toen mocht ze in het voorprogramma. Ze hebben ook niet zo heel lang bestaan. Ik geloof dat ze in 1984 of zo dat ze ermee de stop bent. Maar haar versie van The Last Train is echt super, super, super. Supercharged.

Nou, daar heb je hem van kunnen genieten. Van de LP Horizontal Refreshment. Dat was de laatste uitvoering van de Last Train van Supercharts. Doorveur Alan Toussaint uit 1974. En de eerste aflevering van de Last Train die was van Mavis Staples uit 2010. Duke Robbala, dat was een man die gitaar speelde in de band van Muddy Waters en later uiteraard zelfstandig verder gegaan is. Ja, en ook door komt de trein, komt om de hoek kijken. Dit is van de LP Lowdown and Tore Up in 2011, The Train Fare Home.

Goeie band hoor, Duke Rabbelaar. Was dat een tikje terug dat ze in Grollo optraden? Ik geloof dat was denk ik vorig jaar of het jaar daarvoor. Harry's Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En in deze aflevering allemaal liedjes die gaat over de trein. Bijvoorbeeld het staan op een station, wachten op een station, op een trein die aankomt, op een liefde die aankomt of een liefde die vertrekt of wat dan ook. Kevin Moore, die zingt erover van de cd, ik denk dat het een van zijn eerste cd's was, 1996, de cd Just Like You, Standing at the Station.

Lekkere muziek, een beetje uit, ja, uit deze tijd natuurlijk al, hè, van de laatste 20 jaar. Want de volgende, dat is weer een older, dat is uit 1971, dus niet pre-war, maar post-war blues van Robert Pete Williams. Robert Pete Williams is wel een bekende in de oude blueswereld, want hij zat onder andere in de Parchman State Prison in Mississippi. Niet al te beste geschiedenis die de man heeft. En door is hij onder andere opgenomen voor de bekende Field Recordings voor de Library of Congress. En daarbij zong hij de Railroad Blues, Robert Pete Williams.

Nou, heel wat trein bovenlang ze gewonnen. De lessen van Robert Pete Williams en alle lessen die is van Tom Waits. Maar eerst zeg ik hem dat Harry's Blue samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. En de techniek in handen was van Karel Post. Tom Waits van de LP Blue Valentine uit 1978. De trein die bij het kerkhof langskomt. The Whistling Past the Graveyard.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Loverboy, dat is een band uit Alberta in Canada. De band werd opgericht door zanger Mike Reno en gitarist Paul Dean. En ze begonnen als voorprogramma van Kiss, CT Top en Kansas. Dit was een hit in Canada en Amerika voor Loverboy. Heaven in your...

Loverboy, Heaven in Your Eyes. Bluesgitarist John Primer uit Chicago speelde bij Billy Branch, Willie Dixon, de Mojo Blues Band, Muddy Waters en Magic Slim en de Teardrops. En dit komt van zijn soloalbum Call Me John Primer. John Primer, Blues Behind Closed Doors.

John Primer, Blues Behind Closed Doors. Het komt van het album The Hunger van Michael Bolton. En Journey was de studioband. Het album werd een hit in Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Engeland en Amerika. En de single eindigde 3 in Amerika. Michael Bolton, That's What Love Is All About.

Michael Bolton, That's What Love Is All About. Eric Church, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij is mede-eigenaar van de basketbalclub de Charlotte Hornets. En hij begon op te treden in plaatselijke kroegen met nummers van Jimmy Buffett. En dit komt van zijn soloalbum Soul. Eric Church, Hell of a Few.

Eric Church, Hell of a Few. Het is de titelsong van het 9e album van Bruce Springsteen en het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Spanje, Noorwegen, Italië en Denemarken. Het nummer eindigde 2 in Canada en Portugal, 3 in Nederland en België, 4 in Finland, Ierland, Zweden en Zwitserland. Bruce Springsteen, Human Touch.

Bruce Springsteen, Human Touch. Het was een nummer uit 1972 van de band Undisputed Truth. En het was een compositie van de Motown-songwriters Norman Whitfield en Barrett Strong. De cover van The Temptations werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 3 in Nederland, 6 in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, 7 in Spanje, 11 in Canada, 12 in Duitsland, 14 in Engeland. The Temptations. Papa was a Rolling Stone.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Mike Finnegan is het album van deze week. En Mike Finnegan maakte deel uit van de Phantom Blues Band. Een band met beroemde studiomuzikanten. En hij was tevens actief in Finnegan en Wood. Een band met Jerry Wood uit Ohio. Mike Finnegan, It Ain't Fair.

Mike Finnegan, It Ain't Fair. Annie Lennox uit Aberdeen in Schotland was de zangeres van The Tourists en later van de Eurythmics. En ze had een solo hit met een eigen compositie. Het werd de nummer 1 hit in Engeland en Italië. Het nummer eindigde 3 in Canada, 4 in België, 5 in Ierland, 6 in Nederland, Noorwegen en Zwitserland, 9 in Denemarken, 10 in Zweden. Annie Lennox, Why?

Annie Lennox, Why? Billy Currington uit Georgia begon als huisartiest in de Cavalier Country Club in Savannah. Hij schreef nummers voor George Strait, Tracy Byrd en Marty Raben. Hij heeft 9 albums gemaakt. Hij heeft 23 hits, waaronder 11 nummer 1 hits in Amerika. Billy Currington, Ain't What It Need To Be.

Billy Currington, Ain't What It Used To Be. Het is een compositie van zanger Steven Tyler van Aerosmith en het werd de nummer 1 hit in Amerika en Noorwegen. Het nummer eindigde 3 in Zweden, Portugal en IJsland, 4 in Zwitserland, 5 in Nederland, 6 in Denemarken en Frankrijk, 7 in Duitsland, 8 in Canada en 17 in Engeland. Aerosmith, Crying.

Errol Smith, Crying. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een nummer van Sam Cooke uit 1959 en het werd destijds nummer 1 hit in Amerika. En in Engeland werd de cover van Greg Douglas een nummer 1 hit. En het liedje gaat over de stiefzus van Lou Rawls, een vriend van Sam Cooke. In 1975 nam Dr. Hook het nummer nog een keer op. En die versie eindigde 3 in Australië en Canada en 6 in Amerika. Dr. Hook, Only 16.

luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang muziek met onder andere Jack Bottleneck doorin. En Jack Bottleneck, dat is de naam van Johan Veenema. Hij komt uit Rinsema Geest uit Friesland en hij bespeelt de Bottleneck-gitaar. Een paar nummers van zijn nieuwe cd Cow Country. Ook muziek van de nieuwe cd van Daniel Lohuis, van de cd van Edgar Winter over zijn broer Brother John. Maar we begonnen met Robert Rolf Feddersen. I like that rock and roll.

0: that rock and roll.
1: I like that rock and roll. Robert Rolf Feddersen is dat. Dat is een man uit Chicago die een tijd lang speelde in de band Loudmouth. En die nou, ja, dit is toch een beetje akoestisch opnemen. Wat meer een homemade production zou je kunnen zeggen. Het is een single die net goed wel uitgebracht is van Robert Rolf Feddersen. Nou, iemand die al heel lang bezig is, dat is Julian Sass, man uit Gelderland. Geweldige gitarist, een bluesrock gitarist. Er zijn mensen die gaat voor hem door het vuur. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht en die heet heel toepasselijk Electra Acoustic. En dat, de naam zegt het al. Twee cd's, waarvan de ene elektrisch opgenomen is en de andere akoestisch opgenomen is. Draai eerst een nummer van de elektrische kant, Julian Sass, met Devil at the Door.

0: Devil at the Door van Julian Sess van zijn nieuwe dubbel CD Electroacoustic. We gaan naar Canada, naar Vancouver, althans in de buurt, een plaatsje in de staat Vancouver in Canada. En ik heb het over Brock Davis. Brock Davis is een man die al op jonge leeftijd begonnen met de muziek, maar ja, het werk en het gezin dat gewoon op een gegeven moment vuur, maar hij is toch weer bezig gegaan. Hij heeft een nieuwe CD gemaakt. En door die CD die hij opgenomen in Nashville, in de studio van Ronnie Millsap. Studio waar Roy Orbison bijvoorbeeld ooit opnam. Het is wat meer de wat rustige muziek, wat beschouwende muziek van een jonge vader die trots is op zijn gezin. Brock Davis met A Song Waiting to Be Sung.
1: You're a empty canvas, ready for the paint.

A Song Waiting To Be Sung van Brock Davis. Een single die hij uitgebracht heeft. Waarschijnlijk de voorloper van een cd van deze man uit Canada. Nou, uit Erika komt de volgende zanger. En dan weet je het uiteraard wel. Dan is het Daniel Logisch van zijn nieuwe dubbel cd die net uitgekomen is. Dubbel cd die hij weer gemaakt heeft eigenlijk met de vertrouwde mensen. Uiteraard met Bernard Gepken op gitaar. Rijen Zwart op de bas erbij. Ferry Laagendijk, Vleugel, Bram Hakkers op drums. En Misha Potten ook op drums. En Josh Tegen op de cello. Een cd waar de teksten weer heel belangrijk bent. Zoals altijd bij Daniel Logisch. Zoals hij het leven eigenlijk doorgiet. Stap voor stap.

nummer van de nieuwe cd, de dubbel cd van Daniel Lohuis, Stap voor Stap. Wij maken de stap van Erica naar Rinsima Geest, een dorpje in de buurt van Dokkum, Friesland. Want daar komt Jack Bottleneck vandaan. Jack Bottleneck, dat is de artiestennaam van Johan Venema. Man die Jorva Trugge ook een cd uitgebracht heeft. Een bijzondere figuur eigenlijk, ook in Friesland. Hij zingt ook wel in het Fries trouwens, maar de Americana-muziek, de Roots-muziek, die liggen ook zeer nauw aan het hart. Hij speelt samen met een band tegenwoordig, Rob Takema op bas, Herman Frank gitaar en Johannes Blanksma drummer. En hij zelf als gitarist en vooral op de slide op de Bottleneck-gitaar uiteraard. Jack Bottleneck van zijn nieuwe cd Cow Country, Ain't Waiting.

Jack Bottleneck uit Friesland met het nummer Ain't Waiting. Compositie trouwens van Justin Towns Earl, de zoon van Steve Earl, die vorig jaar, denk ik, of het jaar daarvoor al op tragische wijze overleden is. Op jonge leeftijd trouwens. Van de nieuwe cd van Jack Bottleneck, Cow Country. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van Robert Johnson. De bekende bluesman uit Amerika, uit Mississippi. Die maar die jong overleden is eigenlijk. Ja, heel jong overleden is. Betrekkelijk weinig materiaal. Nolan heeft een stuk of 20 nummers, denk ik. Hij is 27 jaar geworden. En de opname die ik laat horen, die is gemaakt in San Antonio. De stad waar Harry, Moskee en ik ook geweest ben bij de plek waar die opname gemaakt is. En de eerste uitvoering die is van Johnny Winter. En Johnny Winter, dat is de broer van Edgar Winter. En dat is recentelijk een cd uitgekomen die Edgar Winter gemaakt heeft en opgedragen heeft aan zijn broer, Brother John. Maar hier is Johnny Winter uit de periode 63 tot 68, of over die periode, Texas 63, 68. Johnny Winter met Kind-Hearted Woman Blues.

Ja, dit is echt de Texas Blues versie van het nummer van Robert Johnson, The Kind-Hearted Woman Blues. U de voet, de Johnny Winter op gitaar en zang uiteraard. Johnny Winter, de man die geboren is in Port Arthur in het zuiden van Texas aan de Gulf Coast. Dat is ook een mooi museum waar ook andere Johnny Winter en zijn broer Edgar Winter in voorkomt. En dit is Johnny Winter is overleden trouwens in 2014. In 1938 is Robert Johnson overleden op 27-jarige leeftijd. En een jaar daarvoor heeft hij een opname gemaakt op 23 november in San Antonio in Texas. Onder andere twee versies van het nummer Kind-Hearted Woman Blues. Die staan ook allebei op die prachtige cd-box die jaren geleden alweer uitgekomen is met al het werk van Robert Johnson. The Kind-Hearted Woman Blues.

0: Yes, do you have it on your mind? Someday, someday, I will shake your hand goodbye. Someday, someday, I will shake your hand goodbye. I can't give any more of my loving, 'cause I just ain't satisfied.
1: Ja, dit is echt heel, heel old uit 1936. Het geruis op de plaat dat kunnen horen. Door de originele versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson. Nou, dat hij veel invloed had, dat is volstrekt duidelijk. Want Jan en Alleman heeft muziek van hem op een hem. En deze versie van Kind-Hearted Woman Blues is onder andere ook op een hem, de Todd Rundgren. Todd Rundgren is denk ik vooral bekend geworden als meer als producer eigenlijk. Hij zat in de beroemde Bearsfield Studio, waar als de band onder andere opnam. En hij heeft in 2010 een cd gemaakt die helemaal gewijd is aan de muziek van Robert Johnson, Todd Rundgren's Johnson. En door van zijn versie dus van de Kind-Hearted Woman Blues.

De derde versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson in de uitvoering van Todd Rundgren. Trouwens, Todd Rundgren, een bijzonder man, hoor. Geboren in 1948. Zeer muzikaal. En heel bijzonder, in 2020 heeft hij de Engelse vertaling van het nummer Flappy van Joep van Hek op het nummer. Todd Rundgren. De eerste versie van Kind-Hearted Woman Blues die was van Johnny Winter uit de 60e jaren. En het origineel van Robert Johnson uit 1936. We gaan naar 2022. Er is een cd uitgekomen getiteld Brother John. En Brother John, dat is Johnny Winter, de broer van Edgar Winter. De man die in 2014 overleden is. En hij heeft dus een tribute willen brengen aan zijn broer John. Dat doet hij met allerlei artiesten samen. En in dit geval samen met Cap Moe, de bekende blueszanger Cap Moe. Edgar Winter en Cap Moe in Lone Star Blues.

Edgar Winter en Capmo met een nummer van de nieuwe CD Brother John, het nummer Lone Star Blues. We gaan naar wat meer contemplatieve muziek, mag ik het zo zeggen. Goede muziek die heel goed gemaakt is, maar die een beetje wat ingetogen is. Denk een beetje aan de sfeer van Ray Bonneville of Gigi Gale bijvoorbeeld. Ik heb het over Jim Keller, een muzikant uit New York die een nieuwe CD gemaakt heeft. De CD By No Means, en het nummer dat ik draai, dat is Laying on the Tracks.

Ja, heerlijke, rustgevende muziek bijna van deze Jim Keller. Deze man uit New York van zijn nieuwe cd By No Means, Laying on the Tracks. Daniel Loos, die kan eigenlijk beide. Die kan zowel hele mooie liedjes maken, rustgevende muziek maken. Hij kan ook heftige muziek maken, kan blues maken. Zijn nieuwe cd is, ja, is eigenlijk een beetje een mix tussen beide. Er zit niet uitgesproken blueswerk op. Echte luisterliedjes zitten er wel op, maar ook weer niet zoveel. Het zit er wat meer tussenin. Nou, Daniel Loos dus van de nieuwe cd. Zeg maar wanneer.

Daniel Loos, zeg maar wanneer van zijn nieuwe CD. Nog even terug naar Jack Bottleneck. De man uit Friesland, Johan Venema, die een nieuwe CD maakt, heeft Cow Country. En daarop ook een nummer van Rory Gallagher, de Bart uit Ierland. Helaas al lang overleden Bart uit Ierland, die een klein beetje te vullen drung heeft, denk ik. Maar wel een geweldige bluesman. Nou, in de uitvoering van Jack Bottleneck klinkt dat zo: de Lone Shark Blues.

Hele lekkere muziek hoor, van Jack Bottleneck. De Lone Shark Blues van zijn cd Cow Country. Dat is zijn nieuwe cd. In 2015 heeft hij ook al een cd uitgebracht. En dat was Lost and Found. We gaan naar Sugar Ray Rayford. De man die optreedt op het Holland International Blues Festival in juni dit jaar in Grollo. Ja, een van de namen die vastziet. Je weet tegenwoordig niet meer wat precies nog vastziet. Ondanks, als gevolg van alle rumoer in de wereld, zeg maar. Want John Fogerty, die zal komen, die heeft helaas overzegd. En ik weet dat Johan Derksen bezig is om nog een nieuwe grote naam te vinden. Maar Sugar Ray Rayford, die treedt in elk geval op. Daar zal ik zeker nummers spelen van zijn nieuwe cd, In Too Deep, en misschien wel Misinformation.

mix van soul, funk en blues van Sugar Ray Rayford van zijn cd Into Deep Misinformation. En dat brengt ons aan het eind van deze aflevering van Er is Blues, maar niet getreurd, volgende week dan ben we er weer. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in hand van Karel Post. En we besluiten met een nummer van de dubbel cd van Julian Sess, de cd Electracoustics. En we draaien een elektrisch nummer, World on Fire.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Big Mama Thornton nam het nummer in 1953 op in Los Angeles en het stond 7 weken op nummer 1 in Amerika. In 1956 werd de cover van Elvis Presley opnieuw een nummer 1 hit in Amerika. De andere 395 covers haalden de hitparade niet. Big Mama Thornton, Hound Dog. Yeah!

Big Mama Thornton, Hound Dog. Het is de titelsong van het debuutalbum van de Engelse soulzanger Michael Kiwanuka. En dat album was een nummer 1 hit in de Nederlandse album Top 100. Het werd tevens een hit in Amerika, Engeland, Zweden, Noorwegen, Frankrijk en België voor Michael Kiwanuka, Home Again.

Michael Kiwanuka, Home Again. Het is een compositie van Willie Dixon en in 1960 werd het opgenomen door Howlin' Wolf. De cover van Coco Taylor werd een grote hit en in Nederland was het een hit voor Livin' Blues uit Den Haag. Het werd ook nog opgenomen door Savoy Brown, Dr. John, The Pointer Sisters en Rufus Thomas. Coco Taylor, Wang Dang Doodle.

Coco Taylor, Wang Dang Doodle. Shirley Johnson uit Virginia werd in Chicago een populaire blueszangeres in het clubcircuit. Ze begon als voorprogramma voor Aretha Franklin, Jerry Butler en CeCe Hill. En dit komt van haar album Blues Attack. Shirley Johnson, Let It Rain. MUZIEK

Shirley Johnson, Let It Rain. Elmore James uit Mississippi had in Amerika de bijnaam King of the Slide Guitar. Hij begon als gitarist bij Sonny Boy Williamson en hij werd ontdekt door Ike Turner. In 1963 overleed hij aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij werd 45 jaar. Elmore James, Talk to Me Baby.

Elmore James, Talk To Me Baby. Little El Thomas was alleen wereldberoemd in Chicago. Het was een echte local hero. De rest van Amerika kende hem helemaal niet. Hij begon als voorprogramma van Bobby Bland en hij was jaren de zanger in de band van gitarist Lacey Gibson. Dit komt van zijn soloalbum Not My Warden. Little El Thomas. Anger Heats My House.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Looks Like Rain van Mickey Newbury is het album van deze week. En dat album dateert uit 1969, maar destijds was er weinig belangstelling voor. Maar muzikanten reageren nog steeds lovend over de composities van Mickey Newbury. En daarom is het album opnieuw uitgebracht. Het werd opgenomen in de garage van gitarist Wayne Moss in Nashville met superstudiomuzikant Charlie McCoy, die bijna ieder instrument beheerst. Mickey Newbury, write a song about a song.

Mickey Newbury, write a song about a song. Otis Rush uit Mississippi verhuisde naar Chicago en daar werd zijn stijl Westside Chicago Blues genoemd. Hij werd daar ontdekt door Willie Dixon en toerde door Amerika met Little Richard, Buddy Holly, Carl Perkins en The Drifters. Hij overleed in 2018 op 84-jarige leeftijd. Otis Rush, Little Red Rooster.

Otis Rush, Little Red Rooster. Snooks Eaglin begon als straatmuzikant in New Orleans. Daarna was hij jaren de gitarist in de Flamingos, de band van Alan Toussaint. En intussen heeft hij 27 soloalbums gemaakt. Dit komt van zijn album The Legacy of the Blues, uitgekomen bij het Zweedse label Sonnet Records. Snooks Eaglin, Who's Loving You Tonight?

Snooks Eaglin, Who's Loving You Tonight? Buddy Guy nam zijn album Stone Crazy op in Toulouse in Frankrijk tijdens het toeren door Europa. Dat deed hij met zijn broer Phil Guy als tweede gitarist op het Franse label Isabel Records. En later werd het album in Amerika uitgebracht door Alligator Records. Buddy Guy, Stone Crazy. Stop!

Buddy Guy, Stone Crazy. Het komt van het album The Seeger Sessions, waarop Bruce Springsteen folkzanger Pete Seeger eert met klassieke Amerikaanse folknummers. Het is een leuk album dat afwijkt van het geëikte format. Bruce Springsteen, Pay Me My Money Down.

Bruce Springsteen, Pay Me My Money Down. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. B.B. King nam regelmatig nummers op met beroemde gasten zoals Van Morrison, Eric Clapton, Bonnie Raitt, Dr. John, Paul Carrack, Joe Cocker en Willie Nelson. Dit nummer nam hij op met de Rolling Stones. B.B. King, Paying the Cost to Be the Boss.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Na de opening van de tentoonstelling in het C+B Museum, elk weekend geopend van vrijdag tot en met zondag, is het nou weer tijd voor Neewark in Harry's Blues. Neewark van onder andere Rose Dahl, Kai Ging samen met Joe Bonamassa, Ticket West, een Nederlandse band, de Hello Darlings uit Canada, Randy McAllister, Tommy Zett en Clarence Spady. We beginnen met Christone Kingfish Ingram, de man uit Klaagsdeel, de jonge man uit Klaagsdeel, van zijn nieuwe CD 662.

nieuwe blues van jonge mensen uit de Mississippi Delta, uit Clarksdale, Mississippi. 662 van Christone Kingfish Ingram. En de titel van zijn nieuwe CD is ook 662. We gaan naar Frankrijk, naar een band die heet Rose Dale. Ik denk dat je op zijn Frans uit moet spreken. Misschien is het wel afgeleid van een bekende katoenplantage in Mississippi. Die heet namelijk Rose Dale. Dus ik denk dat dit op zijn Frans is. Het is een band die vooral door een zangeres, Amandine Rosé, en Charlie Faber, de gitarist, eigenlijk gekenmerkt wordt. Het is de derde album wat ze uitgebracht hebben. Het is ook de gelijknamige album en door van Ghost For You.

Hele prettige muziek, hele goede muziek van deze band uit Frankrijk, Roos Dahl. Ghost for You. En de titel van de CD is ook Roos Dahl. Gaat naar Guy West, dat is een gitarist uit Chicago. Een beetje op het gebied van jazz en blues. Ja, een beetje midden tussen Wes Montgomery en Albert King, zeg maar. Op het volgende nummer speelt hij samen met Joe Bonamassa. De titel van de CD, die net denk ik uit is, Joy is Coming, en het nummer Devil's Toy.

Lekker gitaarwerk van Guy King samen met Joe Bonamassa in het nummer The Devil's Toy van de cd Joy Is Coming. We gaan naar Nederland, naar twee broers die al als van de cd Joy Is Coming. We gaan naar Nederland, naar twee broers die al als

Goeie muziek van Nederlandse bodem Ticket West met Mess Around van de CD Cab Driving Man. We gaan naar het Canadese bodem, want de volgende band die komt uit Calgary, uit Canada, de Hello Darlings. Het is een beetje een studio band, maar in ieder geval een beetje wat bij elkaar gezucht in ieder geval. Murray Pulver, dat is de gitarist, een uitstekende gitarist. En die samen met allerlei andere mensen, Joey Lindred, Matt Anderson werkt er onder andere met. Heeft ze een mooie cd gemaakt, een beetje op de grens van country, folk, gospel en blues. Het zit er allemaal wel een beetje in. Go By Feel, dat is de titel van de cd. En dit is Smoking Gun.

Uit Canada, de Hello Darlings van de CD Go By Feel, het nummer Smoking Gun. Afwisselende muziek, en dat hoor je in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer wat ik van een CD van Harry Musquet gehaald heb. Of CD, was dat al een CD? Het was een LP toen het niet nog. U de Gimder Wobbe van Zijen uit Leeuwarden op zijn Universe label. Later zat het allemaal in die prachtige cd-box waar al het materiaal in zit wat door Universal uitgebracht is. Ik heb het over het nummer Something Inside Me. Nummer van Elmore James wat in 1968 uitgebracht is. Maar de versie van QB and the Blizzards die is uit 1977. Something Inside Me.

Something Inside Me, Cuba in the Blizzard, van de LP All Times Good Times, 1977. En dat is dus met medewerking van Ilko Gelling erbij en Herman Brood erbij. Het is uit de periode van Apple Knuckles Flaphouse, zeg maar, ongeveer uit die tijd. Uitgebracht door Universal Records van Wobbe van Zijen. Het originele versie van het nummer is van Elmore James en dat stamt uit 1968.

Het origineel van de meester van Elmore James op zijn prachtige slidegitaar Something Inside Me uit 1968. Nou, een versie uit 77, de eerste van QB, 68 van Elmore James. Dan nog een uit de 80 jaren en dat is van Coco Taylor. The Queen of the Blues, dat is de titel van de LP die toen uitgebracht is op het Alligator label. Met medewerking van onder andere James Cotton op de mondharmonica. Albert Collins op gitaar, Lonnie Brooks ook en Son Seals erbij. En als, uiteraard als leadzanger is Coco Taylor. Something Inside Me.

De derde versie van Something Inside Me van Coco Taylor uit 1985. Het origineel uit 1968 van Elmore James. En de eerste versie was van QB and the Blizzards uit 1977. 2020 kwam er een nieuwe cd uit van Randy McAllister. Een bluesman uit West Texas die tegenwoordig in South Dakota leeft. Goede cd uitgebracht, Paperback Salvation en daarvan South North South.

Stevige bluesrock van Randy McAllister, South North South van de CD Paperback Salvation. Nou, van andere smaak is Tommy Zett. Tommy Zett is een man uit Buffalo, New York, een beetje aan de Canadese kant, zeg maar. Die heeft een CD uitgebracht die heet Plug In and Play. En door op een heel bijzonder nummer eigenlijk, For Elitist. En als je er goed naar luistert, dan klinkt er wat bekends in deur. Een klassiek stuk van Ludwig van Beethoven van Für Elise. Maar in de uitvoering van Tommy Zett klinkt het toch wel wat anders.

stevige bluesrock van Tommy Z, Fear Elitist, van de CD Plug and Play. We zijn bijna aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een echt bluesnummer van Clarence Spady, een man die 50er is. Ja, ik denk dat hij 50 is. Het is al zijn derde of vierde CD, maar een echte hele goede blues CD. De CD Surrender. Man heeft ook een heel leven achter de rug van verslaving, van in de gevangenis. En dat hoor je ook in zijn muziek. When My Blood Runs Cold.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Singer-songwriter Fred Neil uit Florida nam het nummer op in New York en de cover van Nielsen werd de nummer 1 hit in Amerika dankzij de film Midnight Cowboy. En dat leverde zoveel geld op voor de componist dat hij terugkeerde naar Florida en de rest van zijn leven rentenierde. Fred Neil, Everybody's Talkin'.

Fred Neil, Everybody's Talking. Roy Buchanan, dat was een geweldige gitarist, maar de man kon totaal niet zingen, dus hij huurde voor albums altijd zangers in. En op zijn album Dancing on the Edge is dat de Texaanse zanger Delbert McClinton. Roy Buchanan en Delbert McClinton. You can't judge a book by the cover.

Roy Buchanan en Delbert McClinton, You Can Judge a Book by the Cover. Tim Hardin was een begenadigd songwriter uit Oregon. Hij schreef Misty Roses, Don't Make Promises en If I Were a Carpenter. En dit nummer werd later een grote hit voor Rod Stewart. Tim Hardin overleed aan een overdosis drugs. Tim Hardin, Reason to Believe.

Tim Hardin, Reason to Believe. Mavis Staples uit Chicago kwam uit de gospelgroep The Staples Singers onder leiding van haar vader Pops Staples. En Mavis Staples bleef de familieband trouw als leadzangeres tot de dood van haar vader. Dit komt van haar soloalbum Have a Little Faith. Mavis Staples, Step into the Light.

Mavis Staples, Step Into The Light. Bobby Darin uit New York had een grote hit met een nummer van Tim Hardin. Maar dat vond de componist helemaal niet leuk. Hij wilde niet dat populaire popzangers zijn nummers coverden. Bobby Darin nam het nummer overigens op met gitarist Roger McQuinn van The Byrds. Bobby Darin, If I Were a Carpenter.

Bobby Darin, If I Were a Carpenter. Tinsley Ellis, dat is een degelijke bluesgitarist uit Georgia. Hij toerde jaren door Amerika met de Allman Brothers Band en de Tedeschi Trucks Band. En hij leerde de blues als Amerikaan kennen via de Engelse 60s bands, zoals de Yardbirds, Manfred Mann, de Spencer Davis Groep en The Animals. Tinsley Ellis, Speak No Evil.

Tinsley Ellis, Speak No Evil. John Stewart kwam uit het Kingston Trio. Hij schreef Daydream Believer voor The Monkees en Never Going Back voor The Lovin' Spoonful. En dit komt van zijn soloalbum California Bloodline. John Stewart, You Can't Look Back.

John Stewart, You Can't Look Back. Eric Lindell uit Californië is een bluesgitarist die tegenwoordig opereert vanuit New Orleans, waar hij veel werk heeft in het clubcircuit. Junior Wells en Buddy Guy waren zijn voorbeelden en dit komt van zijn album Gulf Coast Highway. Eric Lindell, It's a Drag.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Blues is My Biography van Billy Brands is het album van deze week. En Billy Brands is intussen als mondharmonica speler te horen op albums van Willie Dixon, Cap Moe, Johnny Winter, Lurie Bell, Ronnie Baker Brooks, Taj Mahal, Coco Taylor, Eric Bibb, Son Seals, Vince Gill en Stephen Stills. Billy Brands, The Harmonica Man.

Billy Branch, The Harmonica Man. Het nummer werd geschreven door Pauline Baez. En dat is de zus van Joan Baez. En Joan Baez nam het natuurlijk op. Maar het werd al snel gecoverd door Johnny Cash en zijn vrouw June Carter voor het album Carrying On. Johnny Cash en June Carter. Pack up your sorrows.

Johnny Cash en June Carter, Packer Pure Sorrows. Sapphire, dat is een blues trio met zangeres Ann Robson uit Fredericksburg in Virginia. Het komt van het album Heaven the Last Word. Sapphire, Going Down to the River.

Sapphire, going down to the river. Porter Wagoner ontdekte Dolly Parton en maakte haar groot in zijn populaire tv-show The Porter Wagoner Show. Ze scoorden samen 18 hits en daarna ging Dolly Parton solo verder. Porter Wagoner en Dolly Parton, The Last Thing on My Mind.

Porto Wagoner and Dolly Parton, The Last Thing on My Mind. De Holmes Brothers uit Virginia, dat was een band met de broers Wendell en Sherman Holmes. Ze begonnen als gospelband, maar later speelden ze ook blues en soul. De Holmes Brothers, Feed My Soul.

0: good.
1: De Holmes Brothers, Feed My Soul. De Dillards, dat is een band uit Missouri met de broers Rodney en Doug Dillard. Doug Dillard ging later solo verder en toen werd Herb Peterson zijn opvolger. Dit komt van het album Copperfields, The Dillards, Close the Door Lightly.

The Dillers closed the door lightly. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Katie Webster uit Houston speelde piano bij Slim Harpo, Lonesome Sundown, Guitar Junior en Otis Redding. En de dood van Otis Redding greep haar zo aan dat ze 10 jaar geen piano speelde. Katie Webster, Two-Fisted Mama.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
1: Maar wat ik zelf vind is dat voetbal wordt ook een beetje van de mensen afgepakt. In die zin van de afstand tussen voetballers en de normale mensen. Hè, dus de jongens die de centen gewoon verdienen. Hè, die afstand wordt steeds groter.
2: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet. En met de praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij doorvuur naar een buurprovincie. Naar een voetbalveld in Heerenveen.

0: Luisteraars, wij zijn op weg met Fobbe de Haan. En wij zijn hier in het fameuze Abel Lenstra stadion. Fobbe, Hemreek, Bontebok, Katlijk, Nieuw-Beets, Gorredijk, wat zeg je daar?
1: Ja, dat is de streek waar ik ben geboren. Lippenhuizen, zeg ze in het Fries, Lippenhuizen, ja. In fatsoenlijk Nederlands. Nou, daar ben ik geboren in 1943. Heel aardig is dat ik net de advertentie van mijn geboorte nog ergens heb gezien. Het was een hele kleine kon niet, geboren Fobbe. Zoon van Reinder en Tjimkje. Alles wel, dat was zo ongeveer.
0: 57 jaar, dacht ik.
1: Ja.
0: Ben ik goed ingelegd.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Hoe was dat daar vroeger? Het was natuurlijk geen echte rijke streek. Hè?
1: Nee, het was zo arm als ik weet niet wat. Mijn vader die was wagenmaker. Dat was op zich een heel mooi beroep. Dus hij maakte per jaar één of twee boerenwagens en kruiwagens en dat soort dingen. En was dus afhankelijk van hoe het met de boeren was. Nou, en de boeren waren weer afhankelijk van hoe het met de bouwen, met vee was. En het was een, qua grond gewoon een hele armoedige streek. Nou ja, eigenlijk is de streek van Domelaar Nieuwenhuis, zou je kunnen zeggen.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: De SDAP komt er voor een groot deel vandaan, de communisten. In Jubbega was 80% van de bevolking communistisch. Hè.
0: Ja, dat is een beetje wat Van Houten was in de Zuidoosthoek, Drenthe. Dat was eigenlijk die streek ook een beetje daar, de Lippenhuizen, ja. Waar jij dan vandaan kwam. Ik las in een artikel dat je moeder ook vrij vroeg overleden is.
1: Mijn moeder is overleden toen ze 57 was. Ja, nou ja, dat is. Dat was veel. Was,
0: dat betekende dus?
1: Ja, toen waren wij al uit de deur.
0: Ja.
1: Maar mijn moeder ik noem het zelf altijd maar, die had moeite met leven. In die zin dat ze heel erg betrokken was bij alles wat er gebeurde, maar er eigenlijk niet zo goed tegen kon. En het effect daarvan was dat ze drie keer, vier keer misschien wel, in een psychiatrische inrichting heeft gezeten. Nou, en dat heeft toch een hele, in mijn jeugd een hele grote betekenis gehad. En achteraf, toen in negatieve zin, maar achteraf niet. Want ik denk dat ik, als ik erop terugkijk, er een ongelofelijke hoop van heb geleerd. En dat je toen ook iets in je hebt gekregen van. Je hebt niet overal invloed op, maar je moet je wel zien te redden. Hè? Dus dat je boven komt. Nou, dus achteraf was een hele, laten we zeggen, mijn pubertijd was niet een hele gemakkelijke tijd. Maar ik heb het aardig overleefd.
0: Je moest jezelf ook vroeg leren redden natuurlijk.
1: Ja. Mijn zelfredzaamheid was al redelijk snel ontwikkeld.
0: Ja,
1: ja, dus in de zin van, ik kan me nog herinneren dat ik toen ik nog op lagere school zat, toen want mijn vader was niet de kwade, maar dat was dus niet de strijdbare man. Dus dat was een typische handwerker, dat vond hij mooi en dat was het. Hè? Dus daar was hij heel tevreden mee. Maar ik kan me nog wel herinneren, toen was gepland dat mijn moeder naar het ziekenhuis zou hier in Heerenveen. En het was altijd zo'n soort weervrouwtje van wel of niet, of wel of niet. En uiteindelijk met een heleboel ellende ging ze niet. En toen moest ik met mijn tiende jaar een brief schrijven aan de weledele geleerde heer. Hè? Dus ik zie me nog schrijven, hè? Met hele mooie letters en zo. Nou ja, dus in die zin. Toen ze echt ziek was, dan moest de huishouding ook doorgaan. Ik had ook een zus en we gingen naar school. En ik had iets in me laten we nou alles maar proberen zo normaal mogelijk te doen. Want dan houden we het in ieder geval vol. Dus dan maakte ik schema's voor wie eten kookte en wie dit deed en wie dat deed. Nou, daar was ik veel verder in dan mijn pa, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik denk de laatste tijd nog wel vaker aan mijn moeder terug. Het zijn van die periodes dat je een tijdje niet aan denkt, maar de laatste tijd denk ik er wat meer over na weer. Heb je dat ook wel eigenlijk?
1: Jawel. Dat is, ik moet zeggen dat ik dat heel lang, want zoals ik er nou over praat, dat kon ik dus absoluut niet. Daar heb ik ook wel wat tijd voor nodig gehad. En op een gegeven moment heb ik een boek gelezen. Wat over de psychiatrie gaat. Dat is een boek van Kuip. Nee, Verheen heette die, is van Kuiper. En dat was dus een man die psychiater was. Heel hoog aangeschreven in de hele wereld. En die is zelf in elkaar gestort. En uiteindelijk is hij weer bij de wal opgeklauterd. En toen hebben zijn behandelende geneesheer, en er waren leerlingen van hem, die hebben hem gevraagd of hij dat proces wou beschrijven. Want iedereen schrijft over dat soort dingen, maar altijd van de buitenkant. Hè? Dus een dokter schrijft erover, of een journalist schrijft erover. En toen heeft die man het van binnenuit beschreven. Nou, dat moet ik zeggen dat me enorm geholpen heeft om ermee te leren omgaan. Dat heb ik dus een keer in de vakantie gelezen, heb ik 8 weken vooruitgetrokken, terwijl het maar 200 bladzijden is, dus dat had een geweldige impact. En toen ben ik er ook over gaan vertellen, omdat je het geaccepteerd hebt en omdat je, maar het was nog steeds zo, van iedereen die je tegenkomt vanuit je historie, die weet het en iedereen zwijgt erover en je ruikt het aan de mensen. Ja. Dus ik denk van nou laat ik nou maar de luiken open doen, daar word ik zelf niet slechter van en bovendien is dat ook opgelost. Nou, en zo is

0: Je bent de onderwijs ingegaan, hè? Ja. En je hebt gewoon aantekening gehaald, de eerste.
1: Ja, ik was altijd wel redelijk sportief.
0: Ja.
1: Dus ik heb dus alle mogelijke sporten.
0: Die schema's die had je al. Ja. Had je toen al.
1: Ja, en heel gedreven. Ja. En ik kon wel aardig voetballen. Maar ik was misschien wel in mijn hart een echte trainer. Al toen ik klein was. Want ik maakte al in mijn schooltijd, op lagere schooltijd, het schoolelftal. Dus hadden we een onderwijzer die al wat ouder was en die dat niet zo interesseerde. En ik zorgde dat er getraind werd en dat er dagelijks gevoel. En aan bal, dat is een fantastisch verhaal. Dan gingen we naar, begonnen we bij diezelfde onderwijzer en zeiden van, meester, we moeten een bal hebben. Nou, en dan zeiden oké, maken we een intekenlijst. En begonnen we bij de meester met een kwartje en dan gingen we naar Domen in de Slager. Tot we 25 gulden hadden en dan gingen we op de fiets naar Gorredijk.
0: Dat is zo'n bruin monster.
1: Ja, juist. En dan kochten we met een veter al een bal. En daar pasten we dan met elkaar op. Hè? Nou ja, dat heb ik dus altijd al wat gehad. Dat had ik van jongs af aan. En toen we naar Grauw zijn verhuisd later. Toen heeft zich dat ontwikkeld. Want dat was een mooie voetbalclub. Die was goed. Echt mooi. Dus in de zomer zeilde je. En in de winter, of in de herfst en de winter en het voorjaar, voetbalde je. Het was een goede club. En goede trainers. Nou ja, en dus dan begin je er ook. Ontdek je van dat je dat mooi vindt. Hè?
0: Ja, ja, ja. De accommodatie is hier natuurlijk minimaal. Hè? Want ik herinner me dat ik toen vroeger, waar nou Sportclub Assen voetbalt, Fopper die weet het wel, want die heeft ook nog bij ACV getraind. Daar lag er vlak naast. Was het oude Achillesveld. Dat ik daarheen moest om te trainen. En dan moest je helemaal door het bos heen op je fietsje, zonder bijna geen licht. En dan had je echt voetbalschoenen van die kwiks, van die hele zwaan, ja. Weet je, ja, dat, ja, nog wel. Met die leren zolder en die leren noppen. Ja. En dan stond je tot, ik weet niet hoeveel, in de modder. Ja, ja. En de kleedkamers waren onverwarmd en zo. Ja. En Jaapie Popken en Herman van Zand was toen onze trainer. Was snelle rechtsbuiten van voor de oorlog. Die leerde ons aan wat beweging. Maar de accommodatie was natuurlijk hier in Friesland ook niet geweldig.
1: Was van hetzelfde soort.
0: Ja, ja.
1: Ik weet dat we in Lippenhuizen werd toen een voetbalclub opgericht. En er was al een gymnastiekclub. En dat werd aan elkaar gekoppeld. Dat is een fantastische naam. Tor. Tot heil onze ribbenkast. en er moest ook een voetbalveld komen. Dat deed de gemeente dus niet. Dus de gemeenschap kreeg van boer Raukema een stuk land. En er werd een drain in aangelegd. Er waren takkenbossen op de slechte plekken. En we maaiden met elkaar. En daar werd gevoetbald. Hè. En er was ook geen kleedaccommodatie. Dus dan bij diezelfde boer achter het huis kreeg je een tobbe. Of een tuiltje met water. En dan moest je wassen, hè?
0: Ja.
1: Als je al waste.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ah, is het niet te vergelijken. Hè?
0: Nee, want ik wou dat ook net op komen. We staan hier in het spelershome Fappen.
1: Ja, dit is het spelershome.
0: En dit is exclusief voor de spelershome. Mag hier ook iedereen gewoon?
1: Nee, wij zijn redelijk open. Maar ja. Het is dus zo dat 's morgens om 9 uur, dan moeten ze er zijn als we trainen. En dan drinken we hier een kopje koffie aan de stamtafel. Dan lezen we de krant en we praten even. En ik geef even aan wat die dag gebeurt. En Henk Heijsing loopt rond en die heeft met de jongens die een apart programma moeten, die geblesseerd zijn of terugkomen. Wat dan ook, neemt hij even door wat ze moeten doen. Nou, 9:15 beginnen we. Nou, en tussen de middag dan zitten ze hier te kaarten of de tafeltennissen of de darten. En in het weekend als we voetballen, dan zijn de vaders en moeders en bekenden, die komen hier. Dus niet iedereen, want anders dan is het niet te harden. Maar door de week mag iedereen er eigenlijk in komen.
0: Het lijkt me hier redelijk gezellig toe.
1: Het is ook gezellig. Het is sowieso een gezellig stadion.
0: Ja.
1: Maar de ruimte, het is een prima ruimte. Nou, je hebt mooi contact met buiten, hè? Dus je ziet het trainingsveld.
0: Wat is dat, papa? Wij verbazen ons daar achter dat trainingsveld. Hoort dat ook bij jullie? Die houten huizen met die...
1: Nee, dat is een asielzoekerscentrum. Daar wonen 600 mensen vanuit de meesten uit Afrika. Hè? Somalië, Angola, maar ook wel Serven of Bosniërs.
0: Dat is toch wel heel mooi opgezet daar.
1: Ja,
0: dus als je daar bij ons in Drenthe komt, zitten die mensen meestal in van die containers en zo, zoals ze daar staan.
1: Maar die hebben ze nu ook, dit is uniek. Dat hebben ze in Drachten ook en volgens mij in Dokkum. Maar dat hebben ze toevallig een of andere, het is Zweeds. En dat deed zich toevallig voor, heb ik wel eens gelezen. En het is eigenlijk wel heel aardig. En ik moet zeggen dat is wel mooi, want er zijn jongen of een familie die hier al 6 of 7 jaar is, die hebben hier 5 jaar gewoond en die wonen nu in het asielzoekerscentrum, wonen nu in de Jouweren. hebben nog steeds geen verblijfsvergunning. Maar die komt elke keer op trainen kijken. En dan komt hij even praten. En dan legt hij even uit van hoe moeilijk ze het hebben en zo. Maar dat is onze grootste ballenverzamelaar. Een bal uit of over, dan haalt hij ze op.
0: Krijgen jullie daar nou ook publiek van?
1: We nodigen ze wel eens uit. Dus als we een wedstrijd hebben waarbij bijvoorbeeld de uitspelende club met weinig supporters komt. Dan nodigen we daar een paar honderd van uit die dan in het vak van de tegenpartij komen. Nou, dat vinden ze hartstikke mooi hoor.
0: En loopt daar ook, er zijn natuurlijk ook kinderen en er wordt ook gevoetbald natuurlijk. Ja. Dat kan haast niet anders.
1: De amateurs, dus de VV Heerenveen, voetbalt aan de andere kant. Dus hier 300-400 meter weg. En die hebben in een jeugd, denk ik, een stuk of 20 van die jongetjes die er voetballen. En 2 of 3 voetballen bij ons in de base of in de A en Joren. En kunnen gewoon hartstikke goed voetballen. Maar dat is natuurlijk heel logisch en dat het zich voordoet. Hè.
0: Ja, klopt, te gek. Ja. Zullen we eens een
1: maken we een tochtje?
0: Een tochtje maken. Ja.

0: Grand Tour door het Abel Enstra Stadion, hè?
1: Ja.
0: Dus Abel, die heb ik nog zien voetballen.
1: Ja.
0: Ik heb zelfs Rinus Michels nog gezien als voor van Ajax tegen Achilles vroeger.
1: Dan kan je zien hoe oud je wordt.
0: Ja. Ja, het is toch, ja, toen was ik een handig joggie, hè?
1: Nou, hier links. Dan gaan we de trap op.
0: Heeft dat vaak te maken met winnen of verliezen of ook wel eens op een andere manier dat je iets tegenkomt? Ik denk,
1: nou, kijk, het heeft met winnen
0: gesteld.
1: Hier met winnen en verliezen heeft dat niet zoveel te maken.
0: Nee, dat dacht ik ook niet.
1: Daar zijn we wel heel redelijk in. Maar het is wel eens zo. Nou, we kunnen hier de tribune wel even op.
0: Ah, fantastisch. Nee, dit heb ik dus nog niet meer gezien, hè. De laatste keer dat ik betaald voetbal heb gekeken, dat was FC Groningen Ajax. En toen begonnen we met flesjes mijn kant op te gooien.
1: Toen was je weg.
0: Ja. Ja. Heb ik afgehaakt.
1: Ja. Maar kijk, als je dan even terug op die Blues.
0: Ja.
1: Dus nou, kijk, er zijn best wel eens dingen dat je ik heb wel eens meegemaakt met een jongen uit Noorwegen, een Beuren Mindset, die heel aardig kan voetballen en een fantastische vent. Dus een power en een drive om de dingen te doen. En als je speelde met een enorme inzet, dus mensen waren hartstikke wijs met hem. En die ontdekken we, het gaat niet meer, ontdekken ze dat hij dus vroeger ooit een keer op een steen is gedonderd of zo. En dat hij dus een heupbeschadiging heeft.
0: Ja.
1: Nou, en dan zie je zo'n jongen helemaal, laten we zeggen, een hele bloeiende jongen wegzakken. En uiteindelijk moet hij weg. Hè? En toen het bekend werd, ja, ik moet zeggen, dat is wel heel vervelend. Dat doet hij ook wel wat.
0: Ja,
1: want de ene mens ligt je beter dan de andere. Maar sommige jongens daar... Kijk, dan vind je dat heel vervelend. En dan moet ik dat bekendmaken en dan roepen, gaat weg. Nou, daar heb ik wel wat moeite mee.
0: Ja, dat lijkt me
1: en ook. Dat vind ik dat het zeer doet. Maar soms heb je ook wel hele mooie dingen, hoor. Tommy Sier, die nou bij Ajax in de verdrukking zit, die hebben wij ook gehad. En die kwam van Volendam. En de eerste wedstrijd moesten we voetballen tegen Go Ahead. En dat deed Hering, die nou bij Fortuna is, die deed mee en die is razendsnel. En we verdedigen op de middenlijn en er komen drie ballen tussendoor, drie keer scoort Hering tegen Tom. En dan zei iedereen van, het was de eerste die we echt kochten voor een paar ton of zo. Hè? En dan zei hij, wat hebben we nou gekocht? Een linksbeker, die kent er helemaal niks van en zo, weet je wel. Nou, zei ik tegen Tom, jongen, maar hou maar vertrouwen in jezelf, dat komt vanzelf wel goed. En 3 jaar later, toen zei iedereen van, Tom moet het Nederlands elftal, en de kocht Ajax hem. En daar is hij weer mislukt, jammer genoeg. Maar dat zijn ook fantastische dingen, hè? Dat je dus aan, want voetballen, daar zit winst en of goed en slecht, dat zit zo dicht bij elkaar. Hè?
0: Ja, ja. Nou ja, jullie hebben het niet gered in de Champions League, maar dit doet je misschien geen genoeg, maar je bent in goed gezelschap, zou ik zo zeggen, want ook Barcelona en Juventus en PSV
1: ja.
0: En nog een paar andere, hele Hertha BSC en dat soort Bayer Leverkusen, toch ook een ploeg met heel veel geld, ik bedoel, er zit die Aspirine mensen achter,
1: ja.
0: Die hebben het ook allemaal niet gered.
1: Nee.
0: Dus, en het is toch eigenlijk wel vreemd eigenlijk, dat zo'n Barcelona, hè, dat zeg je toch, dat is toch... geweldige voetballer, zit een enorm potentieel achter, omnivereniging, weet je wel, 100.000, het is niet alleen maar voetbal, hè, Barcelona.
1: Nee.
0: Maar dat die het dan ook niet redden en dan komt het toch een beetje aan volgens mij op teambuilding, wat dan misschien niet meer wil, omdat men al zoveel geld in de buze hebt, zullen we in Drenthe zeggen, dat bijna niet meer te doen is voor de trainer.
1: Ja,
0: het is korte termijnwerk, hè, wat trainers betreft dan ook.
1: Ook.
0: Ja.
1: Oh, maar ze kopen ook allemaal spelers want ze willen geen risico lopen. Dus kopen ze spelers die gearriveerd zijn. Dus die moeten al heel veel verdienen. Die hebben ergens anders, bij een andere club zijn ze de verdette geweest. Dus die hebben een zekere status. Dus die hebben die, en gedragen zich er ook na. En dan stop je er, Inter vind ik daar een fantastisch voorbeeld van.
0: Ja.
1: En dan stop je er 4 of 5 of 6 of 7 van dat soort volk bij elkaar. En die zijn er niet van plan meer om voor een ander te werken. Want iedereen moet voor hun werken. Maar als je er 7 hebt, ja, dan heb je geen team. Hè? Nee. Dus dan is het een elftal, een verzameling individuen. Nou ja, dat is een van de, naar mijn idee, een van de grootste. grootste problemen in de voetballerij vanwege het geld. En dus is de, laten we zeggen, de functie van een trainer op dat niveau ook veel meer het, een functie van zorgen dat het rustig blijft, een soort een teambuilder.
0: Het is altijd ad hoc natuurlijk.
1: Ja, maar veel minder dan nog mensen beter maken of echt trainen, want daar hebben ze ook geen tijd voor. Maar daar liggen hun accenten ook niet, want de wereld eromheen is zo roerig dat ze, die, dat ze moeten proberen om het aan de binnenkant rustig te houden. Hè. Ja, het veld is net...
0: Als je hier staat, dan fantastisch, dan, moet het, dan is het echt te gek om...
1: Je moet hier een keer optreden. Dan
0: nou ja, ik denk niet dat ze zo bluesminded zijn. Ik bedoel, dat is toch meer muziek voor...
1: Voor liefhebber.
0: Ja, ik bedoel, het is een minor music, zoals ze in Amerika zeggen.
1: Ja.
0: Dat geeft niet hoor, ik bedoel, ik doe het al 35 jaar en ik vind het nog steeds leuk. Dat is het belangrijkste, lijkt me.
1: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja.
1: Maar het veld, dat is net gerenoveerd. Dat is heel apart, want je zou zeggen het is net nieuw. Maar we hadden dus heel veel moeite om dat voor elkaar te krijgen, omdat het een grote bak is. Nou is de combinatie van kunstgras en gras. Kijk, hier kan je het zien.
0: Oh ja.
1: Kijk, dit is gewoon kunstgras.
0: Ja.
1: Dus dit stukje is nog niet aangeslagen, maar je hebt er geen last van. Maar als je nou op het veld staat... Hier kan je het amper zien. En dit is dus net vers, dus straks is het zo dat volgend jaar, dan is het gewoon allemaal gras. En door het kunstvezel wat erin zit, is de waterafvoer veel beter, het blijft veel vlakker. Je krijgt er geen slijtinggaatjes meer in. Dus kijk, er is er net op gevoetbald en je kan, er zit wat minder gras in, maar het is hartstikke vlak. Dus het blijft gewoon een fantastisch veld.
0: Fantastische pitch.
1: Ja, en het vol is het helemaal mooi. Hè? Dat was mooi met de Champions League, dan heb je dus die deunen allemaal. Dat is van een minuut tot een seconde geregeld. Dus hier staat een man, die heeft een duim omhoog en die geeft aan van nu. Want alles moet terug. En die man, als die man het goed organiseert, krijgt hij dus een bonus van de UEFA. Dus die man, dat kan je niet voorstellen. En toen begon het hier allemaal, toen was die tune van de Champions League afgelopen. En toen begon het hele stadion, Vivaldi, te zingen.
0: Ja.
1: A cappella.
0: Ja.
1: Ah, dat was prachtig. Ja. Prachtig. Ja.

0: gaat Fabeda niet alleen maar om, om de glitter en de glimmer en van deze sector, maar het mens zijn en zorgen voor de familie, want volgens mij hier vind je ook een beetje familie.
1: Ja.
0: Is ja. Toch.
1: Nou ja, ik vind dat je doet niet voor jezelf, je doet omdat je het mooi vindt. Dus hetzelfde, dat is volgens mij hetzelfde als wat jij met je muziek doet.
0: Passie dus.
1: Je doet omdat je het mooi vindt.
0: Ja,
1: en je probeert het beter te maken omdat je het mooi vindt. Je wilt steeds verder, je wilt het mooiere dingen doen. Nou ja, dat vind ik in voetballen ook. En dan gaat het niet om wat het oplevert. Het gaat juist om dat het moment dat je doet, moet het mooi zijn. Ik vind dat mensen ook moeten komen met het gevoel van het gaat gebeuren. Ja, soms gebeurt het niet. Dat vind ik dan ook heel vervelend. Want dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen dat vervelend vinden. Omdat je daar verantwoordelijk voor voelt. Hè.
2: Zo zie je dan.
0: Wat vind je nou. Dat kan je nu vragen. Want

0: Er zijn een aantal buitenlandse clubs hier geweest. Wat vinden die ervan? Van...
1: Die vinden het een mooi stadion.
0: Ja.
1: En die vinden het veld echt fantastisch. Dus we zijn nu in het begint te regenen. Hè?
0: Ja.
1: We gaan naar binnen. We zijn heel jong geweest en hebben een heel groot stadion, maar echt een slechte veld.
0: Ja.
1: Dus in Griekenland was het ook zo, met een stadion met 78.000 mensen en een waardeloos veld.
0: Ja.
1: Nou, en nou in Valencia was het veld ook niet zo fantastisch. Wel een enorm stadion. Maar ze vinden allemaal het veld. En iedereen is hier is iemand geweest vanuit Londen, van de Independence. En die was gewoon helemaal verbaasd. Van,
0: ja.
1: van zo'n omgeving, met zo'n stadion en zo'n club, dat het kon, hè, dat het bestond. Hè.
0: Ja.
1: Nou ja, dus op zich, in die zin hebben we wel...
2: Ik ken het stadion, ik ben nogal Griekenland ganger, dus ik hou nogal van die oudheden en zo. Dus ik ken dat stadion wel van...
1: Ben je naar het oude Olympisch stadion geweest? Waar vroeger de eerste Olympische Spelen, de moderne Olympische Spelen
2: nee,
1: zijn geweest?
2: Nee, daar ben ik niet. Ik ben wel bij in Olympisch geweest.
1: Ja,
2: een nieuwe. Ja. Nee, in Olympia, waar het echt... Maar de allereerste werden gehouden.
1: Nee, de hele oude,
2: Wat verdik je me.
1: Nou ja, dit is ons krachthonkje, het is veel te klein.
2: Ja.
1: En dit is dus één keer in de week doen we krachttraining. En anders is het zoals nu voor de jongens die geblesseerd zijn, die hun werk moeten doen.
2: Ja.
1: Maar het werkt. Hè? Het is mooi dicht tegen het kleedlokaal en mooi dicht tegen het veld. Maar straks als het uitgebouwd wordt, dan krijgen we het veel groter. Nou ja, en hier leven we. Iedereen zijn eigen kastje en zijn eigen, je ziet. Dus dat is eigenlijk net als het stadion. Het was, hè? Dus het is allemaal begonnen vanuit een niet te duur en een minimaal idee. Maar eigenlijk is het allemaal aan de krappe kant. En hier moeten 22 jongens in wonen, leven zou je bijna zeggen.
0: Ja.
1: Nou, dus als iedereen er is het hartstikke te vol. Rondom een wedstrijd is geen probleem, maar dan heb je er 18 in. Maar als iedereen er is het klein hoor. Maar het is wel heel praktisch allemaal.

0: Kijk, en daar vooruit zie je het oude stadion. Oh, dat is een wedstrijd tegen Barcelona. Zitten er ook 12.000 in. Een oefenwedstrijd. En de uitslag was 6-5 voor Heerenveen. Kruiftijd.
1: Ja.
0: Goh. Kijk, je kan het fantastisch zien. Hè? Hier, ja, kijk, hier vier op een rij. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En Barcelona 1, 2, 3, 4. Dat is ook mooi, 4, 3, 3. Mooi, hè? Dat...
1: Ja. Trainers vaak, Fappen. Dit wordt natuurlijk... Dat is natuurlijk ook een hele aparte wereld. Hè? Ik bedoel, er wordt natuurlijk, wat ik wel eens denk, wat er krijgt die trainers toch, of tenminste, als je benen en alles ook, en veel meer aandacht eigenlijk als een normale, ja, zou ik maar zeggen, mensen in een normaal beroep. Is dat niet een beetje overdreven?
0: Is ook zo.
1: Ja,
0: ja, ja. Kijk, als je alle aandacht is altijd een fikkie, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat betekent dus dat, ja, dus als het rondom voetbal gaat, dan moet je dus de opstelling even, je moet dit in avond moet je wat vertellen. Maar voetbal heeft een overdreven belangstelling, vind ik.
1: Ja.
0: En dus moet je
1: onevenredig, ook, kunnen zeggen.
0: Ja, en dus moet je ook altijd weer vertellen en dit vertellen en dat vertellen. Terwijl, zelf heb ik nou bij de Champions League ook, moest je elke keer voor elke wedstrijd moest je een persconferentie geven. Nou zeg. Dan zit er dus een wereld aan journalisten. En wat moet je nou vertellen? Toen had ik een keer een uitspraak over Edo Staal. Zeg van, nou, ik heb dat plaatje gehoord.
1: Oh, ja,
0: van,
1: geleden,
0: het wordt nooit zo. Het wordt nooit zo donker of het wordt weer licht.
1: Wel weer licht.
0: Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want dan staat dat de volgende dag uit en hebben ze wat. Hè?
1: Ja, ik herinner me nog altijd een interview van de voormalige trainer, heel lang geleden, Rinus Goosens heette die man.
0: Ja.
1: Die altijd zei van, we moeten het niet zo moeilijk doen over voetbal. En hij zegt, op het moment dat je in balbezit bent, dan... je moet de tegenstander, als de tegenstander de bal heeft, moet je die zoveel mogelijk in de weg lopen.
0: Ja.
1: En als je in balbezit komt, moet je zo snel mogelijk bij je tegenstander weggaan.
0: Ja.
1: Die versimplificeren het wel enigszins, maar misschien geeft dat ook een beetje aan hoe het misschien zou kunnen zijn. Gewoon.
0: Ja, maar dat vind ik ook met er wordt gevoetbald en er zit een deskundige tussen aanhalingstekens naar te kijken, hè, in de studio.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En die heeft een afloop, wordt alles uitgemeten, de meetlat wordt erbij gelegd, zal ik maar zeggen. Ja, en terwijl de jongens moeten het in honderdste van seconden beslissen.
1: Ja,
0: en dan
1: ja.
0: kan hij zit hij te vertellen van, ja, maar toen had je het anders moeten doen, toen had je het zo doen. Met jou. Nou ja, dan moet je ook mee leren omgaan. Maar anders word je er knettergek van, hoor.
1: Ja, de analyseren van...
0: Overanalyse.
1: Bij Studio Sport, dat vind ik wel eens... Dat kun je eigenlijk zelf ook wel zien, een beetje.
0: Maar ik vind ook dat je veel meer aan de mensen over moet laten. Ze onderschatten de mensen ook, vind ik. Dus eigenlijk moet je voetballen. Is een wedstrijd, er is een opstelling, er wordt gespeeld. En dan de speler vertelt er over, de trainer vertelt er over. En dat is het. En wat mensen er verder van vinden, moet je aan de mensen overlaten.
1: Is het ook niet zo dat... Kijk, voetbal is natuurlijk een volkssport. Van huis uit.
0: Ja.
1: Wordt dat niet een beetje van de mensen afgepakt? Ik bedoel, hier hebben jullie er niet zoveel last van. Maar wordt het ook niet een beetje overvoerd en zo op de televisie? Ik bedoel, ik heb wel het idee van... God, dat had ik vroeger nooit. Er is alweer voetbal op de televisie.
0: Vroeger zat je te wachten.
1: Ja.
0: Ja, ja. En dan kijk je dan uit van, nou is er een wedstrijd. En dan, dat is ook wel zo. Aan de andere kant leer je natuurlijk ook wel daar wat selectiever mee om te gaan.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een ontwikkeling. Want je wordt met alles overvoerd, hè? Door de moderne mediamiddelen.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat vind ik ook, hoor. Dus ik heb geen Canal Plus. Omdat ik vind dat je dan altijd, want dan heb ik altijd het gevoel van dan moet ik kijken. Dan moet ik die wedstrijd, maar dan mis ik wat.
1: Ja.
0: Dus denk van ik neem het niet, want dan heb ik ook nog wat rust in de tent.
1: Ja.
0: Nou ja, dat soort dingen. Hè.
1: Ja, ik blijf er niet meer voor thuis. Hè. Zo vroeger had ik zoiets van, nou jongens, het voetbal komt erop, 6:50 of hoe laat was het. En dan gingen wij, dan wouden ze dat nog wel even zien. Tot zover. Ja. Hij zelf gevoetbald, dan nam je een biertje, maar dan ging je naar huis, dan wou je dat zien.
0: Ja, nou blijf zitten.
1: Ja, maar dat is dan niet meer zo.
0: Ja, omdat je morgen wel weer kan. Hè.
1: Ja.
0: Dat is zo. Ja, nou ja, dat is een, als je dat een gevaar wil noemen. Maar wat ik zelf vind, is dat voetbal... Wordt ook een beetje van de mensen afgepakt. In die zin van de afstand tussen voetballers en de normale mensen. Hè, dus de jongens die de centen gewoon verdienen. Hè, die afstand wordt steeds groter.
1: Ja.
0: Hè, en die jongens die voetballen, die weten niet van wat er in een normale maatschappij te koop is. En dat valt hier nog wel mee. Maar bij grote clubs is het absoluut zo. Want er zijn dus sterren die ook als sterren behandeld worden.
1: Ja.
0: Nou, dat is misschien wel heel gevaarlijk voor de sport.
1: Ja. Ja.
0: Zullen we naar de pronkkamer?
1: Ja.
0: Kunnen we Aben nog even zien?
1: Ja, kijk, die opstel zaten meer goede voetballers
0: in. Ja, het was Aben niet alleen. Nee. Kijk, hier heb je zo'n, ergens hangt een opstelling. Dan moet ik even kijken. Ik...
1: Hier een Veen verpletterd blauw-wit. Allee. 5-0. Kijk, dat ben nog eens uitslag.
0: Ja, dat ben nog eens uitslag. Kijk, hier is opstelling. Zie je, Team Vuur, Team Veenstra, Team Vuur noemden ze die. Ja? Jan Lenstra, Siep van der Laan, Van den Meulen, dat is Mollo de Jong. Boscha, Hofman, die heeft ook een keer in Nederland gespeeld. Ja, Jan Ploeg, Henny Jonkman, die is later directeur hier van de MAVO geweest. Abel Enstra en Eikenaar, dus Wim Nol.
1: En Brandsma was ook een goeie.
0: Ja, niet? Brandsma was ook een goeie. Ja. Die is, volgens mij is die nog van later. En ja. Mollo, hoe heet die? Wim Molenaar. Die, dat is wel heel mooi, Wim Molenaar. Ja. Die komt hier nog dagelijks en dan doet hij administratieve dingen. En die is dus dik in de 70.
1: Awe was ook een echte eigennemer, hè?
0: Ja, Awe was eigenlijk.
1: Awe die had natuurlijk ook naar vreselijk veel grote clubs gekund. Ja. Die wilde gewoon niet.
0: Nee.
1: Wat is hij nog bij Enschede of zo?
0: Ja, Twente eigenlijk.
1: Maar dat was het dan wel.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Maar toen was hij al dik in de 30.
1: Toen was hij al aan zijn eind van zijn loopbaan, hè? Ja.
0: Hansma komt uit de polder Ronnie Venema die komt uit Willemsoord, dus dat is ook al. We hebben eigenlijk maar één Max Houtenk op de Leeuwarden.
1: Ja.
0: Nou, Team Klompen, dat vind ik wel een echte eigenheimer in de zin van dat die heel wat die authentiek is. Die komt uit Roden, uit Leek.
1: Ja.
0: Maar dat is een echte, hoor. Ja. Maar dan, ja, en Ebbingen vind ik ook wel wat. Dat is ook zo'n soort jongen die hier heel goed past. Maar maar anderen, dat zijn gewoon, laat maar groot woord van die universele mensen, hè, die overal zouden kunnen zijn.
2: Ja, wat is dat voor soort dan, wat hier goed past?
0: Ja, die zijn een beetje, die zijn, soms een beetje nukkig en een beetje slecht benaderbaar. En de volgende keer zijn ze heel open en heel plezierig, maar dat wisselt wat. Ze doen niet echt hun best om het iedereen naar de zin te doen, dus ze zijn zoals ze zijn. Hè? Oh ja, ik moet zeggen dat ik dat wel kan waarderen. Waar ben ik het meest trots op? Nou, ik ben hierop niet. Ik vind het shirtje van Abel vind ik prachtig.
1: Ja.
0: Maar bekers en zo, dat interesseert me helemaal niks.
1: Nee.
0: En de club is twee keer club van het jaar geweest. Nou, dat vind ik wel aardig. Maar ik vind dat ze daar een waardeloos ding van hebben gemaakt. Dat is niet zo. Dus op het feit dat we dat werden, dat vond ik wel mooi. Maar ik vind dat je daar ook iets voor moet hebben. Waarvan je zegt van dat is ook wat. Dat is mooi. Maar dit vind ik niet mooi.
1: Nou, na deze grand tour van het stadion van Heerenveen, wil ik Fapper de Haan namens de VBRO en Radio Drenthe even vriendelijk bedanken. Fapper, ik zal zeggen in Drenthe, goed gaan.
0: Dank u wel, hè.
3: De muziek die draait weer in het gesprek met Fapper de Haan, de trainer van Sportclub Heerenveen. Die muziek die was van de Grunningen zanger Ede Staal. Het had nog nooit zo donkere west. Van Rowan Heze, Goud. Bluesnummer van B.B. King. The Blues Came Over Me. En uiteraard een nummer van een Friese zanger. Van Pieter Wilkins, Best Genoeg. We gaan nog even verder aan de reizen. We gaan terug in Harry's historie. En daarvoor gaan we deze keer naar Grunning.
1: Boterdiep staan we hier nou. We staan hier op een legendarische plek, mag je wel zeggen. Een plek waar het eerste koffiehuisje was in voor alternatievelingen, studenten en een ander langharig tuig in de tijd van Hitweek. Laat er maar even overheen stappen. En dat was, eigenlijk de place to be op een gegeven moment, de in place. Daar ging een beetje, mensen die een beetje creatief waren, die gingen daartoe. Ik trof daar ook Rikus Waskowski, de bekende dichter. Henry Wolf, de beeldhouwer, schilder, kunstenaar. Allerlei muzikanten, Laurens Leeuw, Hans Waterman. In die tijd, die zaten daar allemaal. En dat was ook eigenlijk de eerste plek waar op een gegeven moment ook een jointje werd gerookt en zo. Maar waar ook zeer alternatieve muziek gedraaid werd, die Bob Dylan, Highway 61, Revisited en zo, voor die tijd. Er werd ook veel naar teksten geluisterd. Je had, Van Morrison was toen heel populair, die was net bij Demweg. Vreemd genoeg is hij altijd populair in Nederland geweest, maar vooral hier in de buurt. Ik kwam hier dus, die zijn hem altijd op een of andere manier trouw gebleven. En Jan en Adje, die hadden dan, Jan Hekert, daar praat ik over, en Art Veenhoven, die verkochten koffie en dan een aanverwant artikel, koeken en dat soort dingen. Het was eigenlijk, en je kon er 's morgens een krant lezen, en je kon melk drinken en dat soort dingen. En in Assen was niet zo'n tent en op een gegeven moment was ik ook een beetje uitgekeken in Assen en toen ben we hierheen gegaan. En we zaten toen heel veel in Groningen, want we waren razend populair in Groningen ook. En het was ook wel eens leuk om bandjes te spreken die ook, hier had je dus veel meer bandjes. En je had op een gegeven moment, hier had je dus de René 5 en de Little Ritz en de Rocking Butterflies en de Rocking Tigers en Little John. En wat had je dan allemaal wel, de Flying Arrows, dat zat allemaal hier en zo. Maar dat was niet zozeer ons genre, het enige waar wij ons een beetje mee ophielden, dat was eigenlijk de Rocking Tigers, Lau Leo en zo. En hier een eindje verderop, dat is eigenlijk ook wel leuk om te zeggen, en dat is als je dus Bodendiep uitloopt, richting Speelsluizen zou ik maar zeggen, de noordelijke kant op, richting Martini-toren of Martini-kerk, zou ik maar zeggen. Dan kom je daar en ga je rechtsaf en daar was de Mambo-bar. En daarboven, daar was in die tijd was de jazzclub, de Groningen Jazzclub. Ook die ook een beetje in stand werd gehouden door allerlei artiesten. En de bierverkoop daar, daar werd het zaaltje van betaald aan Nieswaag. En vreemd genoeg was dat de boxersfamilie die het heel leuk vond. Een beetje loesje types. Daar speelden allerlei, Rijn de Graaf, John Schuurs werd er wel gespeeld. Ik heb er wel eens met Eddie Boyd gespeeld. Maar dat werd ook gerund door Rikus Waskowski en Henry Wolf en zo. Een beetje die scene. Het was toch een soort van alternatieve scene van mensen die, Sjauke Heins, kunstenaars, muzikanten, jazzmuzikanten. En dat soort lui die op een gegeven moment hier een beetje in die wereld zaten. En, het was eigenlijk een ontzettend leuke titel. Het was niet zo agressief allemaal, op pilden en dat soort geouwe hoeren en zo. Maar het was een leuke tijd. Die jazzavonds, daar heb ik altijd heel veel plezier aan gehad. Maar Jan en Atje, die hebben dat heel lang gerund. Het leuke was ook altijd dat s'avonds, zij ging wel heel vroeg dicht, eigenlijk 11 uur. Dan ging de hele meurder naar die andere kant. Dat was een café, dat heet nou het café Amasitia. Maar die man die vond het al, het was een oude uitbater. Die vond het altijd prachtig als wij daar kwamen zo, met een hele club. En dan ging dan de bier en zo. Want dat mochten zij niet schenken en zo. Ja, heel af en toe werd er wel eens wat verkocht onder de toonbank. Weet je wel, stond er wel eens een fles besterkte drank die je dan in de cola kon gooien. Dat kon je dan niet controleren. En ik sliep daar ook vaak boven als op een gegeven moment te laat was om weer terug te gaan naar Assen en zo.

0: Maar vele oude Groningers die zullen zeggen, en ook Assenaar, die zullen zeggen dat het legendarische koffiehuisje van Jan Heger en Adriaan Vierhoop wel kennen. Dat was echt het begin van. Ook een beetje het begin van het einde van hun. Later kregen ze aan het verlengde Zuiderdiep, kregen ze daar waar de academie zit, kregen ze toen de kroeg. Nou, dat was de kroeg eigenlijk ook. Daar gingen dan later de mensen die toen in het koffiehuisje zaten, die gingen allemaal daar naartoe. Toen, en het was in het begin een heel gezellig café en er zaten mensen te schaken en dat soort dingen. En er werd ook dezelfde muziek gedraaid, een beetje het voorzetting daarvan, natuurlijk wel wat moderner. Maar ja, op een gegeven moment deed daar toch de doop zijn intrede en ik kwam daar toch heel vaak. En het moment dat mensen, goede vrienden van elkaar, die daar door de tijd heen altijd bij elkaar kwamen, elkaar begonnen te bestelen toen om dan aan doop te komen. En de eerste verslaafden hun intrede deden, toen vond ik het eigenlijk wel welletjes, want dat ging mij eigenlijk een beetje te ver. Niet dat ik, zo brave bos ben, maar ik had geen zin aan dat circuit en zo. Want dat ging toch al naar het criminelen toe.
1: Zei Simon Vinken ook alweer een slijtage aan het geweten?
0: Junks, ja. Die hebben echt slijtage aan hem geweten. En er zijn ook een heleboel lui die ben aan de naald blijven hangen. En ik ken een aantal, die zijn ook de kapot aan gaan. En het viel toen ook een beetje uit elkaar en zo. Jammer genoeg. Later is dat café, Jan en Atje, die zijn ook uit elkaar gegaan. Is het café opgeheven. En later is Jan nog eens weer begonnen met het café aan de andere kant. Richting Damster Diep, Sandino. Maar dat heeft ook zijn tijd geduurd. En het laatste wat ik hoorde van Jan Hekert was dat hij een paar omleidingen had. Maar een heleboel van die mensen die zijn er dus, echt weg. Die scene is er niet meer, er is een hele andere scene voor in de plaats komen. Moet je zeggen dat ik ook niet zo vaak mee in Groningen kom. Eigenlijk meer voor Scholten of zo, hier de boekhandel waar ik dan eindeloos kan rondlopen. Maar verder heb ik hier niet zo gek veel te zoeken.
2: Don't Know Which Way To Go van QB and the Blizzards. Dat was het nummer wat hij hoorde in de bijdrage over het koffiehuis van Jan en Atje aan het Boterdiep in Grunning. En door met deze aflevering van Harry's Blues aanzien en de kom. Zoals altijd maakt door Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van de Swamps in Louisiana tot de Trentse Hei. Blues Radio Trente. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Elvis Costello nam het nummer op met zijn band The Attractions voor het album Armed Forces. Dat nummer gaat over de zinloze burgeroorlog in Noord-Ierland. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 4 in Ierland, 24 in Australië, 25 in Nieuw-Zeeland en 31 in Nederland. Elvis Costello, Oliver's Army.

Elvis Costello, Oliver's Army. Gabe Stillman nam zijn album What Happens Next op voor het platenlabel van Mike Cito, Gulf Coast Records in Texas, met bluesgitarist Anson Funderburk als producer. En de jonge bluesgitarist zag zijn album in de top 10 belanden van de Billboard Blues Chart in Amerika. Gabe Stillman, What Happens Next.

Gabe Stillman, What Happens Next. De single komt van het album Bigger Than Both of Us van Daryl Hall en John Oates. En het werd een internationale hit. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 5 in Canada, 6 in Australië, 15 in Nederland. Daryl Hall en John Oates, Rich Girl.

Daryl Hall en John Oates, Rich Girl. Gitarist Steve Cropper van Booker T en the MGs overleed op 3 december 2025 op 84-jarige leeftijd. Hij speelde op albums van Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rufus Thomas, Johnny Taylor en Neil Young. En hij was de gitarist van de Blues Brothers Band. En onlangs verscheen postuum zijn laatste album Friendly Town. Steve Cropper, I'll Take Tomorrow.

Steve Cropper, I'll Take Tomorrow. Sure Bet, dat was een band uit Sydney in Australië en zanger Daryl Braithwaite zou later ook nog 15 hits scoren als soloartiest. Dit werd de nummer 1 hit in Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Israël. Het nummer 4 in Engeland, 6 in Nederland, 8 in Noorwegen en 61 in Amerika. Sure Bet, How's That?

Sure bet, how's that? Lynyrd Skynyrd uit Jacksonville, Florida, met zanger Johnny Van Zandt leverde een sterk album af, Last of the Dying Breed. Het is een compositie van Johnny Van Zandt. Lynyrd Skynyrd, One Day at a Time.

Lynyrd Skynyrd, One Day at a Time. De Little River Band kwam uit Melbourne in Australië met de Amsterdammer Gerard Bertelkamp als zanger, al noemde hij zich in Australië Beep Birtles. Dit nummer werd opgeschreven door Gerard Bertelkamp en het eindigde 12 in Nederland en 73 in Australië. De Little River Band, Home on Monday.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Home van Marc Broussard is het album van deze week. En Marc Broussard is een 44-jarige soul, blues en funkzanger uit Louisiana. Hij is de zoon van gitarist Ted Broussard van de Boogie Kings en lid van de Louisiana Hall of Fame. En op dit album is Ted Broussard de studiogitarist en pianist. Het nummer is geschreven door Al Cooper, de oprichter van Blood, Sweat and Tears. Marc Broussard, I love you more than you will ever know.

Mark Broussard, I Love You More Than You Will Ever Know. Marcus King, dat is een bluesgitarist uit South Carolina. Zijn grootvader was bluesgitarist. Zijn vader, Marvin King, is een bekende bluesgitarist. En de 30-jarige Marcus King ging zelfs van school om zijn Marcus King Band te kunnen leiden. Die komt van het album Young Blood. Hij schreef het nummer samen met producer Dan Auerbach. Marcus King, Blood on the Tracks.

Marcus King, Blood on the Tracks. De voormalige Byrds, Roger McQuinn, Gene Clark en Chris Hillman, namen in 1979 het album McQuinn, Clark en Hillman op. En de single eindigde 17 in Nederland en 23 in Amerika. McQuinn, Clark en Hillman, Don't You Write Her Off.

McQueen, Clark en Hillman, Don't You Write Her Off. Het is een compositie van bluesgitarist Jimmy Johnson en het werd ook opgenomen door Lonnie Brooks, Phil Guy, Melvin Taylor, Paul Lamb en Mike Finnegan. Maar alleen de versie van B.B. King werd een hit en het